0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Panama zijn 2 aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
10: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
11: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
12: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

de omroep van de Bollenstreek. Dit is Bo.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater, rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PVC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
10: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: De omroep van de Bollenstreek.
11: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 7 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Caropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
7: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
8: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
9: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
10: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
11: Van wereldclubs tot verborgen parels. FCSurprise.nl.
12: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
13: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
14: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
15: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
14: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
15: topvoorzetramen.nl.
16: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
7: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
1: Dit is Bo.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is het weekoverzicht van Bo. U hoort een uur lang nieuwsrapportages en interviews van afgelopen week, afgewisseld door muziek.

0: Europese ruimtevaartorganisatie ESA is een samenwerking aangegaan met Pokémon voor een nieuwe tentoonstelling in Space Expo. Op 10 panelen in het Ruimtevaartmuseum in Noordwijk worden er verbanden getrokken tussen Pokémon, het heelal en ruimtevaart. De tentoonstelling is vrijdag gelanceerd en is vanaf zaterdag toegankelijk voor het publiek. U hoort verslaggever Annika.
1: We hebben verschillende dingen die in Space Expo gezien kunnen worden. We hebben een tentoonstelling. Met behulp van panelen proberen we beide objecten te laten zien wat het verhaal is van Pokémon en ons museum. Daarnaast is er een speurtocht. Dus er zijn verschillende Pokémon-figuren goed verstopt in het museum. En die kunnen met behulp van een kaart gecatcht worden op die manier, maar dan analoog gecatcht. En je kan Pokémon Go bij ons vanaf zondag 4 oktober vangen. En we hebben producten van Pokémon die we verkopen.
2: Hoe is het eigenlijk tot idee gebracht dat ESA het idee van Pokémon
1: ESA die heeft deze samenwerking met Pokémon opgezet. Dat is ESA Centraal eigenlijk. We hebben hier ESA Aztec in Noordwijk. Zij hebben dat opgezet omdat de Franse astronaut Sophie Adano in het ISS is. En die heeft de Pikachu-knuffel meegenomen. En die heeft de Pikachu-knuffel ook laten zweven door het ISS. Om op die manier allerlei dingen te vertellen aan Pikachu hoe het werkt in het ISS. Dat is de reden waardoor deze samenwerking tot stand is gekomen. En waardoor ze hebben gezegd, nou, we gaan mooie panelen maken en we gaan proberen om het grote publiek, kinderen, maar ook volwassenen, naar de verschillende science centers in Europa te trekken. Dus in Nederland zijn wij de enigen die dit laten zien. En dan zijn er nog een aantal andere instellingen waar je het ook kan zien. Zoals het Science Center in Londen. Maar je hebt ook nog in Duitsland en in Spanje. Er zijn verschillende centers die er aan meewerken, waardoor het publiek het verhaal kan zien van Pikachu in de ruimte.
2: U heeft natuurlijk ook Vincent van Gogh. Dat was al een tijdje geleden. Hoe gaat u dat voorkomen? Dat het weer zo'n ravage is gekomen.
1: Nou, het is inderdaad zo dat in het Van Gogh Museum is het echt uit de hand gelopen. Daar was ook een samenwerking met Pokémon mee in het Van Gogh Museum een aantal jaar geleden. Nou, we hebben daar de filmpjes op internet ook van bekeken. En daar schrokken we echt heel erg van. We hebben heel veel voorzorgsmaatregelen getroffen. Een aantal daarvan zijn dat we het komende weekend alleen maar met een al gekocht ticket naar binnen kunnen. Er kunnen per uur maar 150 mensen naar binnen. Daarnaast hebben we de merchandise, de store. Dus hebben we een pop-up store van gemaakt waar de producten te koop zijn. En dat is echt in het museum. En dan mogen maar kleine groepjes mensen mogen dan daar kijken en dan wat kopen en weer terug. En daarnaast hebben we extra beveiliging ingehuurd en extra parkeerwachters en extra veel personeel om alles in goede banen te leiden, zodat we voorkomen wat daar gebeurt. En wat misschien belangrijk is om te vermelden, is dat Pokémon daar expliciet zelf voor heeft gekozen om niet een kaartje te maken, dus een kaart, van Pikachu in de ruimte. Dus zoals ze wel hadden gedaan bij Van Gogh Museum, en die ook heel veel meer waard zijn geworden, heeft Pokémon er expliciet voor gekozen om dat niet te doen, zodat er geen run op dat kaartje komt. Ja.

0: Met 28 stemmen voor en 4 tegen heeft de gemeenteraad van Katwijk ingestemd met een bindend advies over de omgevingsvergunning voor de komst van farmaceut Eli Lilly. Aan het besluit ging een debat vooraf, onder meer voor de gevolgen voor Valkenburg, woningbouw, bereikbaarheid, veiligheid en toezicht. 5 moties werden aangenomen. Een voorstel om een deel van de extra belangstellingsinkomsten te investeren in Valkenburg haalde het niet. U hoort wethouder Gerard Mostert.
1: Ze hebben een positief bindend advies gegeven op een vergunning. En het college heeft vanochtend ook besloten die vergunning te gaan verlenen. En dat is natuurlijk een groot besluit, omdat dit gaat over een enorme ontwikkeling van 2,6 miljard euro. Die een enorme bijdrage kan leveren ook aan de economische ontwikkeling van onze regio. Het Life Science and Health Cluster, dus de medicijnontwikkeling die we hebben in Nederland. En die we met name hier in onze regio hebben. Ontzettend belangrijk voor onze economie. En dat is een heel belangrijk besluit wat we genomen hebben gisteren als gemeenteraad en als college vanochtend.
0: Ja, er was ook nog gesprek over een referendum, dat is uiteindelijk niet gedacht, dat gaat niet door. Waarom is dat?
1: De gemeenteraad heeft alle argumenten gewogen. En daarop hebben zij gezegd dat ze geen referendum kunnen of willen organiseren, omdat eigenlijk de werking van het referendum er niet meer is, omdat wij een besluit moeten nemen. Dat heeft ermee te maken dat de wet heeft voorgeschreven dat bij het verlenen van een vergunning bepaalde termijnen gesteld worden. En die termijnen die lopen af. Dit weekend. En dus moeten we nu een besluit nemen. Als we dat niet zouden doen, dan zouden we ons niet aan de wet houden. En een referendum kun je niet binnen een dag organiseren. Dat kost echt een paar maanden voorbereidingstijd. Dat zou dan op zijn vroegst in maart 27 zijn. Ja, dan loop je echt ver uit die termijn en houd je je dus niet aan de wet. En wij vinden het belangrijk om ons aan de wet te houden.
0: Er was ook een motie om een deel van de belasting van Eli Lilly terug in Valkenburg te stoppen. Daar had jij zelf ook je twijfels aan. Waarom was dat?
1: Nou kijk, we krijgen in Katwijk geld binnen door geld vanuit het Rijk, hè, Rijksmiddelen, en we krijgen OZB. Dat zijn de inkomsten die we krijgen van onze inwoners die een woning bezitten of bedrijven die een bedrijfspand in bezit hebben. En dat zijn algemene middelen en die geven we uit aan alle dingen die we met elkaar belangrijk vinden. Nieuwe wegen, sportvelden, groen, onderhoud, zorgen dat de paspoorten worden uitgegeven, dat het vuil wordt opgehaald. Dat is wat we met elkaar hebben afgesproken. En wat we ook niet doen is dat we bijvoorbeeld de inkomsten die we krijgen van bedrijven uit het heen voor een deel specifiek in Katwijk Noord of in Katwijk aan de Rijn of in Rijnsburg uitgeven. Dat is één. En twee is, we geven gewoon echt ook de komende jaren heel veel geld uit in Valkenburg. Ik noem bijvoorbeeld alleen al de investeringen die we doen in Valken 68, de investeringen die we doen in nieuwe fietspaden, nieuwe fietsroutes, groen aanleggen, nieuwe scholen die we daar gaan bouwen. Eigenlijk zeggen wij, joh, het maakt het alleen maar ingewikkelder, onoverzichtelijker ook hoe we onze begroting invullen. En daarnaast ook maar zeer de vraag of we dan nog extra geld daaraan zouden moeten besteden. Dus dat is de reden waarom we als college niet al gezegd hebben dat we dat niet verstandig vinden. Wil niet zeggen dat we niet investeren in Valkenburg. Sterker nog, dat doen we juist wel. We blijven investeren in Valkenburg, omdat dat natuurlijk ook belangrijk is voor de toekomst van onze gemeente.

0: Het bestuur van Rijnsburgse Boys heeft afgelopen week maatregelen genomen naar aanleiding van de supportersproblematiek van dit seizoen. U hoort een gesprek met Rijnsburgse voorzitter Koos van Rossum.
1: Ja, er zijn natuurlijk veel vervelende dingen gebeurd. En daar word je natuurlijk als bestuur natuurlijk niet echt vrolijk van. Dus ja, dat is lastig. Dat is vervelend. Dat gun je niemand, dat gun je de club niet, dat gun je de jongens zelf ook niet. Want ik geloof ook niet dat het allemaal bedoeld is, maar dat komt wel onhandig uit. En dat is vervelend. Vervelend voor de club, vervelend voor de mensen van de club, de vrijwilligers. En iedereen was het een beetje zat. Dus ja, dat maakt het wel lastig. En dat maakt zo'n week, of afgelopen weken, wel vervelend. Ja.
2: Ja, want het is natuurlijk zo dat er bij 4 wedstrijden dit seizoen ongeregeldheden waren. Dat het toch een beetje ontsiert. Dat is toch 4 keer de naam van de club vervelend in het nieuws.
1: Precies. Ja, dat is heel vervelend. Ja. En dat is natuurlijk niet goed. Klaar. Dat is niet goed.
2: Dus... afgelopen maandag is het bestuur samengekomen. Er zijn uiteindelijk wat maatregelen uitgekomen. Waaronder dus een aantal schorsingen voor leden van de club. Het heeft 4 wedstrijden geduurd. Waarom heeft dat zo lang geduurd voordat die beslissing is genomen?
1: Kijk, het begint bij Hardenberg. En dan denk je, nou, incident, duwen, trekken, vervelend. Dan denk je, nou, niet leuk, maar... Niet de wereld op zijn kop. Nee. Denk je, nou, kom op. Dus dan weet je dat er over 3 weken IJsselmeervogels komt. Toen zeiden we al, jongens, jullie gaan naar IJsselmeervogels. Begrijp dat je daar ook een kroeg hebt gehuurd. Is dat nou wel slim? Is dat nou wel handig? Dan ga je bellen met IJsselmeervogels. Die zeggen, ja, moet je goed horen. Ze hebben hier een kroeg afgehuurd. Wij gaan daar niks van zeggen, want ja... Ze kunnen de kroeg in en daarna mogen ze komen kijken, want anders gaan ze het dorp in. Dus dan ben je al 3 weken verder dat je denkt, ja, ik kan er eigenlijk niet zoveel meer aan doen, behalve beperkende maatregelen nemen. Nou, gaat Kozakkenboys, terwijl je daar bent, denk je goede afspraken te maken met Kozakkenboys. Van jongens, alsjeblieft, apart uitvak. 14 jaar geleden misgegaan, dus doe ze nou apart de bus in, want anders gaat dat mis. Ja, wat er dan gebeurt, waarom het misgaat, is lastig. Wordt nu onderzocht, KNVB is er mee bezig, Kozakkenboys is er mee bezig. Dus dat moet je dan afwachten. En dan gaat het weer over dat bierpark. Gebeurt eigenlijk hetzelfde en dan in wildere vorm als in Hardenberg. Dus dat is deel 2. Dan hebben we Wierkwiek Boys. Nou, dan denk je, we hebben het aardig geregeld. We hebben het aardig op orde. En dan op dat moment worden de mensen van Wierkwiek Boys worden er netjes afgeleid. En die worden dus door schurken echt overvallen. En dat is natuurlijk helemaal niet wat je wil. En dat wil je ook echt niet. En daar ben je ook niet op berekend. En dan kan je zeggen, ja, die zijn schuld, die zal. Maar het is niet goed. Het is gewoon niet goed. En dat is dan 3 weken op rij. En dan, ja, dan is het wel bijna klaar. En ondertussen weet je dus dat IJsselmeervogels eraan komt. Ga je bellen met IJsselmeervogels. Jongens, 3 weken misgegaan. Mag deze week niet misgaan. Dus alsjeblieft, attent. En ja, nee, we zijn attent. Ook allemaal keurig op orde. En dan gebeurt er weer wat. Waardoor het weer misgaat. Dan denk je, ja, en nu zijn we er klaar mee. Dus we hadden al van tevoren gezegd, we zitten maandag bij elkaar om te kijken hoe IJsselmeervogels gegaan is. En anders zijn de maatregelen. En dan kan je zeggen, had je niet bij Hardenberg gelijk de hele bus moeten schorsen, 90 man. Ja. Ja, ik ben niet zo van het geheel schorsen. Dan denk ik, ja, van die 90 zijn er 75 die deugen, laten we het dan maar zo zeggen. En er zijn er 15 die niet deugen. En om dan 90 man aan de kant te zetten. Ja. Goed. Dus vandaar dat we maandag die beslissing hebben genomen om een aantal mensen te schorsen. Per saldo zie je wel dat die andere 90 vandaag ook niet komen. Dus ja, dat is dan aan hun. Maar ik bedoel, die gun ik nog de wedstrijd. Die komen zelf niet.
2: Want hoe is het contact tussen het bestuur van Rijnsburg en het bestuur van de sportsvereniging in Rijnsburg geweest de afgelopen weken?
1: Op zich is het goed contact. En we hebben afgelopen... Even goed nadenken.
2: Donderdag?
1: Donderdagavond weer met elkaar gezeten. Kan je zeggen. We hebben donderdagavond weer met elkaar gezeten. Nou, we hebben afspraken gemaakt. Of jongens, voorlopig even niet. Even rustig aan. Geen festiviteiten. Het leek een goede afspraak. Dus ja, even tot aan de winterstop. Even op ons gemak. Even de tijd nemen. Even uit de wind met elkaar. Ja, zover zijn we.

0: De hackathon van Stichting Ground Station Space heeft van donderdagavond tot de zaterdagmiddag plaatsgevonden op de NL Space Campus. De hackathon is een evenement waarop teams in een paar dagen aan de slag gaan om oplossingen te vinden voor problemen. 6 teams werkten aan oplossingen voor verschillende watergerelateerde problemen. De deelnemers konden kiezen uit 4 uitdagingen. U hoort Raoul Voeten over de verschillende uitdagingen.
1: We hebben al gehad over bermbrandendetectie natuurlijk. Er waren 2 teams die daarmee bezig waren. We hebben een team gehad op watermanagement, ook 2 teams. De winnaar die uiteindelijk over aardappelrot ging. Dus ja, fantastisch.
2: Breed scala.
3: Wat is het nut van een hackathon? Het nut van zo'n brainstormsessie met een aantal mensen die op een heleboel gebieden georiënteerd zijn?
1: Hackathon is een hele neutrale manier om aan een hele grote groep mensen, multidisciplinair, de kans te bieden, te laten zien wat ze kunnen. Typisch reageren daar jongere generaties heel erg fantastisch op. Dus ja, als Space Campus, waar je dat soort talent probeert te verbinden aan goede technologieën, is dit natuurlijk een fantastisch instrument om binnen 2 dagen die mensen de kans te bieden om te laten zien wat zij kunnen bijdragen aan oplossingen voor problemen die op heel hoog niveau in ons land spelen.
3: U zit in de jury, u bent zelfs de voorzitter. Hoe moeilijk was het om tussen al die 6 problemen die opgelost zijn, of bijna opgelost zijn, om daar nou iets uit te halen waarvan u denkt, dat heeft toekomst?
1: Ik vergelijk het zelf heel erg met sport en opleiding. Waarbij je zegt van, hey, dit gaat niet over de absolute winnaar natuurlijk. Ja, dit gaat over, deze mensen zijn allemaal relatief jong. En je moet ze de goede tips en tops geven. Ja, het is heel makkelijk om iets af te zagen. Het is veel lastiger om iemand verder te helpen. De vraag die wij in Comet Lab stellen is, wat hebben we vandaag geleerd? Ja, welke tips, welke tops heb je teruggekregen? Wat ga je dadelijk veranderen om, als je inderdaad besluit door te gaan, want het is ook vaak voor jonge bedrijven natuurlijk of start-ups, ga ik beginnen en een onderneming bouw je niet in een dag. Ja, dat is jaren werk. Dus die besluiten, die hangen ergens vanaf en dan moet je goed voorbereid komen. Dit zijn trainingssessies. Ja, en tuurlijk, uiteindelijk, eind van de dag, is er altijd iemand die eruit springt. Die zegt, jongens, jullie hadden het echt goed voor elkaar. Die maak je even de winnaar.
3: Martijn Seiger, wat is een hackathon?
4: Een hackathon is een meerdaags event. We hebben 3 dagen gedaan, waarbij we mensen uitnodigen, kunnen studenten zijn, bedrijven zijn, overheidsorganisaties, om een bepaald probleem wat er leeft op te lossen met behulp van data. Dus mensen gaan programmeren om met ruimtevaartdata in dit geval, dus data van satellietsystemen, maar ook data die wordt gecollecteerd door drones of door metingen op de grond, te combineren tot een bepaalde oplossing voor een probleem. Bijvoorbeeld, hoe kan je nou zorgen dat we overstromingen beter het hand kunnen bieden, zodat de schade aan de landbouw beperkt wordt? Dat kun je met satellietdata doen.
3: Er waren 6 teams. Hebben die teams zelf het probleem bedacht of kregen ze dat aangereikt?
4: Nee, de teams hadden de vrijheid om zelf een challenge in te brengen. Maar we hebben vooraf bij Rijkswaterstaat, bij de Voedsel- en Warenautoriteit, bij bedrijf Aerovision en bij het Hoogheemraadschap dus gevraagd van welke actuele problemen leven er nou, waar deze knappe koppen een antwoord op kunnen verzinnen in 3 dagen tijd en een prototype maken. Dus echte problemen van echte organisaties.

0: De Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren wil weten of het Rijk druk heeft uitgeoefend op de gemeente Katwijk om de Amerikaanse medicijnfabrikant Eli Lilly toe te laten. U hoort Tweede Kamerlid Christine Teunissen bij het programma West wordt wakker en ze vertelt waarom ze dit denkt.
1: Nou, dat kwam eigenlijk doordat het in het nieuws kwam en verschillende mensen die hebben dat ook aangegeven vanuit de gemeente zelf. Van ja, dit is toch wel heel dubieus gegaan. Er is druk opgevoerd. Dus toen ik dat zeker gewoon in de media ook las, toen heb ik besloten om daar schriftelijke vragen over te stellen. Want we wilden echt opheldering over hoe dat proces nou is gegaan en welke rol het Rijk hierin heeft gespeeld. Want we zien dat de gemeenteraad nu een besluit heeft genomen, maar het referendum wat de Katwijkers wilden, wat honderden Katwijkers wilden, dat is aan de kant geschoven. Dus wij willen graag opheldering van ja, hoe is dat nou precies gegaan? Dus we hebben heel veel vragen gesteld om eigenlijk alle communicatie op te vragen tussen de hogere ambtenaren en de gemeentelijk bestuur.
2: Ja, want denk je dat het zo zou kunnen zijn dat het Rijk misschien eigenlijk ongewenste druk heeft uitgeoefend en dat daarom ook dat referendum aan de kant is geschoven en deze beslissing nu genomen is?
1: Nou, wat je ziet is dus dat het besluit om die pillenfabriek daar neer te zetten is gekoppeld aan investeringen die in de regio gedaan zouden worden. Dus er is eigenlijk gezegd vanuit het Rijk, tenminste dat komt dan zo half naar voren, dat er alleen wordt geïnvesteerd in de omgeving als die pillenfabriek er ook mag komen van de gemeente. Ja, dat is natuurlijk een onacceptabele situatie.
2: Waarom is dat onacceptabel?
1: Nou ja, het is eigenlijk een soort chantage wat je dan doet vanuit het Rijk. Van jongens, zorg er nou voor dat die pillenfabriek daar komt. Want anders dan wordt er niet geïnvesteerd in de regio. Terwijl er gewoon allang duidelijk was dat er geïnvesteerd moest worden. Bijvoorbeeld in de infrastructuur. Maar ook in woningbouw. Dus het was al lang bekend dat er een woningtekort is. Dus het is heel gek om dat dan aan elkaar te koppelen en te doen alsof dat dan niet doorgaat als die pillenfabriek er niet mag komen. Dus ja, daar hebben we gewoon heel veel vragen over als Partij voor de Dieren om dat opgehelderd te krijgen. Want je moet natuurlijk wel als gemeente gewoon een zuivere afweging kunnen maken. En het lijkt dat dat hier niet gebeurd is.
2: Nee, je vraagt ook aandacht voor het grote watergebruik van Eli Lilly. Wat zijn volgens jou nou de grootste risico's voor de drinkwatervoorziening en ook voor de natuur daar?
1: Nou, het is natuurlijk heel duidelijk dat de Partij voor de Dieren fel tegen de komst van die pillenfabriek is. Want het is heel schadelijk voor de omgeving. Je ziet dat het water wordt vervuild door de medicijnresten. En het Hoogheemraadschap heeft ook gezegd, wij kunnen dat niet zuiveren. Er moet nog een milieutoets worden gedaan. Het is ook echt heel gek dat die niet al gedaan is. Dus het is heel schadelijk voor het water, omdat er medicijnresten in het water kunnen komen. En daarnaast verbruikt die fabriek ook gigantisch veel water. Ongeveer 800.000 liter per dag. Dat is echt ontzettend veel drinkwater. Terwijl er al, nou ja, we hebben afgelopen zomer gezien, er zijn al tekorten aan drinkwater. Dus dan is echt de vraag, wat zijn nou de effecten op de omgeving? En dat is gewoon nog niet getoetst. En dat is natuurlijk echt de omgekeerde wereld.
2: Maar ja, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, ja, medicijnen moeten ook gewoon geproduceerd worden. Daar hebben we ook allemaal baat bij. Het levert misschien wel werkgelegenheid op. Het is goed voor de economie. In Katwijk is het alleen maar negatief, of?
1: Nou ja, kijk, het zijn medicijnen tegen diabetes en obesitas. Nou ja, de Partij voor de Dieren wil al heel lang dat we meer inzetten op preventie. Hè,

0: Die zou je aan de voorkant kunnen aanpakken om te voorkomen dat mensen ziek worden. En natuurlijk moet je ook medicijnen ontwikkelen. Maar je moet het wel ook andere belangen afwegen. Zoals het belang van de natuur, de gezondheid van mensen. En dat is hier in deze vrijwel niet gedaan. Want er is dus geen toets gedaan. Ze weten eigenlijk helemaal niet wat de effecten op de omgeving zijn. Terwijl er wel allerlei experts zeggen van ja, die effecten zijn gewoon heel groot. Ja. Dus je moet altijd ook die belangen meewegen. Dus het is niet alleen negatief als er medicijnen worden geproduceerd. Maar je moet natuurlijk altijd kijken, is dat nou in proportie met andere zaken? Het heeft natuurlijk geen zin als we daar een fabriek neer gaan zetten voor medicijnen en aan de andere kant mensen ziek maken door de zorgwekkende stoffen die daar uit die fabriek komen. Nee, het heeft geen enkele zin.
1: Je zegt het proces is eigenlijk heel slordig. Er zijn heel veel nadelen wat dat betreft voor mensen en voor natuur. Maar ja, de gemeenteraad heeft inmiddels wel ingestemd, hè, met de komst van die fabriek. Ben je niet te laat met de Kamer vragen? Heeft het nog zin?
0: Nee, nou ja, onze provinciale fractie heeft hier al heel lang aandacht voor gevraagd. Maar nu, sinds dus we weten dat de rol van het Rijk dubieus is, ja, hebben wij die Kamervragen gesteld. En de bouwvergunning is weliswaar afgegeven, maar er moet nog een milieuvergunning worden afgegeven. Ja, ja, dat is nog maar de vraag of dat zomaar kan, omdat natuurlijk al die schadelijke effecten zijn. Dus nee, wat ons betreft is het nog niet te laat. En we willen ook wel echt kijken wat we nog kunnen doen aan de rol die het Rijk hier heeft gespeeld.

0: De gemeente Hillegom heeft dinsdagochtend de verkeerssituatie rond basisschool De Giraf onderzocht. Aanleiding zou zijn zorgen van de omwonenden die eerder bij de gemeenteraad hebben ingesproken over de verkeersdrukte tijdens het brengen en ophalen van kinderen. Een team met onder meer de wijkagent, schooldirecteur, handhaving en een wethouder, Rory Samrek, keek naar het verkeersgedrag en de plekken waar ouders hun kinderen afzetten en ophalen. U hoort een vader bij het brengen van zijn kinderen.
1: En met een kwartiertje is het ook allemaal weer weg. Dus een kwartiertje, nou laat zeggen een half uurtje, rond 8:30 en een half uurtje rond 3:00. En dan ben ik echt heel ruim. Dus ik denk dat het heel erg meevalt. En ik denk dat degene die inspreekt, of dat denk ik wel de minderheid zijn, maar die laat zich wel horen. Die had zich ook al laten horen op de inspraakavonden. Dus ja, jammer, maar ik snap het wel. Het is wel anders dan voorheen. Maar...
0: Ja, kregen jullie als ouders veel mee van dat er werd ingesproken of dat er een probleem was?
1: Nee, helemaal niet. Je hebt me net gevraagd. Ik ben wel eens aangesproken door een bewoner. Maar dat is, ja, dat is, ik snap de frustratie een beetje. En tegelijkertijd, ja, het moest. Dus ja.
0: Ja, want waar gaat het dan over? Is het een aanspreek over... Ja, want ik kan weinig doen aan drukte, lijkt mij.
1: Nee. Volgens mij was het dat mijn fiets de uitgang zou blokkeren. Waar er allemaal ruimte was. Dus daar heb ik ook naar gewezen. Maar ik heb mijn fiets wel even aan de kant gezet. Ja, weet je, prima. Vaak wat oudere mensen, ja. Het kan. Ja.
0: Heb jij zelf een idee van een oplossing voor dit probleem?
1: Nee, ik denk dat het gewoon even is wat het is en even wennen is aan de situatie. En dat wij misschien als school en ouders daarin wat misschien een gebaar kunnen maken. Of nog extra opletten op het niet fietsen hier en dat soort dingetjes. Maar ik denk dat het een beetje is wat het is.
0: Nou, wethouder, we staan hier bij het bruggetje bij de Giraf.
2: Ja.
0: Er zijn insprekers geweest over overlast van het afzetten van kinderen. Hoe zie jij het nu zelf voor je, nu je er staat?
2: Nou, ik zal eerlijk zeggen, ik sta hier bijna iedere ochtend als ik mijn eigen zoon naar school toe breng. Dus ik ben wel enigszins bekend met de verkeerssituatie en ik constateer dat het heel druk is. En aan de andere kant, het is ook echt piekbelasting. Hè? Dat gaat om misschien een kwartier, zeg 8:50 tot misschien vlak na 8:30... dat er heel veel verkeer aanwezig is. Dat zijn fietsers, dat zijn wandelaars, maar ook autogebruikers. Hè. Er worden ook veel kinderen met de auto afgezet hier bij de school. En dat zorgt inderdaad voor enige drukte. Tegelijkertijd is dat dus ook binnen zeg 15 minuten alweer voorbij.
0: Ja, dus, want jullie zijn hier om iets te zien. Wat is het nut om dit te doen? Wat kunnen hier uit oplossingen uitkomen?
2: Nou, een goede vraag. Wat we proberen te doen is in ieder geval in kaart brengen van waar komen die mensen vandaan? Wat zijn nou belangrijke haal- en brengplekken? Waar houden ouders zich op? Waar worden fietsen geparkeerd? Waar worden auto's geparkeerd? Hoe gedraagt men zich in het verkeer nabij de school? Daar willen we zicht op krijgen. En dat doen we dan met een mooi team. Met de wijkagent, met de schooldirecteur, met handhaving. Ik zelf als wethouder ben aanwezig. De communicatieadviseur is aanwezig. Dus we proberen dat met een mooi team te doen. En daar proberen we met elkaar over in gesprek te gaan. En dan te bepalen of er eventueel aanvullende maatregelen nodig zijn.
0: Ja, over wat voor aanvullende maatregelen hebben we het dan?
2: Nou, bijvoorbeeld aanwijzingen. Hè. Dat kan ook vanuit de school kan er iets georganiseerd worden. Ouders kunnen geïnformeerd worden, kunnen geïnstrueerd worden en verzocht worden om wellicht elders hun kind af te zetten. Er kunnen misschien voorzieningen worden getroffen als het gaat om het parkeren van fietsen, hè, de fietsenstalling. Dus er zijn verschillende zaken, tenminste dat zou mijn mening zijn, waar we dus met elkaar het gesprek over kunnen voeren.

0: Mevrouw Corrie Groenveld uit Lisse is 100 jaar geworden. Maandag kwam burgemeester Nieuwenhuizen de eeuwelingen feliciteren in Rustoord, waar ze sinds ruim 3 jaar woont. U hoort verslaggever Bode Mare.
1: Oké, en u bent er vandaag 100 geworden. Hoe heeft u dat vandaag gevierd?
2: Je bent vandaag 100 geworden.
3: Ja, dat zeggen ze.
2: Hoe heb je dat gevierd?
3: Ja, geweldig tot nu toe. Ja, ik vind het hartstikke leuk. En ben blij dat ze er allemaal bij zijn, de kinderen. En dat ik het nog een beetje weet.
1: Wat is nou het geheim van 100 worden?
3: Er is geen geheim, gewoon doorgaan. En niet te gekke dingen doen. En gewoon doorgaan. En dat is je ook gegeven, hoor. Ik bedoel, dat gaat gewoon zo. Het zit een beetje in je misschien.
2: In de genen?
3: Ja, dus daar heb ik geen goed antwoord op.
1: En uw moeder is vandaag 100 geworden. Dat is voor u vast ook heel bijzonder. Wat voel je daarbij?
4: Ja, dat is heel raar. Vooral vreugde dat ze er nog is. Ja, bijzonder gewoon. Kijk, zie je er nou zitten. Ja, helemaal het feestvarken.
1: Want niet iedereen maakt dat mee en uw moeder zit er nog goed bij. Hoe gaan jullie dat vandaag verder vieren?
4: Ik denk dat we nu wel een beetje klaar zijn. Wij waren er vanochtend vroeg al. En het is erg vermoeiend voor haar. Dus het is nu 1:30 of zo. Ja, de vriendin zit hier nog te wachten. Die wil zo nog even wat met haar doen. En wij gaan zo meteen naar huis en dan is het klaar. Dan is ze af.
1: Dan is het feestje afgelopen.
4: Dan is het feestje afgelopen.

0: Dit was het weekoverzicht van vandaag. Wij wensen u nog een prettige dag.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 8 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
8: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Poucaert Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
9: Slaap je goed, dan leef je beter.
10: Met een bed van Poucaert Slaapcomfort.
11: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
12: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
13: Mensa-relatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
17: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagpakkie.nl.
18: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
8: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort, Wasbeekelaan 67, Sassenheim.

0: misschien een onbekend plaatje van Elvis Presley, maar wel lekker hoor, uit 1968. En we hebben geluisterd naar US Mail.
1: Ontwaken in alle smaken.
2: Henk Westra en Dick Oudwater.
0: Inmiddels 8:05. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Dirk.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen allemaal.
0: Het is een nieuwe dag.
3: Een nieuwe dag en het lichtje is weer gaan schijnen buiten. Nou ja, het lichtje, het is licht geworden in ieder geval, ja. Ja, ietsje minder wolkig, maar straks weer meer over het weer.
0: Zo is dat. Zaterdag 10 oktober. Wat is voor een dag vandaag, Henk?
3: Nou, vandaag is het de dag van de kleinkinderen. Ik heb ze niet, dus nee. De portemonnee blijft dicht. Ah.
0: Het is vandaag ook World Mental Health Day. Het heeft alles te maken met bewegen, dat is goed voor de gezondheid.
3: Ja, want stilzitten is het nieuwe roken.
0: Ja, inderdaad.
3: Het is vandaag ook Wereld Eidag. Nou, daar moet je niet van een hobbyboer krijgen natuurlijk, want dan zitten ze vol met PFAS tegenwoordig.
0: Tik een eindje.
3: Ja,
0: met PFAS inderdaad.
3: Dag,
0: tik een eindje. Het is vandaag ook de internationale dag van de palliatieve zorg.
3: En het is ook de internationale dag tegen de doodstraf. Nou, daar weten ze in Amerika alles van inmiddels. Nou, hè?
0: Inderdaad.
3: Met die mislukte injectietoestanden.
0: Ja. En de dakloze dag is het ook vandaag. Dus nou, heel wat de dag van vandaag.
3: Ja, het is de dag.
0: We hebben er nog nooit zoveel gehad.
3: Nee, we moeten er nog maar eentje bij. We zien het. De dag van Henk en Dick.
0: Ja, wie zijn de jaren vandaag?
3: Vandaag onder andere Wende Snijders, Nederlandse zangeres en een singer-songwriter. Ze wordt 48 vandaag.
0: Bart Brentjes, we kennen hem van mountainbiken. Destijds op de Olympische Spelen, volgens mij, deed hij ook een paar keer mee. Hij wordt vandaag 58.
3: Martin Kemp, dat is een Engelse muzikant en acteur. Hij wordt 65.
0: Mitch Ure is vandaag jarig. Britse gitarist en zanger. Hij wordt vandaag 73.
3: En Peter-Jan Rens, Nederlands presentator, acteur, schrijver. Hij wordt 76.
0: Ja, ik zag hem van de week nog zitten tijdens de uitreiking van de ringen.
3: Ja. Ze zijn er nog steeds, die mensen. Ja.
0: Wat gaan we doen, Henk?
3: Wat gaan we doen? Sowieso natuurlijk tussen 8 en 9. Straks om 8:15 het nieuws. Overzicht, 8:30 het praatje over het weer en 9:15 de streektelefoon.
0: Hebben we een telefoonnummer trouwens?
3: We hebben een telefoonnummer. Ja, je hebt je best gedaan. We hebben meer.
0: Het is altijd maar weer afwachten.
3: Spannend hoor, spannend.
0: Ja, inderdaad, elke week weer spannend. En natuurlijk de nodige muziek. Henk zei het al wel net. Martin Kemp is jarig. Hij wordt vandaag 65. En Martin Kemp is de gitarist en schrijver van mooie songs van Spandau Ballet. Dit schrijf je onder andere.

0: Morgen is niet beloofd. Dat was Danny Vroeger.
1: Ontwaken in alle smaken. Nieuwsoverzicht.
0: Het aantal sociale huurwoningen in Zuid-Holland is vorig jaar gedaald. En dat blijkt uit nieuwe cijfers over de woningbouw. Volgens de provincie hebben woningcoöperaties te weinig geld om nieuwe huizen te bouwen. En mensen moeten daardoor soms wel 8,5 jaar wachten op een sociale huurwoning. Er zijn de afgelopen jaren wel ruim 71.000 woningen gebouwd in de provincie, maar het aantal betaalbare huizen blijft te laag.
2: De jeugdbrandweer van Teylingen heeft donderdagavond geld opgehaald in Voorhout. De jonge brandweerlieden gingen langs de deur en zamelden geld in voor de Nederlandse Brandwondenstichting. De kinderen droegen brandweerpakken en reden mee in auto's met zwaailichten. Buurtbewoners gaven geld of betaalden met een QR-code. Zelfs in de regen gingen de kinderen door met hun actie.
0: Het college van burgemeester en wethouders van Lisse heeft ingestemd met de verhuur van grond voor een zonneweide. De grond gaat naar energiecoöperatie Lisse. De zonneweide komt op een terrein bij de oude vuilstort. Met het zonnepark wil de gemeente meer duurzame energie opwekken. De energiecoöperatie krijgt ongeveer een jaar om aan alle voorwaarden te voldoen. Daarna kunnen beide partijen naar verwachting een huurcontract voor 30 jaar sluiten.
2: Een persoon is vrijdagochtend overleden na een val Hillegom. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur in een bedrijfshal aan de Voltstraat. Het slachtoffer viel daarvan grote hoogte. Politie, brandweer en ambulance kwamen met spoed naar de plek toe. Hulpverleners konden het slachtoffer echter niet meer redden.
0: Woningcoöperatie Pauda heeft in Noordwijkerhout de eerste woningen verhuurd via het experiment Wonen Eerst. Dit experiment helpt mensen die dakloos zijn of dreigen te worden. Het gaat om mensen die niet snel zelf een woning kunnen vinden en geen recht hebben op voorrang. Pauda werkt hiervoor samen met Voor Iedereen en zorgorganisatie De Binnenvest. Het komende jaar stelt Pauda nog maximaal 9 woningen beschikbaar.
2: De gemeente Hillegom gaat optreden na een controle bij een opslaglocatie. De gemeente en de politie voerden afgelopen donderdag controles uit. Op de meeste plekken was alles in orde, maar op enkele plekken hielden de mensen zich niet aan de regels voor het gebruik van het terrein. De controle is bedoeld om problemen en criminaliteit vroeg op te sporen. De gemeente praat ook met ondernemers over het herkennen en melden van verdachte situaties. En tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
3: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollestreek.
3: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: gewoon een goede plan. Het is gewoon een goede plan.
1: Note to self.
0: Prachtige country ballad van Douwe Bob. Note to self, daar heb je naar geluisterd. 8:50, we kijken nog even in de krant.
2: Uit de krant gegrepen.
3: Ja, buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan 1 dag per week staken. Tot en met aan de kerst. Dat melden de vakbonden FNV en CNV. De landelijke staking is een gevolg van een vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe CAO. Aanstaande woensdag leggen werknemers voor het eerst het werk neer. De CAO openbaar vervoer geldt voor alle werknemers in het stads- en streekvervoer, met uitzondering van het stadvervoer in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. Het gaat in totaal om ongeveer zo'n 13.000 werknemers, vooral buschauffeurs, die onder meer werken bij Arriva, EBS, Q-Bus en Keolis. De huidige CAO is eind juli verlopen.
0: Ja, nou, zaak om je centjes, zou ik maar zeggen, Henk.
3: Ja. He? Maar goed, weer op de fiets allemaal maar dan, maar het werk.
0: Lekker fietsen, is goed voor je. Straks het uitgebreide weekend weerbericht, maar eerst nog even deze van lang geleden van Fan.

0: Het is de mooie Nathalie Imbruglia. Ze scoorde destijds met deze Torn.
1: Daarna nooit meer wat van gehoord. Hoe zou het met haar zijn?
2: Het is een eendagsvlinder, hè?
1: Zou het?
2: Noem maar eendagsvlinder.
1: Eendagsvliegje.
2: Ja, vliegje, vlindertje, noem het erop.
3: Het weer in de regio.
2: Nou, iemand die geen eendagsvlinder is. Dat is onze weerman, hoor. Dat is Rick. Rick, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen allemaal.
1: Hoi.
2: Wij kijken hier uit op een hele grote boom vanuit het studio gebeuren hier op de Leeuwenhorst. En nou, die is helemaal aan het verkleuren, zo langzamerhand. Ja, bruin, groen en rood. Groen is gaan het veranderen naar bruin natuurlijk. Ja, dat heeft met weer te maken. Want het is echt herfst geworden, hè?
4: Ja, het is echt herfst geworden. Maar hij heeft al niet omgemaaid?
1: Nee. Hoezo?
4: Nou, het heeft toch wel behoorlijk gewaaid.
1: Ja, maar hij staat hier vrij beschut, om het zo maar te zeggen.
2: Nou, ik heb wel een zaag bij me, misschien.
1: We zullen hem zo even omzagen.
2: Ik heb nog een beetje stookhout nodig, misschien.
4: Niet doen.
2: Maar goed, nou, ja, weer, het is herfst geworden.
4: Ja, het is al een beetje herfst geworden. En op dit moment bepalen lage drukgebieden boven Noorwegen en Zweden eigenlijk wel een beetje ons weer. Pas in het dit week einde ontstaat er een nieuw hoger drukgebied boven Frankrijk, dan we dat volgende week wat plezier van gaan hebben. Maar na twee flinke herfstachtige dagen,
2: ja,
4: is het toch wel een overgang naar wat rustiger weer komt eraan.
2: Gelukkig.
4: Het is vandaag nog wel krachtige wind, hoor, met een harde westenwind. In de ochtend is het een beetje half bewolkt. In de middag komt er wat meer bewolking en wat regenbuien. Dus je moet er in de ochtend maar zo snel mogelijk een beetje van genieten. In het noorden van het land, en dat is een beetje vanaf Noord-Holland, Amsterdam, daar wordt het echt heel slecht weer. Maar dat ontlopen we hier net gelukkig.
1: Mooi.
4: Dus dat is alweer een winstpuntje voor vandaag.
2: Ja.
4: Nou, het wordt zeker niet warm, hoor, vandaag. Het is een graadje of 14. En dat hebben die bomen ook allemaal in de gaten. Dus de blaadjes vliegen in het rond, inderdaad.
2: Ja, maar aan de andere kant waren ook bomen weer in bloei geschoten, zag ik van de week op het nieuws.
4: Oh, ja. Dat is wel zeker in Limburg.
2: Dat komt door een hele rare warme zomer, inderdaad. Ja, dus stonden bomen weer in bloei.
1: Ja.
2: Dat is absurd.
4: Een beetje een dubbel seizoen
2: krijg je dan. Maar goed, maar we zijn met de herfst bezig. En met het weer en met het prachtige zeewater.
4: Laagwater wordt het.
2: Laagwater.
4: Het is om 1:30, dus een lekker breed strand. En het zeewater is 18 graden, dus dat is al flink af te koelen. Is al 2 graden koeler.
2: Okay.
4: Vannacht is er wel wat regen. Koelt verder af naar een graadje of 10. Met zo'n bewolking wordt het natuurlijk niet echt heel koud. En de wind neemt nog net niet zoveel af vannacht. Nou, als je de zondag nou bekijkt, het is dan half tot zwaar bewolkt weer. De wind die draait iets meer naar het noordwesten, dus komt nog iets meer rechter van zee af. Overdag wordt het langzaam neemt die wind iets af. Dat is ook alweer weer lekker. Het wordt toch niet veel warmer als een graad of 14, zo'n beetje in het binnenland. Direct aan de kust is warmer door die warme zee natuurlijk. De buien komen van zee af. En dan heb je wel eens dat je op buienraden kijkt. Denk je, nou, ik ga even naar buiten, want het lukt wel. Het gaat voorlopig nog niet regenen.
2: Maar dan opeens.
4: Heb je dan toch wel weer een bui
2: op je dak.
4: Niet, hè?
2: Ja.
4: En dan kijk je weer op buienraden en dan zijn ze er ineens.
2: Ja.
4: Dat gaat heel snel, omdat die zee nog zo warm is en het water eigenlijk verdampt als een gek eruit. Die kunnen best heftig zijn, maar ze zijn nooit zo heel erg lang. Dus dat is dan wel weer lekker. In de zondagmiddag wordt het wel iets droger en dat is een opmaat naar volgende week. Maandag wordt wel echt wel weer een mooie dag met wat minder wind, een graadje of 17. En als we de rest van de week bekijken, dan wordt het ook wel weer aardig weer. Dus dan is de herfst weer even weg.
2: Nou, dat is wat. Nou, het ziet er aan de andere kant een paar nare dagen achter de rug, maar voor de rest ziet het toch weer allemaal redelijk uit. Ja, herfst, nogmaals herfst.
4: Beweegt, hè, gewoon. Hè.
2: Ja, lekker gewoon inderdaad de kaarsjes aansteken, s'avonds lekker heerlijk op de bank. Ja, nu al, een paar.
1: Ja,
4: een kerstshow.
1: Ik moet al elke avond een kaarsje aansteken.
2: Ja, hoor,
1: ik word er hartstikke moe van.
2: En met een lekker pleetje op de bank, heerlijk. Ja, wordt lekker inderdaad. Hadden we nog een nieuwtje? Hadden we nog een
1: weetje?
4: Jullie hebben het er nu over. Het wordt natuurlijk

0: Lekker. Oh, daar hebben we wel een buitenaansluiting. Ja,
1: is nou,
0: ja,
1: dat
0: ja, bedankt voor de tip. Dank voor de tip. Hey, we wensen jou een heel goed weekend toe en heel graag tot de volgende keer.
2: Ja, tot weer.
0: Tot weer weer.
3: Hoi. Het weekendweerbericht elke zaterdagmorgen rond de klok van 8:30. Straks de streektelefoon. Blijf luisteren.

0: ontwaking alles maken.
1: Toen je dacht, ik word gedragen, moest je sjouwen. Toen je dacht, het is even slikken, moest je kouwen.

0: Wat een prachtige plaat is dit van Dash Rice. Was de zangeres van Two Brothers on the Fourth Floor. En zij zong dit in De Beste Zangers. En zeilen op de wind van vandaag.
1: Uit de krant gegrepen.
2: De houder van het Teiningencollege Leonors keurde afgelopen vrijdag helemaal paas. En dat was naar aanleiding van Paasse Vrijdag. Een dag waarop er in het onderwijs aandacht is voor de diversiteit. Vooral gericht op het tonen van solidariteit met de LHBTQ+ gemeenschap. En dat op het moment waarop de homo-acceptatie onder jongeren flink is gedaald. Daar lijkt die diversiteitsgroep van het Leeuwarden geen last van te hebben. De middelbare school in Noord-Wekkerhout probeerde de dag op een laagdrempelige manier te vieren. En dat is gelukt. Zo blijkt uit positieve reacties van de leerlingen.
3: Oké, okay, ja. Nou gaan we even lekker ver terug in de tijd. Hè? Even lekker ver terug in de tijd.
4: Okay. Oude munt.

0: Ik zou zeggen, lekker je bed uit. Opstaan,
1: nou, ik neem aan dat ze er allemaal uit zijn. Iemand die er al in ieder geval uit is, dat
0: wacht
1: is de man.
0: Even, even een jingle starten.
1: Oh, wacht, even nog een jingle starten. Sorry, even knopje indrukken eerst.
0: Wacht even, ik moet hem even goed zetten.
1: Hij moet even goed zetten, dat hebben met computers te maken tegenwoordig.
0: Ja, toch? Nee, dat is
1: nee,
0: niet
1: verkeerd.
0: Goed.
1: Nee, verkeerd. Ja! Hallo,
2: hallo. Streektelefoon.
1: Wie hebben wij aan de lijn? Goedemorgen. Tegen wie zeggen wij goedemorgen?
3: Goedemorgen, jullie zeggen goedemorgen tegen Gert-Jan van Rijn.
1: Gert-Jan van Rijn. En jij krijgt van ons een paar minuutjes zendtijd, maar allereerst de vraag, jij hebt de streektelefoon vorige week toch gekregen van iemand? Ja, toch?
3: Ja, dat klopt.
1: Ja. En van wie heb je die gekregen?
3: Die hebben wij van de handbalvereniging gekregen.
1: Oké.
3: Ik weet niet wat zij vorige week, want ik neem aan dat zij vorige week geweest zijn.
1: Ja, gebeld. Natuurlijk. Ja, dat is daarom. En wat is jullie verbinding met de handbalvereniging?
3: We komen uit Voorhout, de handbalvereniging Voorhout. En ik spreek namens de carnavalsvereniging in Voorhout. Dus deze weken even in Voorhout. Maar we hebben met alle verenigingen best wel heel veel contact.
0: Okay, maar ik zoek de wekker heen.
1: Oh ja, wacht even. Je krijgt maar een paar minuten zendtijd. En waar is die wekker dan weer gebleven dan? Even opwinden. Even opwinden hoor. Ja.
3: Ja.
1: Ja, je krijgt maar een paar minuutjes centen.
0: 5 minuten.
1: Centen is heel kostbaar bij ons inderdaad, ja.
3: Nou, dat geef ik niet.
1: Wij krijgen ook een topsalaris, maar daar staat er niet over. Nou, vertel het eens. Waarom hebben we jou aan de telefoon? Wat ga jij ons vertellen? Wat ga je de luisteraars vertellen?
3: Nou, wat ik heel graag wil vertellen is toch een beetje ook het belang van de vereniging, maar vooral voor de activiteiten die we doen.
1: De carnavalsvereniging.
3: Ja, wij doen best veel in Voorhout. We hadden vorig jaar meer dan 50 verschillende activiteiten.
1: Zo.
3: En ik vind zelf altijd heel belangrijk een beetje de sociale kant daarvan. Kijk, de grote feesten, daar komen 1000 mensen. Daar hoef ik geen reclame voor te maken. Dat gaat allemaal wel vanzelf. Maar de sociale kant, dus het bezoek van alle instellingen die we doen. Het bezoek van scholen, andere verenigingen, de scouting, de paardenclub. Noem allemaal maar op. We gaan naar het winterfeest. Nou, dat hele lijstje kan ik wel opnoemen. Maar jullie zullen niet geïnteresseerd zijn in 50 verschillende activiteiten.
1: Het zijn er wel een heleboel, ja.
3: Ja, dat zijn er wel heel veel. We zijn ook bijna een jaar rond tegenwoordig bezig.
1: Ja.
3: Maar waar ik toch een klein beetje aandacht voor wilde vragen is voor de financiën. Want ik ben penningmeester in het bestuur.
1: Oh.
3: En uiteraard gaat het niet zonder geld. En ik kan met trots zeggen dat wij een prima begroting hebben. Maar dat is wel dankzij sponsoren en mensen die het ons ook echt gunnen.
1: Okay.
3: En waar ik specifiek aandacht voor wilde vragen is volgende week vrijdag. Dan hebben we de bokkenveiling, zoals die zo mooi heet. En dat is een mooie gelegenheid, lijkt mij, voor mensen om met iets leuks naar huis te gaan. En tegelijkertijd onze vereniging te kunnen sponsoren.
1: Ja.
3: Zodat wij ook al die activiteiten kunnen blijven doen.
0: Ja, want wat zit er allemaal in die veiling dan? Voor spullen of dingen?
3: Ja, we hebben best wel leuke dingen. Je kan enerzijds een beetje kennis maken met de carnavalsvereniging. En dat kan doordat je gewoon vaandeldrager kan worden van de bokken. Dat is best bijzonder. Dat hebben we eigenlijk nog nooit gedaan in onze 55-jarige historie.
1: Okay.
3: Dan mag je met het vaandel mee in de opmars van de kerk. Of bijvoorbeeld bij het Kuipzwammen. Je hebt 2 kansen. Je kan ook raad van 11 lid worden bij 3 activiteiten. Bij de optocht en bij het Kuipzwammen. En naar de ouderen toe, de Fruitschalen Express. Wat echt een heel mooi evenement is om mee te maken. Als je fruitschalen gaat
1: bezorgen
3: bij mensen die dat echt nodig hebben.
1: Leuk.
3: Ik heb dat zelf altijd onderschat. Ik geloof dat we tegenwoordig meer dan 200 adressen bezoeken.
1: Zo.
3: En ik moet eerlijk bekennen dat een traantje komt er ook echt bij voor. Lachen, maar ook een traan. Het is echt bijzonder om te zien in wat voor situaties mensen soms verkeren.
1: Ja, dat weten we niet. En dat wordt dan even zichtbaar op dat moment natuurlijk.
3: Ja. Dus dat is echt heel bijzonder.
1: Ja.
3: Maar terug naar de veiling. Ja. Er zijn ook hele andere dingen. Kaarten voor de Titi van Assen.
1: Oh.
3: Een hotelovernachting bij Van der Valk in Emmen. Maar misschien ook wel voor sommige jongeren onder ons. Ik weet niet of we die heel veel hebben. Kaarten voor Roxy Dekker. Dus mocht je er niet aan...
0: Roxy Dekker! Ja, ken jij die, Henk?
1: Ja, daar heb ik ooit een keer van gehoord.
3: Maar het is echt heel divers. Je kan ook kaarten voor het Nederlands elftal kopen. Je kan de kerktoren van Voorhout beklimmen. Maar we denken ook aan de mensen die wat minder te besteden hebben. Want sommige prijsjes die echt gewild zijn, die lopen natuurlijk wel op.
1: Ja.
3: Je kan ook gewoon een kilo kaas kopen. Dus dan geef je
0: ook
3: een tientje, 2 tientjes...
1: Ja.
3: Maar je sponsort wel al die mooie activiteit.
1: Ja, en de 11e zit er binnenkort aan te komen. Dan start het allemaal weer, denk ik, voor jullie, voor die carnavalsvereniging.
3: Nou, we zijn al even bezig hoor. Zodra de zomer aan zijn einde komt, dan moeten wij vol gas, zeg maar. Want inderdaad, je moet een prinsenpaar zien te vinden.
1: Ja.
3: En ja, dat weten nog niet veel mensen. Maar wij als bestuur weten dat hij inmiddels gevonden is.
0: Ja, maar zoeken jullie nog iemand voor de Raad van Elf? Want Henk Westa die is daar wel geschikt voor. Dat is echt een Raad van Elf man, hè?
3: Heeft hij al ervaring?
1: Ja hoor. Ja. Nee, ik geloof niet dat ik ervaring heb, dus.
3: Nee.
1: En ik weet niet hoe lang ik nuchter blijf ook dan, natuurlijk.
3: Ja, dat is toch wel belangrijk.
1: Ja, bij evenementen moet je nuchter blijven, inderdaad. Oh, hoi, ja, hoi. Ja. Hoi. Hey, je zet, het zit erop, zoals je hoort. En nou, je hebt fantastisch gesproken, je hebt een mooie oproep gedaan. Doe nog één keer, wanneer is die veiling? Wanneer is die veiling?
3: Die veiling is aanstaande vrijdag, 17 oktober, om 8 uur in Cheers in Voorhout.
1: Nou, helemaal goed. Wij hopen dat er heel veel mensen naar jullie veiling toekomen en jullie kas gaan spekken, want het water staat u tot de lippen. Nee hoor, zo erg is het ook nog net niet. Nee,
3: maar goed. Hoe meer we kunnen organiseren, maar natuurlijk. Het water staat zeker niet aan.
1: Nee, oké. Nou, heel veel succes toegewenst.
0: Ja, en jij mag een fotootje maken met de telefoon aan je oren en even doorsturen, zetten wij hem op de site. En je mag de telefoon uiteraard weer doorgeven aan iemand anders.
1: Niet vertellen
3: wie.
1: Oké, dankjewel.
3: Oké, bedankt.
1: Doei.

0: Singer-songwriter Stella Lefty. En het leuke aan dit programma is dat we daar niet alleen oude plaatjes, maar natuurlijk ook muziek uit de Nederlandse top 40. En dit was er zo eentje. Het nummer heette Boston.
1: Uit de krant gegrepen.
2: Inwoners en ondernemers in de gemeente Noordwijk gaan tot en met 2030 meer belasting betalen. Daartegenover wordt er 2 jaar lang zo'n 250.000 euro uitgetrokken voor een asieltaskforce. Dat is een groep medewerkers van de gemeente die er alles aan gaat doen om een asielzoekerscentrum in Noordwijk op een legale manier tegen te houden. Ook wordt er geld vrijgemaakt voor betere fietsroutes, woningbouw, meer bomen en een 5e wethouder. En worden de bezuinigingen op de maatschappelijke organisatie Voor Iedereen teruggedraaid. En dat staat allemaal te lezen in de financiële plannen voor de komende 4 jaar. De programmabegroting van de gemeente Noordwijk. Het is de eerste keer sinds de verkiezingen dat BMW een programmabegroting presenteert.
0: Hebben ze hier 5 wethouders?
2: Nee, die krijgen ze dan als het goed is.
0: 5 wethouders?
2: Ja.
0: Wat kost dat niet voor de gemeenschap?
2: Ja, nou ja.
0: Hè?
2: Ja, dat kost een heleboel centjes. Yeah. Dat is schijnbaar nodig.
0: Yeah.
2: Als een sterving van het geld hier.
0: Ja. Yeah. Schijnbaar nodig om dat asielzoekerscentrum tegen te gaan.
2: Ja, ik denk het ook. Het is een beetje aan de taak.
0: 6 voor. Dit is muziek van Michael Jackson en Rock With You.

0: zaterdag van 8 tot 10. Ontwaken in alle smaken. Dit is
1: Bo.
2: Oude Munk.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 9 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hemzelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
5: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
6: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
8: Tot 10 uur. Ontwaken in alle smaken.
9: Dit is Bo.

0: muziek uit 1979. Hij is inmiddels 85 jaar.
1: 85? Ja. Dan zie je er niet gesmoord.
0: Ja. Ik zie hem wel eens voorbij schuiven. Als ik naar Wimbledon zit te kijken, dan komt hij altijd zit hij ook op de tribune.
1: Ja, maar hij is toch Sir toch geworden?
0: Sir Cliff Richard.
1: Ja, Sir Cliff.
0: Vroeg Rijp, vroeg Rob.
1: Ja, dat zei ik altijd, ja. Als je naar die foto's kijkt.

0: Wij zijn middelbare heren, een beetje krakerig, een beetje oud, maar dit houdt ons jong.
1: Dit programma houdt ons jong.
0: Ja.
1: Ik ben altijd helemaal gesloopt na 2 uur radio. Ja, ik ga een uurtje op de bank dan, maar goed.
0: Vandaag is het, even kijken, 10 oktober. Wat gebeurde er vandaag in de geschiedenis heen?
1: Nou, in 1913, het 81 kilometer lange Panama-kanaal wordt dan voltooid. En de Atlantische Oceaan wordt daardoor verbonden met de Stille Oceaan.
0: In 1920 vandaag, Italië annexeert Zuid-Tirol.
1: In 1973, de Amerikaanse vicepresident Spiro Agnew Spiro Agnew moet aftreden na onthullingen over belastingontduiking, omkoperij en afpersing. Nou, vandaag ook de dag volgens mij.
0: Kunnen ze bij Trump ook wel even beginnen.
1: Joker.
0: Vandaag in 1981 in Bonn houden 200 à 300.000 betogers tegen kernwapens de grootste demonstratie uit de geschiedenis van de Duitse Bondsrepubliek.
1: En in 1986 een aardbeving in San Salvador doodt aan maar liefst 500 mensen. Ja.
0: Wat gaan we doen in dit uur, Henk?
1: Nou, straks gaan we praten met Ferdinand Warmerdam. Hij is organisator van een bloembollenmarkt. Die gaat plaatsvinden vandaag als het droog weer natuurlijk, als het droog blijft.
0: Ja.
1: Er is ook vandaag een plantenruildag in de Heemtuin. Daar praten we over met Michael Lommers, hij is tuinambassadeur. En John van Dijk, die is lid van de Kegelclub in Sassheim. Die praat over het open huis wat ze vandaag gaan houden daar.
0: Nou.
1: Dus, daarnaast doe ik de keuze van Henk Westra. Een heleboel lekkere muziek.
0: Inderdaad, hoop lekkere muziek. Onder andere deze Happy Hour. Nou, dit wordt een Happy Hour. Dit is de muziek van Deodato.

0: Leuk gevonden. Al die liedjes erin verwerkt. Het filelied, de nieuwe single van Akta en de Munnik. We gaan het hebben over bloembollen, Henk.
1: Ja, en als het goed is, hebben wij Ferdinand Warmerdam aan de telefoon. Warmerdam, zeg ik goed, ja, inderdaad. Ferdinand, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bouwomroep. Fijn dat jullie ook weer tijd aan ons besteden.
1: Ja, ja, natuurlijk. Ja, onze tuinen moeten er ook weer straks fantastisch uitzien met de nieuwe bloembolletjes. Dus ik ga mijn hovenier even... Mijn hovenier luistert ook even mee, want ik begin... ik ga mijn nagels niet meer zak maken.
2: Gisteren heeft moeder natuur gezorgd voor water, wij zorgen voor de bollen.
0: Zo ja, is dat. Okay, nou, maar jouw hovenier luistert ook mee, Henk?
1: Ja, natuurlijk, want ja, die gaat ze erin zitten natuurlijk. Okay. Straks, ja. Ik ga mijn... Nee, dat kost mij mijn nagels. Maar goed. Hey Ferdinand, goedemorgen nogmaals. Welkom in de uitzending. Ja, vandaag die jaarlijkse bloembollenmarkt in het gezellige centrum van Heligom. Heel gezellig inderdaad. 5 kramen zie ik staan op mijn lijstje, uitgerust met topkwaliteit bloembollen. Ja toch? Bloeiende planten en vaste planten.
2: Dat heb je helemaal goed.
1: En dat komt er allemaal te zien.
2: Ja, we hebben de gemengde dozen. We hebben dit jaar voor het eerst een lentetuin in een doos. Daar zit een complete lentetuin en of terras in één doos.
1: Okay.
2: We hebben vaste planten, 7 soorten. We hebben wat nieuws van het jaar. We hebben chocoladetulpen van chocolaterie Pierre.
1: Oh, die kan je opeten.
2: Dat is een leuke twist, ja. Want we staan tenslotte bij hun voor de deur.
1: Ja, zeker leuk.
2: We hebben koffietee van lunchbreak. De plaatselijke middenstand helpt ons gewoon ook een handje. Dat is echt super fijn.
1: Helemaal goed,
2: uiteraard een prijsvraag voor de mensen die dat willen weten. Hoeveel spaken heeft 1 wiel van onze duofiets? Kan je niet online invullen, moet je voor naar de markt komen.
1: Oké.
2: We zijn net geopend door Roberto ter Hark, onze burgemeester, waarvoor dank. En we hebben uiteraard de mogelijkheid om een rit te maken met een van onze duofietsen. Er staan hier vrijwilligers om je op te vangen, om je er alles over te vertellen.
1: Ja,
2: en uiteraard om bloemen en planten te kopen.
0: Ja,
1: want wat is een duofiets?
2: Wat is een duofiets? Dat is een fiets waar je met z'n tweeën naast elkaar zit. Maar die eigenlijk live-proof is. Je kan aan de sturende kant beginnen en aan de niet-sturende kant eindigen. Vrijwilliger zit, als je ervoor staat, rechts. En de gast zit links. En daarmee worden ritten gemaakt voor iedereen die om welke reden dan ook niet meer zelf kan fietsen. Een ritprijs kost zeg maar €12, maar wij rekenen slechts €3. We houden alles laagdrempelig. En met bloembollenmarkten zoals dit bekostigen wij de rest.
1: Ja, want nogmaals, je zegt het al inderdaad, het kost nog een aantal centjes inderdaad. Die fietsen kosten natuurlijk centjes. Hoeveel van die fietsen zijn er? Is dat per gemeente of is dat per de regio? Hoe zie ik dat?
2: Nee, je hebt fietsmakers Heligom Lissen. Die staan op zichzelf. Keilingen staat op zichzelf. Stelt iedereen zijn eigen ding, zeg maar.
1: Ja.
2: Wij hebben er 14. Heligom en Lissen samen heeft 14 fietsen. 7 aan Lissen en 7 in Heligom.
1: En fietsen ze het hele jaar door of is dat puur alleen in het, zeg maar, het voorjaar, zomer, najaar? Of hoe moet ik dat zien?
2: Als het aan onze gasten ligt, dan fietsen we 365 dagen per jaar door.
1: Zo.
2: Dat doen we als het weer het toelaat ook zeker. We hebben geen restricties, behalve als het te heet is of als er sneeuw ligt. Dan kan het materieel niet zo goed tegen.
1: En er zijn wel fietsen met ondersteuning, neem ik aan, toch, hè?
2: Absoluut. Er zitten 2 accu's op een fiets, waardoor je een ruime actieradius hebt waar je mee de hele bollenstreek door kan.
1: Oh.
2: En in die bollenstreek zijn overal horeca deals. Waar je gereduceerd een kopje koffie of een lunch kan nuttigen.
1: Ja. Nou, dat ziet er wel.
0: Dat is leuk.
1: En het is natuurlijk de bedoeling dat de mensen die fietsen, de mensen die dan inderdaad de fiets bemannen, laat ik het zo zeggen, dan aan de duopassagier het een en ander vertellen wat ze zien, neem ik aan ook. Proberen wat informatie
2: zeker
1: te geven.
2: Ja. Zeker. En de mensen vinden het fijn, want mensen gaan terug naar plekken uit hun jeugd.
1: Ja.
2: Mensen gaan terug naar plekken waar ze nog nooit geweest zijn. En alles wat daartussen zit.
1: Ja, dat is mooi.
2: En zo krijg je de mooiste gesprekken.
1: Vandaag die bloembollenmarkt, van hoe laat tot hoe laat?
2: Wij zijn om 9:00 gestart en het is zolang de voorraad strekt. En meestal is dat rond 1:00 of 4:00.
1: Zo, dat is een aardig dagje dan.
0: Dan heb je heel wat bloembollen.
1: Ja, dan heb je heel wat bloembolletjes staan daar dus inderdaad.
2: We hebben 50.000 bollen in totaal.
1: Zo.
2: Valt wel mee hoor, als je het snel zegt is het niet zo heel veel.
1: 50.000? Nou, er zijn dagen dat ik ze niet de grond vond.
2: Nee, maar jij hebt een tuinman, dus
1: ja,
2: je hoeft het zelf te doen ook niet.
1: Ja, nee.
0: Maar gaan die ook allemaal op vandaag?
2: Nou, als ze vandaag niet opgaan, dan hebben we altijd nog een opkoper, gelukkig.
0: Okay.
2: Maar in principe gaat alles wel leeg. Vorig jaar waren we om 3:30 gewoon schoon op.
0: Zo, mooi hoor.
1: Ja,
2: en dan moet je gewoon gaan sluiten. Ja. We hebben prachtige bolgrisanten. De grote kosten slechts €5 per stuk.
1: Okay.
2: En we hebben kleine grisantjes, 2 voor €5. Die grote, dat zijn carnavals. Dat is, je hebt allerlei kleuren bloemen op één plant. Als je dat op je terras zet, 2 van die mooie jokertjes naast elkaar, heb je voor een tientje een vol terras, wat lekker in de winter tegen je aan staat te groeien.
1: Jij bent een goede verkoper, dat horen we al bij jou. De gehele opbrengst zal wederom zijn inderdaad dus voor die fietsmaatjes Hillegom Lissen. Nou, we wensen jou...
2: Ja, alles is beschikbaar gesteld door de plaatselijke bedrijven als Weijers, Greengarden, Verderhaalde Mulder, Van Zijveren, Verderplans, Moralia, Van der Lans en Natural Bulbs.
0: Ja.
2: Voor de
0: bierbollen. Ja, zo is dat.
1: En jullie gaan in samenwerking met Meer Business Duinenbollenstreek er een hele mooie dag van maken.
2: Ongetwijfeld. En ik hoop jullie snel te zien een keer met een camera als we hier weer openen. Mag dat?
1: We gaan het doorgeven.
0: We gaan het doorgeven aan de directie.
1: Aan de directie, ja.
0: Ja, ja.
2: Helemaal top.
1: Komt
0: zo
1: helemaal
0: is
1: goed.
0: Dat.
1: Hoi, hoi.
2: Super, dankjewel.
1: Hoi.
0: Nou, mooi initiatief, toch?
1: Ja, zeker een mooi initiatief. Mooi zeker, initiatief. Want het levert ook geld op voor een goed doel weer.
0: Absoluut.
1: En dat is altijd een mooi initiatief.
0: 9 voor half 10, je luistert naar de Bollenstreek Omroep.
3: Iedere zaterdag van 8 tot 10. Ontwaken in alle smaken.

0: Lekker drummerk ook in deze man.
1: Ja, ik ben drummer, dat weet je. Ik let er altijd een beetje
2: ik
1: op.
2: Ik zie het, ja,
1: dit is lekker drummer, hoor.
2: Fijn dat die techniektafel er ook tegen kan. Tegen de drummer, ja, met die knopjes.
1: Carl en Elvis, vanochtend draait er nog een plaatje van Elvis. Ze begon om 8 uur met US Mail van Elvis. En deze plaat van Dire Straits, Carl en Elvis. Ja, dat betekent dat wij weer toe zijn aan de platenkeuze van Henk Westera. Ja. Het is een beetje een inkoppertje vandaag, vind ik.
2: Ja, natuurlijk is het een inkoppertje.
1: Echt een inkoppertje.
2: Ja, weet je, dik afgelopen woensdag dacht ik nog van een fantastische eindloze zomer hebben we. En toen donderdagochtend werd ik wakker en toen kwam ik naar buiten. En toen vrijdag dacht ik van jongens, het is weer voorbij. Ja? Het is echt weer helemaal voorbij.
1: Het is voorbij die mooie zomer.
2: Ja, het is helemaal voorbij.
1: Ja, ik vind
2: zomer.
1: Dat zo jammer. Hè.
2: Maanden heeft hij geduurd, mij is voorbij.
1: Ik ben echt een zomermens.
2: Ja, ik ook. Mij is voorbij.
1: Echt een zomermens.
2: Hij is voorbij.
1: Wat zeg je?
2: Hij is voorbij.
3: En dit is voor deze zaterdag de platenkeus van Henk Westra.

0: zomer alweer lang voorbij.
1: Gerard Koks is ook alweer een tijdje gaan hemelen. Hè?
2: Ja. Kom binnenkort weer terug, denk ik.
1: Maar wat zei je nou daarnet?
2: Nou, het is weer voorbij die zomer.

0: Cool and the Gang en Ladies Night om 2 minuten over de klok van 9:30. Hadden we het net over bloembollen. We gaan nu iets met planten ruilen doen, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja, ja. We zitten helemaal groen vandaag. Ja,
0: inderdaad.
1: Bijzondere uitzending vanochtend. Maar goed, maakt niet uit. Michel Lommers hebben wij aan de telefoon en hij is tuinambassadeur. En hij is tuinambassadeur. Dat zijn, ja, hij hoort bij een groep mensen in Hillegom en Lisse en Teiningen. Die zetten zich als vrijwilliger in om andere bewoners te inspireren om wat met die tuin te doen, te vergroenen. Michel, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hallo.
1: Ja, dan zeg ik het goed, hè. Jullie zijn bezig als clubje mensen om anderen te motiveren, te inspireren.
2: Precies. Wij willen mensen inderdaad laten zien hoe leuk het is om je tuin groen te maken en mensen daarover te informeren.
1: Ja. 2021 opgericht, bestaan jullie 5 jaar inmiddels. En jullie organiseren vandaag, 10 oktober, een plantenruildag in de Heemtuin in Lisse. Wat is een plantenruildag? Ja, ik kan me er iets bij voorstellen, maar goed.
2: Ja, nou, dat is superleuk. We staan er met allemaal mensen die lekker in de tuin bezig zijn. En we hebben eigenlijk allemaal stekjes bij ons, allemaal plantjes. Je kan gewoon langskomen en met stekjes. En je kan plantjes ruilen onderling. En zo kan je ook weer aan leuke, andere, nieuwe plantjes komen.
1: Ja, en als ik nou geen plantjes heb, mag ik dan ook nog langskomen? Of moet ik echt plantjes meenemen?
2: Tuurlijk.
1: Nee.
2: Je mag gewoon langskomen. Er is koffie, er is thee, er is gezelligheid.
1: En je kan je laten informeren en inspireren met misschien inderdaad nieuwe ideeën opdoen. Want daar zijn jullie wel voortdurend mee bezig, neem ik aan.
2: Ja, zeker weten. Ja, we hebben een best wel grote groep. Ondertussen zijn dit jaar een stuk of 6 mensen bijgekomen. Dus we zijn flink aan de weg gaan timmeren om mensen...

0: te springen om mensen te informeren. En we zijn ook gewoon beschikbaar, gewoon voor inwoners van Hillegom, Lisse en Teilingen, om gewoon contact met ons op te nemen. En dan krijgen ze gewoon advies
1: en over jullie, de tuin. Jullie hebben een website, neem ik aan. De Groene Uitdaging zie ik staan.
0: Klopt. Ja.
1: Degroeneuitdaging.nl, tuinambassadeurs. Dan kom je in contact met jullie en dan gaan jullie, als er vragen zijn, gaan jullie mensen helpen verder op weg met om inderdaad die tuin echt groen te krijgen.
0: Ja, zeker, zeker. Dus ja, het mag gewoon elke vraag zijn, dat maakt helemaal niet uit. Dus alle vragen zijn welkom.
1: Maar niet de vraag om even die tuin te komen doen, neem ik aan. Want dan schrap ik gelijk mijn hoofd neer, dan zet ik hem gelijk aan de kant.
0: Ja,
1: nee, als jullie het gratis doen, goed. Ja, het kost een godvermogen. Dus ja, ben je eerlijk. Nou,
0: we kennen wel heel veel bedrijven die we ook wel zeg maar aan kunnen bevelen, mocht dat nodig zijn.
1: Nee, begrijp.
0: En met goed advies, dan ben je ook al een heel eind.
1: Oké. Okay. Ik zie 3 dagen staan, de komende maanden. 10 oktober vandaag, de plantenruildag in de Heemtuin in Lisse. Van 10 tot 2 vandaag. 11 november, daar gaan jullie een workshop balkontuinieren organiseren bij Plein 28 in Hillegom. Dat is 's avonds, van 7:30 tot 9:30. En op 21 november is er een workshop snoeien in de praktijk bij Jojo in Sassheim.
2: Jojo.
1: Van 10 tot 2 ook neer. Nou, veel informatie. En als mensen inderdaad interesse hebben, dan mogen ze maar eventjes gaan kijken op die www.degroeneuitdaging.nl/tuinambassadeurs. En nogmaals, we hopen dat jullie vandaag sowieso een hoop mensen over de vloer krijgen daar natuurlijk in Lisse. He?
0: Ja, dat okay. Hebben wij natuurlijk ook.
1: Oké, okay, nou, goeiedag toegewenst.
0: Oké, okay, hetzelfde. Mooie dag.
3: Dankjewel. 9:56 is het. Het is ontwaken alles maken. Nieuwe Nederlandstalige muziek, want dit is de nieuwe Edcilia Rombly.

0: nieuwe single van een hele goede zangeres, Atsilia Rombi. En jij was bij mij, Bo.
1: Vandaag hebben we te maken met wisselvallig weer, met af en toe zon, maar ook stapelwolken met regelmatig een buitje. Misschien zelfs een plensbuitje, misschien ook een klap onweer. En opnieuw een toenemende west-zuidwestenwind. Kan weer windkracht

0: 6 of 7 worden aan de kust, dus het blijft herfstachtig. Het wordt vandaag zo'n 14 graden. Morgenmiddag wordt het een graad of 15. In de buien is het dan ook nog steeds frisser. Zondag dus morgen wat minder wind, misschien ook wat minder buien. Ook dan nu en dan een zonnetje en dan wordt het nogmaals 15 graden. Maandag wordt een mooie dag met 17 graden.
1: Henk Westra en Dick Oudwater.
2: Bo. Ouwe munt.

0: Muziek die nooit verveelt, zeggen wij dan altijd.
1: Nooit, de Cats toch?
0: De Cats.
1: Ja, ja, nooit.
0: Uit 1969. En Marianne, we gaan het hebben over kegelen.
1: Ja, niet over bowlen, maar over kegelen. Kegelen, helemaal anders dan bowlen weer. Ja. John van Dijk weet er alles van af. En John van Dijk is aan de telefoon. John, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, jij bent van de Kegelclub Sassheim 1928. Dat betekent over een jaar of twee een feestje voor jullie, hè?
2: Ja, wij zijn al een beetje op nadenken hoe we dat gaan doen.
1: Ja, 100-jarig bestaan over een jaartje of twee. Maar voorlopig zitten we nog in 2026. En jullie zijn nog steeds actief bezig met heel veel dingen. En organiseren vandaag dus een open dag.
2: Ja, we gaan straks van 12 tot 2 hebben wat wij noemen open huis. En dat komt omdat we net zijn verhuisd. En we zijn in 25 september zijn we opengegaan op een nieuwe locatie. We hebben 40, 42 jaar hebben wij gezeten in de Oude Tol in Sassheim. Café-restaurant. Dat gaat sluiten, dan gaan ze huizen bouwen. Wij zijn naast op zoek geweest naar een nieuwe locatie. En uiteindelijk hebben we die gevonden aan de Menneweg. En nu laten wij, laten we zeggen, aan iedereen die geïnteresseerd is, die kan even bij ons binnenkomen kijken hoe we er nu bij zitten.
0: Wat is precies het verschil tussen bowlen en kegelen?
2: Kegelen is eigenlijk al heel oud. Hè. Dat komt al uit 12 of 1300. De boeren werd vroeger gedaan op boerenerven.
0: Yeah.
2: En dat is, laten we zeggen, daarna is dat ook verhuisd naar Amerika. De Amerikanen hebben er bowling van gemaakt. Hebben de spelregels wat veranderd. Bredere banen. Grotere meer kegels.
1: Ballen. Grotere ballen?
0: Grotere ballen, inderdaad.
2: Nee, ja, grotere ballen ook nog. En, wij doen het eigenlijk nog op de oude manier. In die zin dat wij hebben een smalle baan. Een bal met één gat in plaats van drie. 9 kegels. De baan is wel ongeveer net zo lang. Een meter of 20. En de bedoeling is dat je dus die 9 kegels omgooit.
1: Ja,
2: smalle banen. Dat moet je een beetje handig in zijn.
0: Nou, dat is eigenlijk het verschil. Smallere baan, 9 kegels, 1 gat in de bal. Nou ja, dat is eigenlijk het verschil tussen bowlen en kegelen. Kegelen.
1: Ja, ja. En, die nieuwe locatie, want ja, de Oude Tol was ook een bowlingcentrum, als ik het goed heb. Ja, toch? Was ook een bowlingcentrum.
2: Ja, dat klopt. Ja. En daar zaten wij bij in, om het zo maar te zeggen.
1: Ja. En die Menneweg, wat is dat? Want je moet toch
2: dat is een oude bollenschuur.
1: Oké.
2: Want dat is natuurlijk wel een. Dat hangt nu weer boven ons hoofd. Wij kunnen hier voorlopig 3 jaar terecht.
1: Oh.
2: Misschien wordt het nog wel iets langer, maar dit is een oude bollenschuur. Op dat terrein gaan ze ooit ook huizen bouwen, maar dat gaat nog wel even duren.
0: Hoe zit het dan met zo'n baan? Dan moet je er zo'n hele nieuwe baan aanleggen, of?
1: Ja. Ja.
2: Nee, deze baan die kunnen we dus, ik zal maar zeggen, in en uit elkaar halen.
0: Het zijn mobiele banen.
2: Dat zeg ik nu een beetje makkelijk. Nee hoor, deze banen die zijn al een jaar of, die hebben wij uit Leeuwarden kunnen halen. Dat is best een hele operatie.
1: Ja.
2: Die moet heel precies aangelegd worden en er zit nog een machine achter die wij helemaal uit elkaar gehaald hebben in Leeuwarden. En vervolgens weer hier in elkaar gezet. En dat zijn allemaal vrijwilligers bij ons die dat allemaal hebben gedaan. Al die hele banen. Dus daar hebben we een paar maanden zoek mee gelegd.
1: Ja. Okay. En het gaat dan over één baan. Jullie hebben niet meerdere banen naast elkaar?
2: Nee, wij spelen altijd met 2 banen.
1: Oké.
2: Okay. Nu dus ook.
1: 2 banen inderdaad. Nou,
2: ja,
1: straks het evenement. Het gaat straks beginnen om 12 uur. Open huis. Iedereen is welkom dus op de Menneweg. Zie ik dat goed staan? Ja, de Menneweg. En nou ja, goed. Wij wensen jullie gewoon heel leuk dat een flink aantal mensen komen kijken. En misschien ook weer wat nieuwe leden erbij. Want
2: dat
1: is ook een beetje de bedoeling.
2: Ja. Nou, dankjewel.
1: Goeiedag toegewenst. Hoi hoi.
2: Oké,
0: dag. Dag. Kegelen we dus daar. Ja, we hadden net de Cats. Met Piet Veerman in de hoofdvokale. Dit is haar kleindochter. Mel Vintage Future. Komt ook uit Volendam. En haar nieuwe single heet.
1: Dat komt allemaal uit Volendam.
0: Ja, Missing You.

0: Nieuwe muziek van Mel Vintage Future. En dat was haar nieuwe single Missing You.
1: Uit de krant gegrepen.
2: De N206 is volgende week vrijdag 16 oktober... vanaf 8 uur 's avonds tot maandagochtend 19 oktober... 6 uur 's morgens afgesloten. Het gaat om het gedeelte tussen Valkenburg-Oost en Valkenburg-West. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen. Automobilisten worden tijdens de afsluiting omgeleid... via de A44 en de N444. Voor fietsers geldt een andere route. Zij worden via de verlengde Torenvlietslaan in Valkenburg... langs de werkzaamheden geleid. De afsluiting is nodig voor werkzaamheden aan het achterweg... Viaduct. Er wordt gewerkt vanaf de N206 in de verdiepte ligging. Onder meer het leuningwerk wordt aan het viaduct bevestigd. Na het weekend wordt de weg maandagochtend om 6 uur weer opengesteld.
0: Ze zijn overal bezig, hè?
2: Ja, overal.
0: Door heel Nederland.
2: Dus gaan we wandelen.
0: Het is einde grote file. Inderdaad, we gaan lekker wandelen. Dit is Rhythm of the Night, Al de Bars.

0: plaatje uit de jaren 70. Eendagsvlietje Mistral. Het werd geschreven door Robbie van Leeuwen van Shocking Blue. We hebben geluisterd naar Starship 109 als laatste vocale. We hebben een lange agenda.
1: Ja, mocht je vandaag denken, ik weet niet wat ik moet gaan doen. Nou, hier komen ze hoor. Vandaag onder andere Bloembollenmarkt voor fietsmaatjes Hillegom. Oude Pomp Centrum Hillegom van 9 uur gestart tot 4 uur vanmiddag.
0: Er is een voetbaltoernooi voor jeugdteams met autisme bij de voetbalvereniging Noordwijk aan de Duinwetering. Begint om 11 uur.
1: De Menneweg 141 in Sassheim. Daar is vandaag open huis bij de Kegelclub van 12 tot 2.
0: Reunie ter ere van 70 jaar handbal. Clubhuis De Breakout in Voorhout. Vanmiddag om 2 uur.
1: Optredens van opkomend talent uit de Bollestreek in de Duinpan vandaag. Sportlaan 34 in de Zilk. En dat is vanavond van 8 tot 11.
0: Open podium met diverse muziek en voordrachten. In de Duinpan aan de Sportlaan 34 in de Zilk. Begint om 8:15 tot 11:15.
1: Kijk eens aan. En Oktoberfest. Ja, met verschillende live orkesten en muziek. Partycentrum De Tol aan de Hoofdstraat 147 in Sassheim. Begint allemaal vanavond om 8:30 tot 8:30.
0: Gezellig. Er staan nog veel meer activiteiten trouwens vandaag. Dat kan je allemaal terugvinden op de Bollestreek Agenda op onze site bollestreekomroep.nl.
1: Ja. Nou, we gaan u een heel fijn weekend toe wensen. Een hele fijne week ook, want over 14 dagen zijn we er pas weer opnieuw.
0: Dankjewel voor het luisteren. Graag tot over 2 weken. En ik ben er maandag weer met
1: jij weer wel.
0: De koffiemix.
1: Natuurlijk.
0: Hoi. Hoi.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed. Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president Jedi Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de tweede keer dat Vos de wereldtitel pakt op het gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 kilometer per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pucaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
7: Slaap je goed, dan leef je beter. Met een bed van Pucaar Slaapcomfort.
8: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
9: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
6: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pucaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.
7: Slaap je goed, dan leef je beter. Met een bed van Pucaar Slaapcomfort.
10: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
11: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
12: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
9: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
8: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

London Beat en You Bring On The Sun uit 1992. In dat jaar wordt Bill Clinton gekozen tot president van Amerika. En we kunnen in Europa eindelijk ook naar een Disneypark, want in Parijs opent Euro Disney de deuren. Voor een dagticket betaal je dan in 1992 omgerekend €34. Het is 8:08. Hartelijk zaterdagochtend. Je luistert naar een kakelverse aflevering van Nostalgiel. Kopje koffie bij de hand en lekker op de bank hangen. De komende 2 uur hoef je je nergens druk om te maken.

0: De zaterdagmorgen is een goede morgen met de hits van Nostalgiel. Het is 13 over 10. Nostalgiel. En wij gaan een spelletje spelen. Het spelletje Wie ben ik? In Wie ben ik draait het om een bekende Nederlander. Je hoort zometeen een fragment van deze BNR. En de grote vraag is, wie zoeken wij? Heb je zijn of haar stem herkend? Het antwoord kan je doorbellen naar de studio van Bo, de omroep van de Boddenstreek. En we zijn te bereiken op het volgende telefoonnummer 071-36-13199. 071-36-13199 voor de oplossing van Wie ben ik? En voor de winnaar heb ik weer een heerlijke prijs klaar liggen. Ambachtelijke chocola, zo'n lekkere dikke reep. En die kan dus voor jou zijn als je meedoet met Wie ben ik? Ben je er klaar voor? Oren gespitst, hier komt-ie. De opgave van Wie ben ik van vandaag.
1: Wie ben ik?
2: Over remmen gesproken. Bij ons wrak van de weg waren deze keer de remmen wel in orde. Maar voor de rest deugde er helemaal niets van deze 9 jaar oude eend. De eigenaar kocht het vehikel met 129.000 kilometer op de teller voor 150 gulden. Opnieuw een voorbeeld van levensgevaarlijke aankoop.
0: Nou, ik vind het best wel pittig vandaag. 071-36-13199. Heb je haar stem herkend? Dat is de grote vraag. Ik wil graag een naam van je hebben. 071-36-13199 voor de oplossing van Wie ben ik? En we spelen dus voor heerlijke, ambachtelijke chocola. Zet hem op.

0: Cooking. Ja, Halloween komt er weer aan, hè? Het is 10:55. Nostalgie. En we zitten midden in het spelletje Wie ben ik? En in Wie ben ik zijn we op zoek naar een bekende Nederlander. Je hebt een minuut of 10 geleden een fragment van deze BN'er gehoord. De grote vraag is, wie zoeken wij? Heb je haar stem herkend? Het antwoord kan je doorwenden naar de studio van Bol. We zijn de omroep van de Bollestreek. We zijn er speciaal voor jou en te bereiken op het volgende telefoonnummer. 071-36-131-99. Dat nummer kan je drukken als jij denkt te weten welke bekende Nederlander wij zoeken. En wat staat er op het spel? Heerlijke, ambachtelijke chocola. Zo'n lekkere, dikke reep. En die kan dus voor jou zijn. Heb je het fragmentje gemist? Of wil je hem graag nog een keer horen? Dat kan ik me heel goed voorstellen, want het is best een lastige opgave. Hier komt-ie. De opgave van Wie ben ik van vandaag.
1: Wie ben ik?
2: Over remmen gesproken. Bij ons wrak van de weg waren deze keer de remmen wel in orde. Maar voor de rest deugde er helemaal niets van deze 9 jaar oude eend. De eigenaar kocht het vehikel met 129.000 kilometer op de teller voor 150 gulden. Opnieuw een voorbeeld van levensgevaarlijke aankoop.
0: Ja, het helpt ook niet mee dat de geluidskwaliteit niet al te best is. Maar ja, dat had je een beetje in die tijd waarschijnlijk. 071-36-131-99 als jij denkt te weten welke bekende Nederlander wij zoeken. 071-36-131-99. En wie weet is die heerlijke, ambachtelijke chocola straks wel voor jou.

0: Goedemorgen, Bollenstrekers. Leuk dat je luistert naar de hits van Nostalgie. Blijf lekker plakken. Zometeen horen we van Man at Work.
1: Nostalgie. Belastingen in Noordwijk omhoog. Doden bij bedrijfsongelukken in Hillegom. En jeugdbrandweer collecteert voor Brandwondenstichting. Goedemorgen, dit is het Bollenstreek Nieuws. Ik ben Mark Honink. Inwoners van de gemeente Noordwijk gaan de komende jaren meer belasting betalen. En dat geldt ook voor ondernemers. Het gaat om een stijging van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB. Er komt minder subsidie van het Rijk, dus moet de gemeente ergens anders geld vandaan zien te halen. Verder heeft Noordwijk een speciaal geldpotje voor een nieuw asielwerkgroep. Die moet de komst van een asielzoekerscentrum in Noordwijk op een legale manier tegenhouden. Kosten €500.000. Bij een bedrijfsongeval in Hillegom is een medewerker omgekomen. Het slachtoffer viel van grote hoogte in een bedrijfshal aan de Voltstraat. Politie, ambulances en brandweer waren er snel bij. En er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Maar de hulpdiensten konden niets meer voor het slachtoffer doen. Hoe het ongeluk in Hillegom kon gebeuren is niet duidelijk. De arbeidsinspectie doet daar onderzoek naar. En de jeugdbrandweer van Teylingen heeft afgelopen week meegedaan met de collecteweek van de Nederlandse Brandwondenstichting. In twee groepen gingen jongens en meisjes in brandweerpak langs de deuren in Voorhout. Om op te vallen waren spandoeken aan de brandweerauto's opgehangen en die reden met zwaailicht de straten in. Huurbewoners die nieuwsgierig naar buiten kwamen doneerden gelijk wat in de collectebus. Hoeveel geld er voor de Brandwondenstichting is opgehaald is nog niet bekend. Dat was het. Meer nieuws vind je op bollenstreekomroep.nl.

0: Goedemorgen zonder zorgen. Dit zijn ze, de hits van Nostalgiel. En er is tijd voor het spannendste moment van de zaterdagochtend. De ontknoping van Wie ben ik? Nostalgiel. Want ja, wie al wie is toch die bekende Nederlander die wij vanochtend zoeken? Hij is pittig, ik geef het toe. We gaan nog één keer luisteren naar de opgave en dan krijg je het antwoord van me.
1: Over remmen gesproken. Bij ons wrak van de weg waren deze keer de remmen wel in orde. Maar voor de rest deugde er helemaal niets van deze 9 jaar oude eend. De eigenaar kocht het vehikel met 129.000 kilometer op de teller voor 150 gulden. Opnieuw een voorbeeld van levensgevaarlijke aankoop.
0: En de bekende Nederlander die wij zochten is Mireille McCoy. Ja, Mireille McCoy. We kennen haar van de Tros onder andere. Daar presenteren ze het tv-programma Kieskeurig. En later is ze ook bekend geworden bij RTL met het programma Koffietijd. Dat herinner je je vast nog wel. Nou ja, zoals ik al zei, het was een pittige opgave. Dat bleek wel, want ik heb heel veel foute inzendingen binnen. Maar ook een paar goeie, gelukkig. Hans uit Noordwijk, gefeliciteerd. Jij had Mireille McCoy inderdaad goed. En jij gaat aan de haal met die heerlijke ambachtelijke chocola. Ik neem zo meteen nog even contact met je op en eet smakelijk alvast.

Het is 10 oktober, vandaag in 1933 ligt het eerste synthetische wasmiddel in de winkel. Dit nieuwe middel heet Dreft. Die naam kom je vast wel bekend voor. En vandaag in 1995 krijgen alle Nederlandse telefoonnummers 10 cijfers. Dus je moet ineens een heleboel getallen onthouden. Dan de jarige, oud-presentator Peter-Jan Rens, is 76 geworden. En zangeres Wende Snijders blaast nu 48 kaarsjes uit. Heb je ook wat te vieren? Van harte gefeliciteerd.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat op gerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
13: De omroep van de Bollenstreek.
14: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Hey bollenstrekers, leuk dat je luistert naar de hits van Nostalgie. 11 over 11 is het. En wij hebben contact met boekhandel Wagner, met Willemien. Goedemorgen Willemien.
1: Goedemorgen Michiel, goedemorgen luisteraars.
0: En dit keer niet vanuit de boekenwinkel zelf, hè?
1: Nee, hè. Ik ben weer op pad gegaan. Want ja, ik werd weer gevraagd om ergens te gaan staan. En dan doet ze dat ook. Ondertussen staat er een vol team in de boekhandel voor vanmiddag nog de laatste kinderboekenweek activiteiten te organiseren. Dus ja, het is weer volle bak, druk in het hoofd, maar het gaat allemaal nog goed.
0: Ja, en waar ben jij zelf dan?
1: Ik ben nu in Rijswijk. In Rijswijk is er een fantasy festival. En daar staan, ik geloof iets van 300 stands of zo, met boeken, met allerlei soorten dingetjes. En ja, wij staan natuurlijk met onze prachtige boekstand, super groot. Maar we hebben daar wel weer zin in.
0: Oké, en wat is er bij jullie allemaal te krijgen bij jullie kraampje?
1: Nou, eigenlijk, ik heb een deel Nederlands en een deel Engels. Dus ik heb een Engelse kraam, boeken met Engelse, een kraam met Engelse boeken. Bijvoorbeeld een nieuwe uitvoering van de Sprookjes van Grimm. De nieuwe uitvoering van de Alice in Wonderland. Ja, echt prachtig en met al die hele mooie boekdrukken. Dus, en daarnaast hebben we de Nederlandse, natuurlijk Trashing Day, de nieuwe van Jaros. Ligt ook in de winkel hoor, maar dat is momenteel super hot. Totaal anders dan de kinderboekenweek, maar ook alweer heel gaaf.
0: Ja, nou hartstikke goed.
1: En weet je
0: goed.
1: Wat het zo mooi is van deze boeken? Op dit moment worden steeds meer echte prachtige uitgaven gedaan. Dus ik zal wel fotootjes maken, zal wel even op Facebook zetten zometeen. En dan denk je van, oh wauw, een boek is niet meer alleen een boek en letters. Maar het is vaak ook de uitgave, hoe mooi die wordt uitgegeven. De nieuwe boek van bijvoorbeeld van Adrian Stone, Het Labyrinth. Nou, als je dat ziet in de winkel heb ik ook een paar, dus ga even langs. Roberta weet het ook. En als je hem dan openslaat, dan komt daar een heel verhaal uit. Ja, het is, ik kan het moeilijk verwoorden, behalve gewoon gaan en kijken.
0: Oké, nou, het oog wil ook wat eigenlijk, hè? Kunnen we zeggen.
1: Zeker, ja. En de jongere mensen, dus vooral de jongere, young adult groep, doelgroep, die ja, ik vind het zelf ook prachtig hoor, daar gaat niet om. Maar daar hoor ik dus net even niet meer bij, helaas. Maar die doelgroep, die kikt daarop, is weer zo heel populair. Maar die vindt dat echt prachtig. En je merkt ook dat die boeken op de verkeerde, echt met de rug naar de achterkant in de boekenkast wordt gezet. Dus een heel leuk, hele verhaal hebben we erover in de winkel. Dus ja, ik word er wel blij van, die jonge mensen. Ja, en dan maar zeggen, ze lezen niet. Maar het is niet helemaal waar hoor, we moeten wel meer lezen. Want die PISA-score is natuurlijk super laag. Daarom hebben we ook super veel activiteiten in de kinderboekenweek. Vorige week hebben we natuurlijk Ridders onder Billen, dus via de theater georganiseerd. Wij mochten daar met een boekenkraam staan. De weken ervoor hadden we Kelly van Kempen, hebben we zelf georganiseerd. Het Harman van Straat is geweest. Dat was echt fantastisch vorige week zaterdag. En smiddags hadden we de Gruffalo-bezoek. Nou ja, wilde kun je het niet hebben, maar dat was echt heel veel leuk. En vanmiddag, want we zijn natuurlijk nog niet helemaal klaar, dit jaar is er voor het eerst een groene griffel. En dat is wel heel leuk. En dat wordt gesponsord door het Wereld Natuurfonds. En vanmiddag zijn er om 3:00 twee vrijwilligers van het Wereld Natuurfonds in de boekhandel. En die komen vertellen, gaan voorlezen voor de kleine kindertjes. Maar ook voor de wat grotere kinderen. Als je vragen hebt over de Wereld Natuur, wat doen ze? Waar is het eigenlijk voor? Welke boeken moet ik lezen om meer interesse te hebben? Of als ik meer interesse heb, welke boeken moet ik dan lezen? En er zijn dus twee vrijwilligers die zijn daar vanaf 3:00. Ja, ga gewoon lekker langs. Het is de laatste dag van de kinderboekenweek in de boekhandel. Ik denk dat de boekenweekgeschenken ook op zijn, dus voor morgen online. Sorry. Maar ga gewoon lekker fysiek naar die winkel, want dan lees je ook echt een boek. En ik zeg ook tegen alle ouders, tegen alle ouders. Jongens, een tablet of een iPhone is geen boek. En een kind is geen goed voorbeeld voor een kind. Zo. Dus pak een boek fysiek en ga lekker lezen.
0: Nou, dat is duidelijk. En er zijn dus genoeg boeken te vinden die over de natuur gaan en wilde dieren en zo.
1: Ja, we hebben echt een hele tafel vol. En het is super interessant. En van dinosaurus tot aan regenwoud, tot aan, noem het maar op. Er is echt heel veel. En ik merk dat zeker de jongetjes die vinden dat, die zijn daar echt in geïnteresseerd. Dus ook informatieve boeken. Maar ook leesboeken over, dat het zich afspeelt in de natuur of waar je dan ook zou willen. En dat maakt het gewoon heel leuk. Het boek is niet alleen maar een verhaal. Er zit veel meer bij. En leergierige kinderen die hebben natuurlijk afgelopen week superveel in de winkel gehad. Ja, daar word ik zelf heel wat blij van. En ik denk van, oh wauw, die weet soms de dingen beter dan meer dan wij.
0: Ja. Gaaf. Nou, vanmiddag dus tussen 3:00 en 4:00 de voorleesmiddag met het Wereld Natuurfonds. Nou, dan zit de kinderboekenweek er zo'n beetje op. En wat gaat er verder nog gebeuren bij jullie?
1: Ja, nou, het gaat gewoon nog door. Want afgelopen donderdag hadden we het Van Huis. Nou, wauw, wat een gave vent is dat echt. Die was zo sympathiek. En het was eigenlijk wel een beetje bizar. Want diezelfde avond, terwijl hij dus, hier bij ons was, was de uitreiking van de zilver... de zilvering, hoe heet dat ding op de televisie?
0: Ja,
1: de televisering.
0: Televisie.
1: Ik was eventjes helemaal geen zilver. Ja, misschien zit er wel zilver in, maar dat was het niet. Televisiering. En die uitreiking, die was die avond. En hij was toch bij ons. En ik merkte aan het eind van de rit, nou, ik denk wel dat hij toch nog even gegaan is. Maar het was zo amabel. Hij was zo aardig. Ik voelde me echt wel een beetje bezwaard dat hij toch nog naar de winkel was gekomen. De hut zat uiteraard hartstikke vol. Veel vragen, veel interactie. Heel veel mensen die zijn geïnteresseerd om ook zijn droompad te gaan lopen. Het is het droompad. Die heeft hij gelopen. Er was ook één iemand die had hem al gelopen en die vertelde naar aanleiding van zijn boek dat hij hem had gelopen. Dus het was een hele leuke avond. En dan gaan we volgende week, is het ook weer super druk. Ik weet niet hoe ik het allemaal ga doen, maar we gaan het gewoon weer doen. En daar moet ik echt, jongens, jullie moeten echt komen. Connie Palmen, die komt dinsdag 13 oktober in de winkel. Ik zal heel eerlijk zijn, ik begrijp daar helemaal geen bal van, maar hij is nog niet vol. En dat kan gewoon niet. Dit is een auteur, haar hele oeuvre heeft een prijs gewonnen. Wat je van haar vindt mag, maar kom gewoon en maak kennis met haar en luister naar het interview en stel zelf de vragen. Ik zou het zo jammer vinden als ik dat moet annuleren. We hebben nu iets van 20 aanmeldingen. Ja, dat is gewoon bizar. Ik ben daar eerlijk in. Ik begrijp het ook niet, maar misschien is deze oproep dan toch nog eventjes van... Ik denk echt dat dit haar laatste grote boek is. Dus ja, nou ja, ik hoop het.
0: Ja, een buitenkansje eigenlijk om erbij te zijn. Eigenlijk.
1: Ja, het is echt heel een team. Ja, je bent gewoon, je kan er gewoon zomaar zeg maar aanraken. Als zijn een idool.
0: Dus komende dinsdag, als het allemaal doorgaat. Maar we gaan er gewoon vanuit dat er nog aardig wat aanmeldingen binnenstromen, toch?
1: Zeker. Ja, en dan hebben we donderdag Jan Bonjer. Dat is ook wel heel gaaf. Die heeft natuurlijk een heel mooi boek geschreven over Warmond. Wat dan echt als broodjes over de toonbank gaat. Ja, een stom verhaal, maar soms heb je dat. En dat heb je bij deze zeker. Logisch natuurlijk, heel veel Warmonders. En hij gaat vertellen. En wij zijn officiële lanceringen geweest. Dat was ook uiteraard in Warmond. En dat was dan besloten... in besloten kring. En daar vertelde hij ook. En hij heeft ook echt een missie. Dus ja, de aanmeldingen lopen daar dus wel weer... dat stroomt dan weer binnen. Ik denk, oh god, hoe krijg ik dat allemaal weer geregeld? Maar goed, uiteraard is daar ook nog plek. Want zijn er geen stoeltjes meer? Ja, daar ga je maar staan.
0: Ja, en dat is allemaal komende donderdag, hè? Komende donderdag.
1: Ja, dinsdag en donderdag. Dat zijn nog even de grote dichtbij activiteiten. En dan daarna hebben we ook nog veel meer. Maar ja, dan word je helemaal gek van mevrouw.
0: Ja, dat horen wij de komende weken wel, denk ik. Hè?
1: Ik hoop het. Als
0: vast
1: ik het
0: wel.
1: Vind ik dat superleuk. Ja.
0: Goed zo. Nou, dan zijn we weer helemaal bijgepraat. Wil je meer weten over de boekhandel? Nou, je kan even binnenlopen. Maar als je liever thuis blijft, kan je ook even de website checken. www.boekhandelwagner.nl Willemien, hartelijk dank weer voor vandaag. Nog een fijn weekend en wij spreken elkaar volgende week weer.
1: Ja, tot volgende week, Michiel. Tot volgende week, luisteraars. En fijn weekend.
0: Doeg!

0: Bollenstrekers. Leuk dat je luistert naar de hits van Nostalgiel. Wat weet jij eigenlijk over de Bollenstreek? Nou, dat kan je nu zelf even testen, want ik heb 3 stellingen voor me klaar liggen.
1: Nee, dat is natuurlijk kletskoek.
0: En die 3 stellingen gaan allemaal over de Bollenstreek. 1 stelling, die is helemaal onzin. 2, die kloppen er helemaal.
2: Stelling 1.
0: De start van de Duin- en Bollenvierdaagse is donderdag in Lisse. De start van de Duin- en Bollenvierdaagse is donderdag in Lisse.
2: Stelling 2.
0: VV Noordwijk is 4 keer algeheel amateurkampioen geworden. VV Noordwijk is 4 keer algeheel amateurkampioen geworden.
2: Stelling 3.
0: De waarnemend burgemeester van Teylingen was eerder dit jaar nog minister. De waarnemend burgemeester van Teylingen was eerder dit jaar nog minister.
1: Nee, dat is kletskoek.
0: Welke stelling is onzin? Welke stelling is kletskoek? Stelling 1, 2 of 3? Denk er rustig over na, krijg je zometeen het antwoord van me.

Nog even over die stellingen. VV Noordwijk is 2 keer algeheel amateurkampioen geworden. Dat was in 1973 en in 1980. Met andere woorden, stelling 2 is kletskoek.

Ik ben Mark Honink. Inwoners van de gemeente Noordwijk gaan de komende jaren meer belasting betalen. En dat geldt ook voor ondernemers. Het gaat om een stijging van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB. Er komt minder subsidie van het Rijk, dus moet de gemeente ergens anders geld vandaan zien te halen. Verder heeft Noordwijk een speciaal geldpotje voor een nieuw asielwerkgroep. Die moet de komst van een asielzoekerscentrum in Noordwijk op een legale manier tegenhouden. Kosten €500.000. Bij een bedrijfsongeval in Hillegom is een medewerker omgekomen. Het slachtoffer viel van grote hoogte in een bedrijfshal aan de Voltstraat. Politie, ambulances en brandweer waren er snel bij en er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Maar de hulpdiensten konden niets meer voor het slachtoffer doen. Hoe het ongeluk in Hillegom kon gebeuren is niet duidelijk. De arbeidsinspectie doet daar onderzoek naar. En de jeugdbrandweer van Teylingen heeft afgelopen week meegedaan met de collecteweek van de Nederlandse Brandwondenstichting. In twee groepen gingen jongens en meisjes in brandweerpak langs de deuren in Voorhout. Om op te vallen waren spandoeken aan de brandweerauto's opgehangen en die reden met zwaailicht de straat in. Huurbewoners die nieuwsgierig naar buiten kwamen doneerden gelijk wat in de collectebus. Hoeveel geld er voor de Brandwondenstichting is opgehaald is nog niet bekend. Dat was het. Meer nieuws vind je op bollestreekomroep.nl.

0: Hallo bollenstrekers, dit zijn ze, de hits van Nostalgiel. 11:15 geweest. En de Duimpan in de Zilk is vanavond the place to be, want daar is het open podium. Eigenlijk stond het al eind juni gepland, maar vanwege de hitte is het verplaatst naar vandaag, 10 oktober. Ik praat erover door met Matthijs Gaastra en hij is van de organisatie. Matthijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe blij zijn jullie dat het eindelijk zover is?
1: Ja, we hebben er lang op gewacht en we vonden het ontzettend jammer dat we moesten aflasten. Maar toch wel fijn dat we het nu eindelijk toch door kunnen organiseren.
0: Ja, want toen met die hitte, dat kon echt niet, hè?
1: Nee, het was toen meer dan 30 graden in de Duimpan en we hebben hier geen airco. Dus dat was wel, dat was eigenlijk niet te doen.
0: Nee, precies.
1: Dus, dat vond ik ontzettend jammer. Maar we waren ook niet de enige in de regio die evenementen moesten aflasten dat weekend.
0: Ja, precies. Nou ja, vandaag kan het mooi ingehaald worden. Open podium is een avond vol optredens, wat muzikaal talent. Hebben we in de Bollenstreek veel talenten?
1: Ja, ik heb echt verrassend veel aanmeldingen gehad. En we hebben zelfs een wachtlijst. En uiteindelijk is die wachtlijst wel opgelost omdat we ook zieken hadden. Heb je in de zomer heb je de hitte en nu heb je weer mensen met griep.
0: Ja, ze heb je altijd wat, ja.
1: Dus iedereen die kon komen, hebben wel een plekje kunnen geven. En een mooi programma van 11:15 ongeveer. Dus dat is wel een mooie avond vol muziek.
0: Ja, nou, wie gaan er vanavond optreden in de Duimpan? Hoe ziet het programma eruit? En je hoeft niet alle artiesten eruit te lichten, maar misschien een paar hoogtepuntjes?
1: Nou, we beginnen met poëzie. Dat vind ik ook wel heel bijzonder. Is een lokale dichtster die uit eigen werk iets komt voordragen. Dan hebben we een paar singer-songwriters waarvan één covers doet op zijn eigen manier. En de andere twee groepjes die doen eigen werk. En dan sluiten we af met een volledige band met twee gitaristen en een drummer en een bassist die ook muziek uit eigen werk doen. En die zelfs ook al een paar festivals hebben gestaan van de zomer.
0: Zo, nou een zeer gevarieerd programma kunnen we wel zeggen. Ja. Is het wel eens gebeurd dat bandjes, artiesten of wie dan ook via Open Podium, de Zilk, uiteindelijk echt heel erg bekend is geworden in het hele land?
1: Nou, in de Zilk niet, want dit is de eerste keer dat we het organiseren. Maar ik ken wel andere plekken waar meerdere open podia geweest zijn. Waar echt wel talent uit is ontstaan. In Amsterdam heb je een plek voor cabaret bijvoorbeeld, Comedy Central of zoiets?
0: Ja, ik geloof, ja, ik weet wat je bedoelt.
1: Ja, daar heb je ook wel open mic avonden en daar komen we heel vaak, daar komen ook wel grote artiesten uit voort. Maar ik denk, ja, de Zilk is zo lokaal. Ik zie dat meer als een soort opstapje om ervaring op te doen voor jonge muzikanten of muzikanten die wat ouder zijn maar willen beginnen.
0: Ja. Zijn het over het algemeen jongeren die vanavond optreden?
1: Ja, de leeftijd loopt eigenlijk een beetje van eind 30 tot begin eind 50 eigenlijk. Ja, dus echt wel gevarieerd.
0: Ja, nou een breed, artiesten dus van alle leeftijden voor een breed publiek ook. Iedereen is welkom om vanavond naar de Zilk te gaan, naar de Duimpan.
1: Ja, zeker. Jongere kinderen, ik bedoel, het is vrij overzichtelijk hier. Dus jonge kinderen zijn ook welkom. Als dat natuurlijk kan met de bedtijd. We zetten ook voor de wat minder mobiele mensen wat tafeltjes neer dat ze kunnen zitten. Het is groot zat. Dus er kunnen genoeg mensen in.
0: Nou, laten we hopen op een volle bak. Om 8:00 gaat het beginnen. Open podium, de Zilk in de Duimpan. En dat weten de meeste bollenstrekers denk ik wel te vinden. Matthijs Gaastra van de organisatie, dankjewel en heel veel plezier vanavond.
1: Dankjewel. En misschien als laatste nog wel goed om te vermelden is dat de toegang is gratis. Ah. Dus daar hoef je ook niet voor te laten.
0: Dat is inderdaad niet onbelangrijk. Gratis naar de Duimpan vanavond in de Zilk. Matthijs Gaastra, dankjewel en veel plezier.
1: Oké, dankjewel.
0: Ja hoor, dag.
1: Dag.

0: overstappen met uw verzekeringen?
1: Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15, vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog en dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op Andymeister.com.
10: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
11: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
12: Start de motor. De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
15: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
0: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
16: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
17: De omroep van de Bollenstreek.
18: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
19: De Perenmeerschool.

0: en Summer Ends van Velsen.
1: Elke zaterdag van 12 tot 2.
2: Dit is de Bier en Meer Show.
1: Met Peter Gasseling. Peter Gasseling. Peter Gasseling.
0: Ja, goedemiddag luisteraars. Kijk nu op de klok, die zie je staan. Het is zaterdagmiddag, het is 12 uur geweest. En dat betekent wij gaan weer beginnen met een nieuwe opkikker van de week. Oftewel een nieuwe Peer en Meer Show. En de enige echte staat weer naast mij, natuurlijk, Trudy.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Trudy. Hoe is het met jou?
3: Oh, mij is prima.
0: Een beetje opgedroogd alweer.
3: Ja, ik had een paar spetters.
0: Ja, een paar spetters. Valt mee, hè?
3: Ja.
0: Ja, en op dit moment, we zitten ook in Leeuwarden. Ik wil aanrijden. Dat is een spannend moment. Heel spannend, want ik had zoiets van, gaan ze open of niet?
3: Oh,
0: ik heb het over de...
3: Ja, de slagboom.
0: De slagboom.
3: Ja.
0: De slagboom die werkt. Hij ging open.
3: Oké.
0: Okay. Ik heb mijn raampje open. Ik denk, nou, ik moet
3: misschien
0: op de knop drukken.
3: Hopelijk gaat hij straks ook nog open dan.
0: Hopelijk wel. Ik hoef geen kraakje te trekken. Bij mij ging er dus gelijk... Hij herkende mijn nummerplaat. Okay. En ging er dus zelf open. Maar het was even een spannend moment. Ik denk, kom ik wel
3: dat
0: binnen.
3: Dat werkt dus. Oké. Okay.
0: Maar hij doet het. En Trudy, ik ben blij dat ik hier ben. Het is vandaag weer een hele belangrijke zaterdag.
3: Nou, vertel.
0: Weet je niet?
3: Nee.
0: Het is vandaag 10 oktober.
3: Ja, dat weet ik.
0: Het is vandaag de internationale dag tegen de doodstraf.
3: Oeh.
0: Ja, tegen de doodstraf.
3: Nou, dat is nodig, want er staat er natuurlijk weer eentje te gebeuren.
0: Dit is een gekkenhuis allemaal op dit moment, hè. Vandaag 10 oktober, dan is het de internationale dag tegen de doodstraf. Want helaas wordt de doodstraf in verschillende landen nog steeds toegepast. Onder andere in de Verenigde Staten. Dat
3: ja,
0: is helemaal nieuws op dit moment.
3: Vertel.
0: Ja, verschrikkelijk allemaal. Mafkezen daar. Wereldwijd zet de organisatie zich in voor het afschaffen van de doodstraf. En ze wijzen erop dat de doodstraf onmenselijk is en dat de gevangenen soms jarenlang in onzekerheid wachten op hun executie. Op deze dag wordt ook stilgestaan bij de vooruitgang die is geboekt. Want gelukkig zijn er steeds meer landen die de doodstraf niet meer toepassen. En het doel is duidelijk, een wereld waarin de doodstraf tot het verleden behoort. En gisteren op het nieuws hoorde ik dus dat die Amerikanen, die willen dus...
3: Live op
0: via een stream.
3: Hoe gek ben je?
0: Een vuurpeloton executie laten zien aan de hele wereld. Dan ben je toch helemaal van de pot gerukt, hoor.
3: Ja.
0: Wat is er met die Amerikanen aan de hand? Zijn ze gek geworden of zo?
3: Ja.
0: Echt, wat een vreselijke mensen zijn daar op dit moment.
3: En dan krijg je de doodstraf, dan lukt het niet.
0: Nee, ook dat nog.
3: Ja.
0: Dat is helemaal triest natuurlijk.
3: Ja.
0: Dan krijg je de doodstraf en dan...
3: Ja, vreselijk.
0: Het is echt ongelooflijk. Maar goed, het is echt allemaal belust op sensatie. Het is... Ze zijn helemaal gek geworden daar in het gekke land. Maar goed, het is wat het is. Met andere woorden, ik zou zeggen, mensen thuis, wij gaan beginnen met een programma wat misschien net zo...

spelers gemaakt. Want ken je deze nog? Oh, wat plaatje over. Beetje een lange mannen-serenade. Oftewel de Longfellow Serenade van Neil Diamond in de Peer

0: De Longfellow Serenade van Neil Diamond. Zo, Trudy. Zijn er nog wat leuke dingen te doen in ons leuke theater, het Omdraak in Sassenheim?
1: Jazeker. Gruppo Sportivo, ken je die nog?
0: Ja, dat is lang geleden.
1: Ja.
0: Gruppo Sportivo, ja, wat grappig.
1: Ja. Tijdens haar jubileum- en afscheidstour doet de 50-jarige nederpoplegende Gruppo Sportivo 50 jaar.
0: Ja.
1: Uurtje. Nou ja, aanstaande vrijdag 16 oktober doen ze het Sassenheimse Theater het Onderdak aan. De van oorsprong Haagse band rond frontman Hans van den Burg behoort al een halve eeuw tot de meest eigenzinnige groepen uit de Nederlandse popmuziek. Met klassiekers als Hey Girl, Beep Beep Love, Disco Really Made It, Tokyo en Rock'n'Roll veroverde Gruppo Sportivo eind jaren 70 en begin jaren 80 een vaste plek in de Nederlandse popgeschiedenis.
0: Ja, kees het nog.
1: Nou ja, naast Van den Burg bestaat de huidige bezetting uit Max Mollinger op drums, Tim Barning op bas, Len de Kwant toetsen en de zangeressen Lies Schilp en Inge Bontrond, beter bekend als de Bombitas.
0: De Bombitas?
1: De Bombitas.
0: Ja.
1: Nou, wat een naam, hè.
0: De Bombitas.
1: Ja, ik vind het wel leuk.
0: Ja, maar ben jij al? Ik ben echt de Bombita.
1: begint vanavond, of nee, vrijdag 16 oktober moet ik zeggen, om 7:45. De toegang is €22,50. Kaartjes zijn verkrijgbaar via hetonderdak.nl.
0: Nou, mooi is dat. Leuk. Zullen we nog een, iets van een filmpje of zo? Of iets dergelijks?
1: Filmpje?
0: Nee, ik weet niet.
1: Nee, geen filmpje.
0: Oh, geen filmpje.
1: Okay. Zaterdag 17 oktober, dan staat actrice en zangeres Ricky Cole in het Onderdak.
0: Ricky Cola?
1: Ricky Cole.
0: Oh, Cole. Ik denk Ricky Cola.
1: Nee, niet Cola. Met haar solovoorstelling Rare Leeftijd.
0: Oké. Okay.
1: In dit persoonlijke en muzikale programma neemt ze haar publiek mee in de herkenbare verwarring, humor en verwondering van het leven wanneer je merkt dat je niet meer helemaal jong bent.
0: Oh ja.
1: En gewapend met haar gitaar deelt ze observaties over het leven, haar omgeving en zichzelf. Nou ja, dan is er nog de vraag die veel mensen zullen herkennen. Ben je nou eigenlijk te oud om nog zorgeloos te flirten? Of met zelfspot, warmte en humor onderzoekt Cole of het de wereld is die gekker wordt of dat ze zelf gewoon een rare leeftijd heeft. Het begint ook 7:45. Kaartjes kosten €22. En die zijn ook weer verkrijgbaar via hetonderdak.nl.
0: Hartstikke mooi, Trudy zegt. Dankjewel voor deze informatie allemaal. Lekker in gelop naar het Onderdak in Sassenheim. Ga ik zo leuk op plaat draaien. Ken je deze toch? Thelma Houston.
1: Zeker.
0: Leave me this way. Ja, kiddie?
1: Ja, die ken ik zeker.
0: Dan zou ik zeggen, dan ga ik hem lekker hard aanzetten. Hier zal ik hem lekker meegenieten. Oké, meezingen. Thelma Houston. En

0: Don't Leave Me This Way van Thelma Houston hier in de Pyramid Show. Trudy was net zo lekker bezig met het theater Het Onderhak. Er zijn nog andere dingen te doen in onze fijne pittoreske Bollenstreek.
1: Nou, het is weer herfst.
0: Ja, dat kan je wel
1: zeggen.
0: Dus
1: alles is weer gestart eigenlijk.
0: Alles is weer gestart, wat bedoel je?
1: Nou ja, qua cultuur is optreden.
0: Oh, ik zeg, je motor weer eens een keer aangezet of zo. Wat is alles weer gestart? Ik denk, wat is er gebeurd dan?
1: Heb je je cultuurplan aangezet of zo? Hij gaat dan in de ruststand in de nacht. En dan
0: morgens vol gas. Ja, zeker. Nou, zo gaat het in.
1: Ja.
0: Maar goed, vertel.
1: Nou ja, woensdag 14 oktober wordt in de reeks Breek de Week van de Noordwijkse Stichting Muziek in Jeroen opgetreden door het trio Ruzanovski.
0: Het trio
1: Ruzanovski.
0: Ruzanovski. Oh, ja. Nou, wie zijn dat?
1: Vader Leon.
0: Ja.
1: Die speelt alt, viool en piano. Dochter Julia, die speelt viool. En zoon Arthur Ruzanovski, die speelt ook viool. En ze brengen klassiek werk, gecombineerd met stukken als Fiddler on the Roof uit de musical Anatevka.
0: Ja.
1: Michel Legrand, The Umbrellas of Cherbourg.
0: Ja.
1: Charles Aznavour's La Bohème. En melodieën uit Oekraïne, waar zij oorspronkelijk vandaan komen. Het concert vindt plaats in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk. Begint om 8:15. Kaartjes kosten €22,50. En dat is inclusief een drankje na afloop. Ja, ze zijn verkrijgbaar via muziekinjeroen.nl. En indien nog beschikbaar, aan de zaal.
0: Oké, nou interessant. Heb je nog eentje?
1: Ja, alvast. De herfstvakantie is alweer begonnen in Noord-Holland.
0: Ja.
1: Maar hier gaan ze nog een weekje door. Maar die week daarop...
0: Is het nu alweer herfstvakantie?
1: Ja.
0: Ze zijn net terug van de zomervakantie.
1: Ja, dat is altijd. Die herfstvakantie is zo kort.
0: Zo kort?
1: Ja, na de grote vakantie.
0: Ja, inderdaad.
1: Ik haperde even.
0: Je hebt nog een vakantie. Je zit wel weer vakantie.
1: Ja.
0: Nou ja. Ja, het is
1: een vreselijk leven als scholier en leraar.
0: Nou, inderdaad. Dat is echt afzien voor die gasten. Ja, ja dat klopt.
1: Maar goed, op woensdag 21 oktober, dan is het hier herfstvakantie.
0: Ja.
1: En dan organiseert de Vereniging van Natuur en Vogelbescherming Noordwijk haar traditionele herfstnatuurspel voor kinderen tot 12 jaar. En dat vindt plaats in het Leeuwenhorstbos hiernaast Noordwijk en Noordwijkerhout. Tussen 1:30 en 2:30 zijn de opdrachtkaartjes verkrijgbaar bij de ingang van het bos aan het westeinde tegenover Dijk en Burg. Daarna kun je tot 4:00 speuren om deze te voltooien. De deelname is wel gratis.
0: Oh, dat scheelt dat het gratis is. Hartstikke mooi zeg. Tijd er thuis, naar de Bollenplaats. En gaan we dat spelen. Het moedspel van de hele Bollenstreek. Natuurlijk het spelletje Mission Impossible. 0171-3131 heb je nodig om mee te kunnen spelen. Maar eerst, kennis met vrienden en met vriend.

0: Get it, my friends. En when I'm dead and gone, hier in de Peer en Meer Show. Mensen thuis, ik heb het al gezegd, we gaan het spelen. Het moeilijkste spel van de hele bollenstreek. Natuurlijk, het spelletje Mission Impossible. En je weet hoe het werkt, het spel. We zoeken een woord van 7 letters. Maar die letters krijg je niet zomaar. Nee, die zijn dus verstopt in de 7 aanwijzingen die ik dan zo direct ga geven. Ja, dat is dan net die aanwijzing weer te ontrafelen. Let erop, dan ben je er nog niet. Want er staat er namelijk een heel raar woord. Dat klopt. Want om het extra moeilijk te maken, heb ik dus al die letters door elkaar heen gehuzzeld. En daar moet je dus een woord van maken. Het woord van de dag. En als je dat woord weet te ontrafelen, dan pak je heel snel de telefoon en bel je 071-361-3199. En is je antwoord goed, heb je mazzel. Dan kom je dus in de hooghoed terecht. En aan het einde van de tweede uur grabbelen wij dan in die hooghoed. En dan trekken wij mij uit de winnaar van vandaag. En die gaat dan halen met een hele leuke mooie prijs. Later dan meer over. Maar wij gaan beginnen ondertussen met... Zijn we er klaar voor? Ben je pen en papier? Ja, oké, dan gaan we beginnen. Of wacht even, ik wacht tot de jingle zover is. Ik heb gewoon te snel gesproken. Ja, nu gaan we beginnen.
1: De eerste letter.
0: Precies, en daarom zoeken we dan de vierde letter van een pasgeboren schaapje. Dus de eerste letter, nee sorry, de vierde letter van een pasgeboren schaapje. Beetje in de war. Heb je die gevonden? Mooi, gaan we snel verder met...
1: De tweede letter.
0: Precies, en ook daarom zoeken we dan de tweede letter van ons reukorgaan. De tweede letter van ons reukorgaan. Lijkt me niet zo moeilijk, toch? Nee, gaan we snel verder met...
1: De derde letter.
0: Precies. En daar zoeken wij dan de vierde letter van een vogelbroedplaats. Dus de vierde letter van een vogelbroedplaats. Ja, heb je die gevonden? Mooi. Dan gaan wij snel verder met...
1: De vierde letter.
0: Precies. En daar zoeken wij dan weer de eerste letter van een hard hoofddeksel om je hoofd mee te beschermen. Dus de eerste letter van een hard hoofddeksel om je hoofd mee te beschermen. Ja, heb je die gevonden? Mooi. Nou, wij hebben snel verder met...
1: De vijfde letter.
0: Precies. En daarom zoeken we dan ook de vijfde letter van een touwtje waarmee je een schoen strakker aan kunt trekken. Dus de vijfde letter van een touwtje waarmee je een schoen strakker aan kan trekken. Ja, gevonden? Niet zo moeilijk, hè? Gaan we snel verder met...
1: De zesde letter.
0: Precies. En daarom zoeken we dan de tweede letter van een grote gevaarlijke vis, herkenbaar aan zijn scherpe tanden en puntige rugvin. Dus de tweede letter van een grote gevaarlijke vis, herkenbaar aan zijn scherpe tanden en een puntige rugvin. En als je die gevonden hebt, gaan wij snel verder met de laatste letter. En de laatste letter, dat is...
1: De zevende letter.
0: Ja, hou je vast, die is even moeilijk, want daarvan zoeken we namelijk de eerste letter van een schip dat onder water kan varen. Dus de eerste letter van een schip dat onder water kan varen. Ja, dan kunnen er verschillende zijn. Maar ja... Welke is de goeie? Ik zou zeggen, maak hier een woord van. Deze 7 letters. En bel het door op 071-361-3199. Voor je goede antwoord. Ik ben heel benieuwd. En je goede antwoord. Oh, de telefoon die gaat op. Had ik niet verwacht, want hij is extra moeilijk vandaag. Maar goed, de eerste is alweer binnen. De rest wens ik heel veel succes. Met het spelletje Mission Impossible. Ik ben een plaatje van Bluff. What a day in Spain. Even een keer knopje.

0: Holiday in Spain met een dubbel intro. Nou, lekker even kunnen genieten toch van het pianospel. Trudy, het spelletje is moeilijk, hè?
1: Ja, ik vond hem lastig.
0: Ja. Het is ook moeilijk, hè.
1: Je moet wel een echte puzzelaar zijn.
0: Precies.
1: En, om hem op te lossen.
0: Ik heb mij voorgenomen vandaag niet mee te helpen.
1: Ja. Dat neem je elke week voor.
0: Ja, nee,
1: maar dat geeft niet.
0: Nee, ik doe mijn best.
1: De aanhouder wint.
0: Zeker. Ik heb,
1: net als stoppen met roken.
0: Daarom.
1: Als je na 20 keer, dan kan je het eindelijk.
0: Is er nog iets gratis af te halen in de streek, Trudy?
1: Zeker.
0: Ja, nou dan. Ga ik er voorbij zitten dan. Hoppeta. Lekker. Nou, ik ben benieuwd.
1: In Warmond kun je ophalen een grijs velvet loungebank.
0: Velvet?
1: Ja, velvet. Dat is een beetje dat fluweelachtige bekleding.
0: Velvet, blue, velvet. Ja.

0: Nou, ja. Die is hooguit 2 weken.
1: Maar misschien
0: of, twee maanden.
1: Vroeg oud misschien. Dat kan toch?
0: Nee, joh.
1: Dat die vroeg.
0: Nou. Nee. En er zijn ook nog blikjes wiskas natvoer af te halen. Ook
1: natvoer?
0: Voor kitten.
1: We hebben die kleffe, zo'n kleffe hap.
0: Ja, dat vinden hun lekker.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dan is er ook nog af te halen in Warmond een witte radiator. Die is 60 breed en 50 hoog. Dus voor een kleine ruimte.
1: Ja, oh, mooi.
0: Ja, in Oegstgeest. Daar kun je ophalen 7 Disney Diskies.
1: Wat?
0: 7 Disney Diskies.
1: Dat is
0: ken je
1: wel
0: Flippo's? Ja, ken je Flippo's?
1: Oh ja, ja.
0: Nou, dat is nu de nieuwe variant. Dat zijn die Diskies. Die hebben dan een beetje inkepingen.
1: Ja.
0: Gewoon rond zijn ze. En daar zijn afbeeldingen van Disney-figuren op.
1: Oh.
0: Nou, hier, als je ze nog mist, kun je ophalen. Anna, Katrien, Timon, die is van de Leeuwenkoning. Woody, die is van Toy Story. Simba, Donald Duck en Goofy en Rex.
1: Is het
0: als je
1: een...
0: die nog mist, dat zijn allemaal Disney-figuren.
1: Oh, is het Disney-figuren? Oké, okay. Ja. Ik dacht dat het een of ander geheimzinnig alfabet was.
0: Genoofd. Oh, nee, nee, nee. Dan is op te halen in Oegstgeest een zwart bureau met 3 laden.
1: Ja.
0: Is 2,10 meter breed, dus dat is best behoorlijk.
1: Ja.
0: 60 diep en 74 hoog. Dan een... kijk hoor, dan kan ik mijn eigen handschrift niet meer lezen.
1: Oh, je hebt weer een hiërogliep geschreven, Trudy.
0: Een fetus. organic cool art. Dat is vloeistof
1: is
0: voor een boot.
1: Maar een boot die vaart door vloeistof?
0: Ja. Ja,
1: oh, je moet je eigen water meenemen?
0: Nee, maar er moet ook vloeistof in die motor. Dus olie.
1: Ja.
0: Nou, deze is een liter. Die is helemaal nieuw, ongeopend. En er is nog een fles met 2/3 inhoud.
1: Oké, okay. Maar nou, dat is vloeistof voor in de motor?
0: Voor in de motor, van de boot.
1: Ah, oké. Okay. Nee, dan heb ik hem helemaal door. Nee, want een boot die vaart over het algemeen door vloeistof.
0: Ja, door vloeistof. Ja,
1: maar dat je je eigen vloeistof mee moet nemen, vind ik denk dat een beetje overdreven.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja, ja, ja. Dan een Kadak Easy Chef. Dat is een soort barbecue.
1: Ja.
0: Het model is 8200-8220. Hij heeft een gasbrander, een keerplaat, vetopvang, een paella-plaat en een gasaansluiting. Alleen de pootjes missen nog, maar die zijn nog wel te koop. Hij ziet er nog hartstikke mooi uit.
1: Die ontbreken de pootjes?
0: Ja, je hebt alleen die schotel. Het is een soort braai, zeg maar.
1: Zo'n ding,
0: zo'n Zuid-Afrikaans.
1: Zo'n paraboolschotel waar je ook echt veel vier kan opvangen. En dan kun je dan ook samen gewoon een gerecht in klaarmaken.
0: Ja.
1: Oh, zo'n ding, ja.
0: Zo'n ding.
1: Ja, ja.
0: Even kijken. Een compact kabelhaspel. De KBS 404T. Met een CEE-stekker.
1: Zit er een CEE-stekker aan?
0: Ja.
1: Oh, en wat kun je die insteken dan?
0: Ja, waarschijnlijk kan je die ook in het buitenland gebruiken. Als je naar Amerika gaat, dan moet je andere stekkers hebben.
1: Jazeker.
0: Dus,
1: ja, daar kan je geen CEAE-stekker in. Nee, daar heb je een andere stekker voor nodig.
0: Dus, voor de kenners. En als je misschien op zoek bent, dan herken je het model.
1: Tegenwoordig moet je waarschijnlijk in Amerika gewoon je vingers in het stopcontact steken, denk ik.
0: Voor stroom. Oké, dan een IKEA trapkast met 3 treden en 6 lades.
1: Een trapkast?
0: Ja,
1: met 3...
0: een trapkast. Ja, het is gewoon een trapje. Dan kan je dus mee naar een hoogslaper.
1: Ja? En, op die manier?
0: En daarin zitten dan 3 vakken.
1: Ja.
0: En daar kunnen weer 6 laden in. En dan kan je spullen in opbergen.
1: Wat handig zeg.
0: Ja, die IKEA, hebben wel handige dingen.
1: Handig spul, maar niemand wil het hebben.
0: Nee.
1: Dat is jammer.
0: Dan een witte wc-wastafel met kastje.
1: Oh.
0: Hij is 44 breed, 31 diep en 58 hoog.
1: Ja.
0: Dan... Ja, dat is wel heel mooi. Een designradiator met spiegel en thermostaat. Hij is 2 meter hoog en 62 breed. Dan zit aan weerskanten, er zit een spiegel in de midden. En aan weerskanten 7 van die warmhout...
1: warmhoutplaatje.
0: Dat is de warmte afgeven. Een radiator.
1: Een radiator met spiegel erin.
0: Ja.
1: Oh, wat handig. Ja.
0: Daarbij kun je ook nog ophalen een designradiator met thermostaat voor in een hoek.
1: Ook nog?
0: Ja, die past in een hoek. Je hebt van die hoekkasten. Maar dit is dus een radiator.
1: Ze zeggen, als ik naar buiten kijk, het wordt steeds kouder.
0: Ja.
1: Maar die mensen willen van hun verwarming af dan.
0: Ja, misschien hebben ze vloerverwarming. Dat is tegenwoordig helemaal in.
1: Tuurlijk, vloerverwarming, ja.
0: Ja.
1: Nou,

0: dat ook.
1: Onze buurvrouw is aan het verbouwen en die krijgt ook vloerverwarming.
0: Nou, moet je wel even een tip geven, want mijn buur heeft het ook, maar die heeft gelijk maar blaren onder zijn voeten. Oh. Ja, zo heet geworden die vloer. Ja, echt waar, grote blaren. Niet dit maar te zien, nee.
1: Nou ja, dan tenslotte kun je ophalen een krielkiphaan.
0: Een krielkiphaan? Oh, wacht even, nou ben ik...
1: Nou ben je geïnteresseerd,
0: hè? Ja, is hij ingevroren?
1: Nee, is nog niet ingevroren. Nee. Je moet hem zelf slachten.
0: Oh, een krielkiphaan.
1: Ja.
0: Maar dat is een klein kippetje.
1: Hij is niet zo groot. Nou, voor z'n tweeën groot genoeg, hoor.
0: Toch wel? Nee, maar waarom is dan een... Maar ik ben meer van de plofkip eigenlijk.
1: Ja,
0: maar goed, vertel, waar kan ik die ophalen dan?
1: In Noordwekkerhout.
0: Oh, bij
1: iemand thuis. Maar een Europese zijdehoen krielhaan.
0: Maar die is nog levend dus?
1: Hij leeft nog.
0: En die mensen wil er vanaf?
1: Ja, die moet jij even vetmesten dan, als je hem op wil eten.
0: Ja, nog 3 maanden, hè? Ja. Nou ja, wat zeg ik, 2,5 maand. Ja. Dat zijn de kerstdagen alweer voor de deur.
1: Volgens mij 10 weken.
0: 10 weken alweer?
1: Ja.
0: Oh, heerlijk zeg. Nou, ik ga het nog over.

0: dat. Alleen de allerbeste muziek en de leukste prijzen hier in de Pier en Meer. Zo elke zaterdagmiddag van 12 tot 2.
1: Luister van 12 tot 2.
0: Ja, wat zeg ik net. Van 12 tot 2. De Pier en Meer met alleen de lekkerste muziek. Deze. Cliff Richards en Dreaming. En je kan nog steeds meespelen met het spelletje met je in de paspoel. Zoek een woord van 7 letters. En meer zeg ik niet. Heb ik nog een klein beetje geholpen, toch? 7 letters. Meer zeg ik niet. Ja, ik hou voet goed bij voet,
2: ja,
0: stuk.
2: Goed,

0: Dreaming van Cliff Richard hier in de PNN Meerso. Ja, het is vandaag 10 oktober. En we zitten ondertussen alweer midden in de herfst. En dat betekent dat de winter ook steeds weer dichterbij komt. En dan denk ik aan winter. Ja, dan denk ik ook gelijk aan lekker binnenzitten bij de kachel bijvoorbeeld, toch? Maar ja, toch gaan Jelle van Duin en Leander Kramer van september tot en met april iedere zondag winterzeezwemmen in Noordwijk. Waarom doen ze dat? En wat maakt die koude duik nou zo lekker? En wat doet het met je lichaam, hè? En geest ook nog een beetje dan? En ik zou anders willen vragen, mensen thuis. Durf jij het ook aan? Weet je wat, we gaan gewoon aan ze vragen. Leander en Jelle, goedemiddag. Welkom in de uitzending.
1: Goedemiddag.
0: Ja, winterzee zwemmen. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om samen in de winter de zee in te gaan?
1: Het idee komt eigenlijk van mijn opa vandaan.
0: Ja.
1: Die zei vroeger tegen mij van, joh Jelle, als jij nooit meer verkouden wil worden, moet je eigenlijk elke week de zee in. Dus de kou trotseren, jezelf blootstellen aan het koude zeewater.
0: Ja.
1: En toen dacht ik eerst van, ja, die man die is een beetje op leeftijd, is een beetje gek geworden. Maar ja. Ik ben... 7 jaar geleden ben ik ernstig ziek geweest.
0: Ja.
1: En daarna wilde ik er eigenlijk alles aan doen om mijn gezondheid op topniveau te brengen.
0: Ja.
1: Toen ben ik daarmee begonnen. En dat had eigenlijk een hele positieve uitwerking.
0: Oké, en het kwam echt door zwemmen in het koude zeewater?
1: Ja.
0: Oké. Ja, want jullie gaan ga door.
1: Ik ben daar met mijn broer en een vriend mee begonnen.
0: Ja.
1: Ongeveer 5 jaar geleden.
0: Ja.
1: Een jaar later leerde ik Leander kennen.
0: Ja.
1: Die had eigenlijk van zijn achtergrond en zijn passie ook als cold exposure, koude blootstelling.
0: Ja.
1: Heb ik hem leren kennen.
0: Ja.
1: En destijds begeleiden wij samen nu elke zondag een groep lekker het koude zeewater in.
0: Ja, lekker. En trouwens, je opa, hoe oud is die geworden?
1: Mijn opa is 95 geworden.
0: Oh! Nou,
1: 96.
0: Cool, dat is wel respectabel dan. Nou, hartstikke mooi dan.
1: Geen vrijbrief voor iedereen dat hij ook zo oud wordt.
0: Ja. Nee, ja, ik weet het niet. Nee, maar goed, van september tot en met april. Dus gaan jullie iedere zondag de zee. En dat klinkt mij toch wel behoorlijk fris in de oortjes, hè? Maar wat trek je nou zo aan dat winterzeezwemmen? Is het alleen maar je gezondheid dan?
2: Ja, het is natuurlijk één de gezondheid. Maar het is twee ook dat je met een groep samen die zee ingaat. En een bepaalde verbintenis met elkaar aangaat.
0: Ja.
2: Dus we gaan de koude zee in, die overigens nu nog niet zo heel koud is, hè?
0: Nee.
2: Nu is de zee nog ongeveer 17 graden. Elke week wordt het iets kouder, dus je lichaam went eraan. Maar je merkt ook dat mensen er altijd toch een beetje met spanning ingaan.
0: Ja.
2: En iedereen komt altijd lachend uit. Dus hoe mooi is het als je met elkaar dat kan doen.
0: Om
2: lachend eruit te komen en die energie te voelen van die kou.
0: Ja, iedereen is blij als ze weer eruit kunnen natuurlijk. Hè. En daarom komen ze lachend eruit. Hey, maar wat voel je nou als je voor het eerst dat koude zeewater instapt? Is het dan ontzettend wennen of wat gebeurt er dan met je lichaam?
1: Nou kijk, het is wel heel erg wennen, want je lijf is het over het algemeen niet gewend.
0: Nee.
1: Het idee is, vandaag de dag hebben we heel veel comfort. Dus overal kan je het lekker warm maken. Dus thuis kan je het lekker warm maken. In de auto, op je werk, in de winkel, waar dan ook, is het eigenlijk altijd comfortabel. En ons lichaam is het niet echt meer gewend om blootgesteld te worden aan kou. Dus daarom is ook het hele idee van het winterzwemmen.
0: Ja.
1: Als jij op het moment dat jij het water ingaat, doe natuurlijk eerst een goede warming-up. Want je moet eerst het lijf goed warm krijgen.
0: Ja.
1: Daarna ga je koude zeewater in. En dan eigenlijk je lijf schrikt van, ineens is het heel koud. We moeten die persoon op gaan warmen. Dus je bloed gaat heel erg stromen, je hart gaat pompen.
0: Ja.
1: Om jou weer warm te krijgen. Omdat je lichaam is dat niet meer echt gewend. Dus eigenlijk je maakt eigenlijk je eigen interne motortje maakt je weer wakker.
0: Oh, werkt het op die manier? En als dan het zeewater uitkomt, hè? Want je noemt allemaal dus positieve voorbeelden. Maar kom je dan ook bijvoorbeeld weer energieker eruit of lekker ontspannen? Hoe voel je je dan?
2: Nou, dat verschilt ook weer per persoon natuurlijk.
0: Ja.
2: Het is eigenlijk van meerdere factoren afhankelijk. Heb je heel slecht geslapen, ja, dan kan je daar een boost van krijgen.
0: Ja.
2: Het is heel belangrijk ook hoe koud is de buitentemperatuur, hoe koud is de zee.
0: Ja.
2: En we kijken natuurlijk heel erg met elkaar dat we niet te lang erin te gaan. Ga je er te lang in, dan koelt je lichaam te hard af. En dan is het opwarmen, duurt ook langer.
0: Ja.
2: Dan zou je sneller vermoeid raken.
0: Ja.
2: We doen het eigenlijk niet zo heel lang. Maximaal een paar minuten, zodat je lichaam ook daarna weer niet te lang tijd nodig hebt om erop te warmen.
0: Oh, op die manier. Dus als het ware een soort nieuwaarsduik eigenlijk.
2: Nou, nee, wel iets meer, want dan rennen ze er heel snel in. Wij gaan echt wel even goed met de schouders onder water en even ook gewoon genieten van de rust en de stilte om ons heen.
0: Ja, ja. Oké, okay. En jullie doen het dus met een hele groep, hè? En wat maakt het dan zo leuk om samen met zo'n groep te doen, hè? Bestaan er dan ook bijvoorbeeld vriendschappen of relaties of andere leuke dingen?
1: Nou, ik merk wel dat het heel erg een soort saamhorigheidsgevoel creëert.
0: Ja.
1: Want ik merk ook dat mensen toch wel interessant vinden. Die er dan door de jaren heen zijn er steeds meer mensen bijgekomen.
0: Ja.
1: En het is toch wel een soort ochtendritueeltje. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk net een zomerstop gehad. Omdat het zeewater, ja, het is winterzwemmen.
0: Ja.
1: Dus we gaan in de zomer, kan je ook gewoon de zee in blijven zwemmen.
0: Ja, dat is ook lekker nog, toch?
1: Ja. Maar je merkt toch dat de mensen, die vinden het heel leuk om weer te beginnen. Want die zien elkaar dan elke week. En daarna doen we ook het even een bakkie met elkaar bij Beach Club O.
0: Ja, ja.
1: Je merkt dat de mensen het heel erg gezellig vinden. En ook, ja, je voelt echt de warmte van de mensen in de groep.
0: De saamhorigheid, ja, ja. En moet je dan een goede zwemmer zijn om mee te kunnen doen? Of kan iedereen het proberen?
1: Nou, we gaan niet te diep. Want wij zijn natuurlijk allebei hier gekwalificeerd voor om dit te doen.
0: Ja.
1: En wij gaan natuurlijk, als het heel erg stormt, als er heel erg veel stroming is, hele hoge golven, dan is het natuurlijk niet verantwoord om dat te doen. En we gaan ook nooit verder eigenlijk dan ons middel de zee in.
0: Nee.
1: Om het veilig te houden voor iedereen.
0: Ja, ja, ja. Goed. En stel je dat voor. Ik zeg van, nou weet je wat, ik ga een keer meedoen. Hè? Kan ik me thuis wel een klein beetje voorbereiden? Kan ik oefenen door bijvoorbeeld eerst lekker koud te gaan douchen een paar dagen? Of is dat helemaal niet nodig?
2: Ja, nou, je roept het zelf al. Koud douchen is zeker heel goed. En dan kan je heel voorzichtig opbouwen. Door dat bijvoorbeeld eerst 10 seconden te doen en dan 20 seconden.
0: Oh, zo
2: en
0: de eerste.
2: Ja, en dan op een gegeven moment kan je dat opbouwen na 1-2 minuten, net hoe je lichaam dat aanvoelt, zeg maar.
0: Ja, ja.
2: Maar het helpt wel om alvast je brein ook te laten wennen aan die kou, want er zit gewoon ook heel veel tussen onze oren met de kou.
0: Ja.
2: Dus nog ineens in ons lichaam, dus het doet wat met je brein. Daarom proberen we het brein daar ook op voor te bereiden met onze ademhalingsoefeningen die we met elkaar ook doen.
0: Hm.
2: Dat we mensen, als je focust op je adem, dan hoef je niet te focussen op de kou. En daar helpen de mensen ook bij.
0: Ja.
2: Dan geven Jelle en ik ook workshops in.
0: Oké, dan. Maar goed, ook veiligheid is belangrijk natuurlijk. Hè? Want er kan natuurlijk van alles gebeuren als het opeens het koude water in gaat. Hè? Moeten beginners opletten? En hoe zorgen jullie ervoor dat iedereen ook weer toch wel veilig weer het water uitkomt?
1: Nou, wij blijven sowieso als een groep pinguïns, blijven we allemaal bij elkaar. Dus het is niet dat de een in Katwijk belandt en de andere in IJmuiden.
0: Oh, zo erg is het niet.
1: Iedereen blijft goed bij elkaar. En als er mensen zijn die nieuw meedoen, wij leggen altijd alles van tevoren goed uit.
0: Ja.
1: Als jij de zee inloopt en je lijf, je voelt echt aan alles van, hey, dit is echt niks voor mij, dit voelt echt naar, dan moet je het misschien maar niet doen.
0: Nee.
1: Wij kunnen natuurlijk niet voor iedereen garanderen dat dit natuurlijk een positieve uitwerking heeft. Dus als je mee wil doen, is het natuurlijk ook op eigen risico en eigen initiatief.
0: Ja.
1: Alleen wij faciliteren dit samen en het is hartstikke leuk om te doen.
0: Ja, oké, okay, mooi. Er zijn nog geen vervelende dingen gebeurd, dus begrijp ik bij jullie groepje?
1: Totaal niet.
0: Oké, okay, gelukkig maar. Hey,
1: in die 5 jaar dat we dit doen, is het dan nooit gebeurd dat iemand niet lekker werd of zo. Je hebt wel eens iemand die dan de zee in is geweest, die zegt, nou, ik vond het een beetje moeilijk om weer warm te worden.
0: Ja.
1: Alleen, ja, dat kan gebeuren, want het is natuurlijk wel cold exposure. Je stelt je bloot aan de kou.
0: Ja, precies.
1: Dus dat kan je wel verwachten, soms.
0: Ja, dat is ook een beetje het doel, hè, om even lekker koud te worden. En daarna weer op te warmen, uiteraard. Hè. Maar goed, stel, onze luisteraars, die willen het ook eens een keer gaan proberen. Waar kunnen ze jullie vinden? Hoe kunnen ze bij jullie aansluiten? Wat moeten ze doen?
1: Bij elke zondag verzamelen we bij Beach Club O om 11 uur. Om bij de strand oprit. Daar zie je eigenlijk elke zondag een groepje mensen staan met een tasje met een handdoek erin. En misschien wat waterschoentjes.
0: Ja.
1: Je kunt ons ook vinden op social media. Ik ben zelf personal trainer en leefstijlcoach. Mijn bedrijfsnaam is Holistic Strength.
0: Ja.
1: Samen met Leander geven wij ook adem- en ijsbadworkshops. Dus mochten mensen dat interessant vinden.
0: Ja.
1: Wij hebben de 16 oktober. Want ademhaling is natuurlijk hartstikke belangrijk als je in contact komt met het koude zeewater.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Leander en ik geven samen een ademhalingsworkshop voor de mensen die dat interessant vinden op vrijdagavond 16 oktober. Dus mochten mensen
0: Okay.
1: Dat interessant vinden om daar meer over te leren. Van, goh, hoe werkt dat nou, die ademhaling? Wat voor voordelen kan ik daar uithalen? En ja, wat is nou een goede, wat is nou een slechte ademhaling?
0: Okay.
1: Dan ja, geven wij daar ook workshops in.
0: Mooie tip. Hey, we hebben nog precies 50 seconden. Heel kort. Wat wil je nog tegen de luisteraars zeggen die nu nog twijfelen om mee te gaan doen? Je hebt nu nog 45 seconden, zeg het eens.
2: Oké. Okay. Als je het een keer wil proberen, kom gewoon en kijk of je wil meegaan. Probeer het. En als je niet gaat, ga je niet. En als je denkt van ik ga wel, dan helpen we je mee te begeleiden. En dan, je moet het gewoon ervaren. Dus kom gewoon een keer en probeer het een keer.
0: Oké, nou goed. Ik moet er nog even heel goed over nadenken. Ik wens jullie in ieder geval heel veel succes en heel veel gezonde jaren uiteraard met het koude zeewater zwemmen. Wie weet tot de volgende keer. En maak er een mooie winter van, zou ik zeggen dan.
1: Dankjewel en we zien elkaar zondag.
0: Ik moet er nog over nadenken. Jelle en Leander, tot de volgende keer, man. Groetjes.
2: Hoi.
0: Hoi. Ja, dat koude zeewater, Trudy, ik weet het niet. Ik moet er even over nadenken, toch? Vind je niet?
3: Ja, maar als je langzaam...
4: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
5: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
6: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Poucaert Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
7: Slaap je goed, dan leef je beter. Met een bed van Poucaert Slaapcomfort.
8: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
6: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Poucaert Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden en het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
5: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
4: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
5: Topvoorzetramen.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
8: De Peer en Meer Show.

0: When You Walk in the Room van Paul Carrack hier de tweede uur van de Pyramid Show.
1: Elke zaterdag van 12 tot 2.
2: Dit is de Pier en Meer Show.
1: Met Peter Gasseling.
0: Ja, welkom terug bij het tweede uur van de opkikker van de week. Wat de Pier en Meer van het slechte nieuws is. Natuurlijk, ik zeg het elke week. We hebben al 1 uurtje Pier en Meer achter de rug. Maar het goede nieuws is, we hebben er nog eentje voor de boeg. En wat gaan we doen in het tweede uur, Trudy?
3: Nou, we gaan de groeten doen. En we gaan natuurlijk nog een keer Mission Impossible spelen.
0: Hij is moeilijk vandaag, hè?
3: Hij is heel moeilijk. Ik had hem niet.
0: Moeilijk.
3: Het is dat er iemand belde met het goede antwoord. En dan denk ik, oh ja,
0: oh,
3: maar dat komt mee door
0: had
3: die laatste aanwijzing.
0: Ja, en ik weet het allemaal. En moet ik toch nog een klein beetje een steggen geven?
3: Nee, ik zou niet helpen.
0: Oh, ik zou niet helpen.
3: Ah, dat ga je toch niet redden. Nou, geef maar een kleine steggen dan.
0: Oh ja, maar doe ik hem cryptisch.
3: Ja.
0: Even kijken hoor. Denk aan een dierlijke denksport.
3: Oh ja.
0: Een dierlijke denksport.
3: Ja.
0: Toch?
3: Dat is een mooie.
0: Ja, dat is een mooie, ja. Toch? Nou, daar heb ik een heel klein beetje geholpen. Denk aan een dier. Maar het is een cryptische omschrijving. Een dierlijke denksport. Dus ja. Mensen zitten daarna zo. Wat is het hier dan? Ja, nee. Een dierlijke denksport. Nou, denk daar maar even over aan.
3: Nee, toch? Ja, goed gedaan.
0: Oké, heb ik maar een minuscule geholpen dan, hè?
3: Ja, ja.
0: Trudy, we gaan terug naar de jaren 60. Toen we de speciaal plaatje keer Traffic nog.
3: Ja.
0: Traffic. Nou, deze The Hole in My Shoe door Traffic. Ik zou zeggen, lekker meedoen. En steek er zo'n klein heipaaltje bij op, hè. Je weet wel, zo'n klein blauwe dingetje dan. Heerlijk. Traffic en The Hole in My Shoe, de Pyramid Show.

0: De Hole in My Shoe van Traffic. Lekker meegezongen uit volle borst met die oude jaren 60 muziek. En meezingen, dat kan je blijven doen. Want we gaan met mensen de groeten doen met handen en voeten doen natuurlijk. Maar eerst even lekker meezingen. 1, 2, en ik ben
1: de groeten, de groeten met handen en voeten.
0: Ja, Trudy zit even in gesprek gewoon aan de telefoon. Nou goed, dan ga ik eens even kijken. Moet ik even mijn groeten erbij pakken? Nog niet helemaal voorbereid. Ik heb ze gewonnen ondertussen. De afgelopen donderdag was het 8 oktober. En toen hadden we een jarig Jobje. In Voorhout was namelijk Ron van Kesteren. En Ron van Kesteren uit Voorhout is afgelopen donderdag 42 jaar oud geworden. Met andere woorden, gewenst een beetje verjaardag. Ron van Kesteren. Dan gaan we verder naar maandag 12 oktober. Hebben we ook een jarig Jobje. Wim Verschuren uit Voorhout. En Wim Verschuren uit Voorhout, die wordt dus maandag 12 oktober 46 jaar alweer. Oh, dat schiet op zeg. Aanstaande woensdag 20 oktober hebben we ook een jarig Jobje. Peter Versnel uit Voorhout. En Peter Versnel uit Voorhout, die wordt woensdag 60 jaar alweer. Hartstikke idee zeg. Eens even kijken, dus is het een naar de telefoon? Heb jij groeten, Trudy? Je hebt vandaag geen groeten aan de telefoon? Nee, dan oké. Trudy, heb geen groeten. Met andere woorden zeg ik allemaal.
1: De groeten van Peer en van Meer.
0: Zo is dat voor al die jarige Jobjes. Gaan we zo'n leuke, gezellige plaat draaien. Ken je deze nog? Oh, Callahan van BZN. En wij gaan ons helemaal nergens voor. We draaien hem gewoon.

0: Hartstikke idee. Die Old Callahan van natuurlijk BZN met het huis. We gaan het bespelen, het moeilijke spel. Van de hele bollenstreek, natuurlijk, het spelletje Mission Impossible. En hij is moeilijk vandaag, ik weet het. Ik had net al een klein beetje een steg om te wassen meegegeven, zoals de Duitsers zeggen. We zoeken een dierlijke denksport, maar het is een cryptische omschrijving. Met andere woorden, we gaan het weer spelen, het moeilijkste spel. We zoeken een woord van 7 letters. En die letters krijg je dus niet zomaar van mij, nee. Die zijn dus verstopt in de 7 aanwijzingen die ik dan zo direct ga geven. En als je dan die letter hebt ontrafeld, ja, let erop, dan ben je er nog niet. Want als je goed kijkt, zie je een heel raar woord staan. Echt een heel vreemd woord. Nou goed, dat klopt ook. Want ik heb namelijk al die letters door elkaar heen gehusteld. En daar moeten ze een woord van maken, het woord van de dag. En als je dat moet weten te ontrafelen, pak je dus heel snel de telefoon en bel je 071-361-3199. En als je antwoord goed is, ja, dan staat er een leuke prijs voor je klaar. Kom je in de hoge hoed terecht. Het einde van dit uur grabbelen we in die hooghoed. En de winnaar gaat dan aan de hand met die mooie prijs. Heeft iedereen pen en papier? Ja, mooi. Dan gaan wij beginnen met
1: de eerste letter.
0: Hou je vast, daar zoeken we de 4e letter van een pasgeboren schaapje. Dus de 4e letter van een pasgeboren schaapje. Die dus. Nou goed, we gaan snel verder met
1: de 2e letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de 2e letter van ons reukorgaan. Dus de 2e letter van ons reukorgaan. Ja, lijkt me niet zo moeilijk, hè? Wij gaan snel verder met
1: de 3e letter.
0: Precies, en daar bezoeken we dan de 4e letter van een vogelbroedplaats. Dus de 4e letter van een vogelbroedplaats. Heb je die gevonden? Mooi, gaan wij snel verder met
1: de 4e letter.
0: Precies, en daar bezoeken we dan de 1e letter van een hard hoofddeksel om je hoofd mee te beschermen. Dus de 1e letter van een hard hoofddeksel om je hoofd mee te beschermen. Ja, heb je die gewonnen? Mooi, gaan wij weer snel verder met
1: de 5e letter.
0: Precies, en daar bezoeken we dan de 5e letter van een touwtje waarmee je een schoen strakker kunt aantrekken. Dus de 5e letter van een touwtje waarmee je een schoen strakker kunt aantrekken. Even nadenken, niet te lang, want wij gaan snel verder met
1: de 6e letter.
0: Precies. En daar zoeken we dan de 2e letter van een grote gevaarlijke vis, herkenbaar aan zijn scherpe tanden en een puntige rugvin. Dus de 2e letter van een grote gevaarlijke vis, herkenbaar aan zijn scherpe tanden en puntige rugvin. Ja, even nadenken, niet te lang, want wij gaan snel verder met de laatste letter. En de laatste letter, dat is
1: de 7e letter.
0: Ja, precies. En die is moeilijk. Hou je vast. Wij zoeken namelijk de 1e letter van een schip dat onder water kan varen. Dus de 1e letter van een schip dat onder water kan varen. Ja, hoe heet zo'n ding? Nou, daar moet je over nadenken, want die hebben namelijk verschillende namen. Denk niet te lang, maak er een woord van. Het woord van de dag. En pak de telefoon en bel 071-361-3199 voor je goede antwoord. Ja, en de steg moeten wassen was dus een dierlijke denksport. Ik kan ook een beetje denken aan die gaat toch, ja, toch een beetje helpen. Die grote dieren in de duinen die we tegenkomen. Ja, die grote dieren in de duinen. Nou, die komen dan ook tegen. Ja,
2: een beetje, en die hebben ook wat op hun kop staan.
0: De Nederlandse Big Five. Daar moet je een beetje aan denken dan. Ja, nou ja. Dierlijke denksport.
2: Die is er echt. Er is een safari. Ja. Hier in de buurt.
0: Oh, ja. Nou, ik zou zeggen, kijk maar uit dan, hè, die Big Five. Maar succes.

0: Sing Our Own Song van UB40 hier in de Beer en Meer Show. Ja, Trudy. Zijn er nog leuke dingen te doen in onze fijne Pieterske Bollenstreek?
1: Ja, in Warmond kun je morgen een excursie doen. En wel over paddenstoelen. En dat doe je dan in Huis te Warmond. In Warmond.
0: Het Huis landgoed. Te Warmond.
1: Ja, dat is een
0: Warmond.
1: Landgoed.
0: Ja.
1: En specialisten die vertellen over de paddenstoelen op het landgoed. En ik kan je zeggen,
0: ja,
1: ik ben er regelmatig geweest.
0: Ja.
1: En het is zeer de moeite waard.
0: Ja.
1: Want er groeien heel veel verschillende paddenstoelen.
0: Maar sinds jij geweest bent nog steeds?
1: Ja, nog steeds.
0: Okay, dan.
1: Ik heb ze niet vertrapt. Ik ben heel voorzichtig geweest.
0: Dat moet ook, hè?
1: Ja.
0: Dat is heel belangrijk, vind ik. Want
1: ja,
0: ten eerste, ik vind paddenstoelen heel mooi om naar te kijken.
1: Prachtig.
0: Maar het heeft ook gewoon een functie in de natuur. Ze eten namelijk alle verdorde bladeren op en zo.
1: Ja, en bomen, boomstronken omgevallen zijn.
0: Ja, ja.
1: En even kijken. Ja, het leukste vind ik nog steeds die rood met witte stippen.
0: Dat is de paddenstoel, hè?
1: Ja, vind ik.
0: De paddenstoel, ja.
1: En die staat daar legio.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: We hebben nog wel eens een keer de kinderen gefopt.
0: Ja,
1: naar het bos gegaan, zo'n rood met witte paddenstoel en dan zo'n klein kaboutertje die in een vissenkom staat of zo,
0: ja,
1: eronder gezet en op de kleuterschool laten zien. Die juf die vond het fantastisch.
0: En die kinderen helemaal in paniek?
1: Nee, dat het leuk was. En waar heb je die dan gezien?
0: Okay.
1: Een beetje gefopt hadden we ze, maar goed.
0: Maar we hebben wel kinderen pesten.
1: Nee,
0: het
1: is niet
0: publiek.
1: Pesten. Het is gewoon een sprookje maken,
0: joh. Okay.
1: Nou goed, morgen middag start de wandeling om 14:00 aan de ingang van de Herenweg in Warmond. De deelname is gratis en je hoeft je ook niet aan te melden.
0: Oh, dat
1: dus
0: scheelt
1: je kunt
0: weer
1: kijken welk weer wordt het morgen.
0: Ja, nou, het schijnt een beetje te zijn zoals vandaag. Het zonnetje af en toe en dan weer een beetje een buitje.
1: Dat is lekker. Nou, je loopt daar tussen de bomen, dus
0: dat is meestal
1: regent
0: in een bos. Hè? Als je in een bos loopt, dan meestal tussen de bomen.
1: Ja, maar ik wilde mee zeggen dat als het een beetje regent, dan word je niet zeiknat.
0: Oh, op die manier. Ja, ja, nee,
1: want
0: ik dacht
1: die bomen
0: dat
1: houden ook een heleboel tegen.
0: Zeker, die houden heel veel. Maar het blijft ook daardoor langer doordruppelen. Dat is bij al lang voorbij en dan word je nog steeds nat. Zie je niet?
1: Nou goed. Even kijken. Dinsdag 13 oktober verzorgt het Harmonieorkest van de Voorhoutse muziekvereniging Sint Cecilia samen met de Bolle Band een dubbelconcert.
0: De Bolle Band?
1: De Bolle Band.
0: Van die bierbuikjes.
1: Nou, misschien wel. Ik weet het
0: telefoontje.
1: Ja, telefoon. Maar dat doen ze dus in jongerencentrum Ad Hoc in Voorhout aan de Jacoba van Beierenweg 118.
0: Ja.
1: Daar treden ze op met een gevarieerd programma. Afzonderlijk, maar ook samen. De avond wordt gepresenteerd door Kees-Jan Visser, die ook als zanger te horen is. En als feestelijke afsluiting wordt opgetreden door pretband De Bolblazers.
0: De Bolblazers.
1: Aanvang is...
0: Ja, even een solootje.
1: Ja, ja.
0: Mooi.
1: Aanvang is 19:30 en de toegang is gratis.
0: Oh, die is allemaal gratis. Hou op, mensen thuis. Je kan nog steeds meespelen met het spelletje Mission Impossible. En we zoeken dus een woord dat te maken heeft. Ja, zo'n een dierlijke denksport. En je komt ze tegen in de duinen. Je komt ze tegen. Je kan ze ook opeten trouwens. Heerlijk zijn ze trouwens op de kerstdag. Och, heerlijk.

0: America en Sister Golden Hair in the Beer. En meestal hebben we lekker gevoel voor het spelletje Mission Impossible. Maar iedereen mag meespelen. Iedereen, maar ook echt iedereen mag meespelen. En daar moet ik wel eerlijk zijn. Moet ik even die steg onder water nog even meegeven.
1: Ja, dus steg
0: onder water.
1: Vooruit, meneer.
0: De dierlijke denksport zoeken. Dat is een cryptoschijf. Dierlijke denksport. En je komt ze tegen in de duinen hier zo. Onder andere van de Big Five hebben we het over gehad.
1: Zeker,
0: Big
1: zeker.
0: Five. Dat is een baar op de kerstdagen. Heerlijk. Oh, heerlijk. Met een beetje parmezaan en een champignonsausje eroverheen. Ja, oh, lekker.
1: Het is te kopen.
0: Het wielseizoen is begonnen.
1: In de Silk kun je het kopen.
0: Je kunt het overal kopen, toch?
1: Maar hier in de buurt. Als je hier in de buurt zoekt, in de Silk.
0: Ja, maar ik koop hem niet compleet. Daar koop je gewoon een stukje van.
1: Ja, een stukje.
0: Nee, stel je voor dat je met zo'n heel ding thuis komt, hè?
1: Weet je wat er dan staat?
0: Nou?
1: Natuurvlees.
0: Natuurvlees? Ah. Het is alweer een tip. Nee, natuurvlees. Zeg het inderdaad. Ah, natuurlijk vlees.
1: En de steggen.
0: Moeten wassen.
1: Ja.
0: Zou dat nou echt een Duits woord zijn? Ik heb het zelf verzonnen. Steg om te wassen.
1: Ja, nee, dat is geen Duits woord.
0: Is geen Duits woord.
1: Nee. Nee, maar dat geeft toch niets? Mensen begrijpen wat je bedoelt.
0: Tuurlijk. Ja. Is er nog wat leuk te doen in onze streek trouwens? Hier zijn, nou, moet ik even met de mensen delen?
1: Ja, nou, even kijken. Als je van gospel houdt.
0: Nee, hou ik niet van. Volgende.
1: Nee, maar daar hoef jij niet van te houden, maar misschien luisteraars.
0: Precies.
1: Donderdag 15 oktober houdt het Sassenheimse gospelkoor Soul to Soul een open repetitieavond. En iedereen die wil ontdekken of het koor ook iets voor hem of haar is, die kan om 7:45 naar de Havenkerk in de Bijweglaan nummer 4. Voor meer informatie kun je kijken op gospel-soul2soul.nl. En nou, ik zou zeggen, als je zin hebt om te zingen en soul is echt jouw ding,
0: tuurlijk,
1: ga er naartoe.
0: Lekker, soul. Nou, ik heb een paar soul onder mijn schoenen zitten. Heb je nog eentje, Trudy?
1: Ja, morgen dan wordt er in Noordwijkerhout weer een bomen- en heesterwandeling gehouden. Onder leiding van de gidsen Herman Doornenbal, Yvonne Filippo en Carolinda van der Linden. En deze keer kun je ontdekken wat er zoal groeit en bloeit in de wijk Landgoed in den Houten. En dat landgoed in Den Houten,
0: ja,
1: dat is het vroegere BAVO-terrein. Voor degene die het nog niet weten.
0: Inderdaad. En dat zijn dan allemaal bomen en heesters staan daar die bijzonder zijn.
1: Een prachtig landgoed. Ik heb daar vroeger gewerkt.
0: Ja.
1: En dan hadden we een Engelse tuin. Ja, die is er niet meer. Maar,
0: een Engelse tuin?
1: Een Engelse tuin, ja.
0: Dat is geen tuin, het is een garden, hè? Nee, een English garden.
1: Een garden, ja. Daar heb je ook een liedje van. In een English garden.
0: Vast wel, heb je vast wel een liedje over, ja.
1: Nou ja, een regel in een liedje. Dat gaat over een English garden.
0: Ja.
1: Maar goed, en dat was zo'n roze... hoe noem je dat? Zo'n roze...
0: Een roze tuin.
1: Zo'n boog. Dat liep dan heel lang door.
0: Hoe heet dat ook weer? Dat ben ik ook even kwijt.
1: Nou ja, dat maakt niet uit. Pergola. Pergola met allemaal rozen.
0: Oh ja.
1: Engelse rozen.
0: Oh, wel Engelse rozen.
1: Ja.
0: Maar dat scheelt, hè? Ja, want die roze, als je daar gaat praten, verstaat ze het niet, hè? Nee, verstaat ze het niet.
1: Maar goed. Je kunt daar dus wandelen en zij vertellen je dan wat voor bijzondere bomen en struiken daar staan.
0: Oh!
1: Vertrek van de wandeling, die ongeveer een uur duurt, is om 16:30 vanaf het oude hoofdgebouw aan de BAVO. En daar worden nu prachtige appartementen van gemaakt.
0: Oh!
1: En in dat hoofdgebouw, daar heb ik gewerkt.
0: Heb je daar gewerkt?
1: Ja, daar heb ik gewerkt.
0: En heb je nog sporen achtergelaten die herkenbaar zijn? Dat wil je ergens je naam
1: zeker,
0: in was?
1: Zeker, nee.
0: Nee, Trudy was heer bijvoorbeeld.
1: Nee, dat deed ik.
0: Trudy was heer in de muur gekrast.
1: Nee.
0: Met een bijtel.
1: Goed, ja, je moet wel €2,50 betalen voor mee te doen.
0: €2,50?
1: Ja. De opbrengst van de wandeling is namelijk voor de kinderboerderij die daar op dat landgoed is.
0: Oh, zijn kinderboerderij?
1: Ja.
0: Maar weet je, dan heb ik misschien een goede tip. We hadden het toch net bij gratis af te halen als ze toch van dat natte kattenvoer en zo. In de
1: kriel, die kattenvoer, ja.
0: Kunnen ze daar hebben? Op het
1: daar. Ja, ook mee. Ja.
0: Lekker naartoe.
1: Doneren.
0: Ja, mooi dat. Nou, ik zou zeggen, allemaal ingelopt dan naar het landgoed waar je dus kan gaan kijken naar bomen, struiken en heesters. Heerlijk, heel leuk.
2: Het is zaterdagmiddag, je bent lekker vrij.
0: Zo is dat.
2: Spirentje zaken, die horen daarbij.
0: Ja, dat is Trudy vandaag.
2: Of heb je je dag niet? Of zit het niet mee?
0: Nee, wat dan?
2: De Beer en Meer Show van 12 tot 2.
0: De Beer en Meer Show elke zaterdag van 12 tot 2 met alleen de beste muziek. En de leukste en mooiste prijs. En die beste muziek, ken je deze nog? Hoppata, uit Liverpool. Engels beentje. genaamd Beatles. En

0: deed. Tot de laatste seconde gespeeld natuurlijk de beat van Lady Madonna. En Trudy, jij was zo lekker bezig met al die leuke dingen die er toen zijn in onze streek. Heb je nog meer van die leuke dingen? Want ik ben benieuwd.
1: Ja, er is weer heel veel te doen. Ja. Vooral op muzikaal gebied.
0: Oh, vertel. Wat is nog meer dan op muzikaal gebied?
1: Nou,

0: Het ensemble won al eerder prestigieuze prijzen. Nou, het concert in Warmond wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden Kerkelijk Erfgoed. In samenwerking met het Concertgebouw. Het begint om 4:00. De toegang is €20. Maar na afloop is dat wel inclusief een drankje dan. Kaartjes die zijn verkrijgbaar via Stichting Vrienden QKEW.nl.
1: Nou, die ben ik al niet vergeten, maar toch.
0: Maakt niet uit. Yo, als je gaat zoeken in Warmond aan die kerk, en dan kom je vast wel op het adres waar je kaartjes kunt.
1: Als je een hoop herrie hoort, dan weet je waar je moet zijn.
0: Vinden.
1: Toch? Ja. Heb je er nog eentje,
0: Trudy? Ja, er is een inloopochtend bij Oud de Zilk aanstaande woensdag. In de Duinpan in de Zilk. Belangstellenden die kunnen van 9:30 tot 12:00 oude boeken met foto's van de Zilk inzien. En dit keer is er geen speciaal thema. Volgens het genootschap wordt het een vreemde inloopochtend, omdat het voor het eerst is zonder Theo van Gijlswijk, die op 30 augustus op 78-jarige leeftijd is overleden.
1: Oh, die ben ik. Ja, ja.
0: Dus hij was vanaf de officiële oprichting in 2010 namelijk voorzitter van deze historische vereniging. En het verenigingsblad Terra Salica. En een van de motoren achter de inloopochtenden. Dus aanstaande woensdag tussen 9:30 en 12:00 in Dorpshuis de Duinpan.
1: Hartstikke mooi. Drie. Belangrijk moment in de show. Er is lekker gebeld voor het spelletje Mission Impossible.
0: Ja, hij zit weer lekker vol de hoed.
1: Maar daar komt nu een einde aan, want de lijnen zijn gesloten. Ik kan niet meer gebeld worden voor het spelletje Mission Impossible. Nee. En dat betekent dat wij gaan grabbelen in die hoge hoed. En dat doen we altijd onder het genot van de mooiste muziek. De mooiste klanken uit Amsterdam. Van de kleine man die er vandaan komt, de heer A. Hazes. Maar vandaag niet alleen. Vandaag met een Belgische zangeres erbij. Oh. Dana Winner. En, als je alles weet, dan moet je wel een groot hoofd hebben, denk ik.
0: Maar dat, anders past het er niet in. Dat wil ik niet. Ik wil

0: Als je alles weet van André Hazes en Dana Winner hier in de Pyramide Show. Lekker, meegezongen aan het volle bord natuurlijk. Hè. Goed, Rudy. Tijdens deze plaat van Hazes hebben wij natuurlijk belangrijk werk verricht. We hebben gegrabbeld in Hooghoed. Althans, jij hebt gegrabbeld.
1: Ja.
0: Je hebt er een winnaar uitgehaald of een winnares?
1: Een winnaar.
0: Een winnaar. En wie is het geworden?
1: John Klever.
0: John Klever, ja. Goedemiddag, John Winnaar.
2: Ja.
0: Hé, hey, John, hoe is het, man?
2: Ja, goed. Lekker rustig.
0: Lekker rustig? Wat ben je aan het doen dan?
2: Ik zou ergens anders nou, maar niet te klein zijn. Ik ben rustig.
0: Oh, en waar sta je nu dan op dit moment?
2: In het gangetje achter.
0: Oh, in het geheime gangetje. In de deur op slot gedaan waarschijnlijk?
2: Hé, wat zeg je?
0: In de deur op slot gedaan?
2: Nee, nog niet. Ja,
0: wel.
2: Hij staat wel
0: weg. Oh, je bent wel op slot. Ja, zorg dat ze wegblijven, anders verstaan we helemaal niks meer van, hè. Son, hoe gaat het met je?
2: Ja, hartstikke goed, joh.
0: Hartstikke goed. Heb je een lekkere zomer gehad? Ben je weg met je camper?
2: Ja. We zijn een beetje weg geweest.
0: Ja, waar ben je geweest?
2: We zijn naar Brabant en Limburg zijn we een beetje geweest, rondgereden.
0: Oké, okay, lekker in Nederland gebleven dus.
2: Oh, ik heb nou mijn kleindochter bij me.
0: Oh, ze heeft toch een gat gevonden. Ja, die kan onder de deur door, natuurlijk, hè? Oh,
2: nou,
0: gedaan met de rust. Ja. Maar goed, jij hebt dus wel lekker een zomer achter de rug. Je bent lekker weg geweest. In Nederland gebleven, dus begrijp ik.
2: Ja, in Nederland ben ik gebleven.
0: Oké.
2: Okay. Dus, als het doorgaat, dan ga ik lekker naar Ierland, bij een beetje.
0: Naar Ierland?
1: Zo.
2: Ja.
0: Oeh, dan moet je twee keer met de boot, hè?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Dat
0: is geen probleem. Nee. Ik weet niet wat jij voor camper hebt, maar als je zo'n lijnbus hebt omgebouwd, dan wordt het een heel ding natuurlijk.
2: Ja.
0: Hé, maar het is nu nog herfst. Je kan nog weg. Ga je nog weg dit jaar met de camper of blijf je? Nee, je gaat de stalling in.
2: Nee. Mijn zoon is nou met de camper weg, maar daarna gaat hij de berging in. Nee, winterrijk wordt er.
0: Nee, oké. Okay. Nee, je hebt helemaal gelijk. Goed, hey, John, het spelletje Mission Impossible. Was die moeilijk vandaag?
2: Nou, ik miste de eerste letter.
0: De eerste letter heb je gemist?
2: Ja, ik weet niet wat de eerste letter was, want we waren te laat.
0: Je was gewoon te laat? Ja, mensen die te laat zijn, die kunnen toch nooit winnen bij ons. Maar goed, mag niet nee, dat was namelijk de vierde van een pasgeboren schaapje.
2: De derde of vierde?
0: De vierde letter. Ja, dat is een van een lammetje natuurlijk, hè. Kan niet missen.
2: Ja.
0: En voor de rest was het allemaal duidelijk, ook die zevende letter van dat ding wat onder water kan varen.
2: Even kijken, ik heb het zelf niet...
0: Ik hoorde het al. Een duikboot, ja, in een duikboot.
1: Er wordt gesuffleerd.
0: Ja. Er zijn ook mensen die denken dat het onderzeeër is, of een submarine. Maar nee, dat is allemaal niet goed. En het is gewoon een duikboot.
2: Ja, dat is helemaal goed.
0: Ja. Nou, voor de rest was het voor mij allemaal wel makkelijk. Dus een gevaarlijke vis. Nou, dat kan natuurlijk maar eens zijn. Een guppy natuurlijk, hè. En een vogelbroedplaats, gewoon een nest uiteraard. Met andere woorden, we gaan aan je vragen. John Klevelaan, het woord van de dag. Welk woord zochten wij vandaag nou weer?
2: Damhert,
0: ja! Mijn favoriete hert, lekker. Het kerstmenu. Oh, lekker. Beetje sausje erbij, heerlijk. Beetje een champignonnetje. Goed, we hebben een leuke prijs. Wat heb jij gewonnen, Rudy?
1: Nou, dat is een hele mooie prijs. Ja? Je kan gelijk aan de slag, John.
0: Oh, nou hou je vast, John. Ja.
1: Een heel mooi bollenpakket.
0: Een bollenpakket!
2: Oké.
0: Ja, tulpen zitten erin. Er zitten, je kan een halve keuken of kan je opbouwen, geloof ik.
1: Ja, dus, er aardig wat in.
0: En het is ook tijd, want ze moeten nu zo'n beetje de grond in. Anders heb je volgend jaar natuurlijk een beetje een karig tuintje.
1: Meerdere kleuren
0: zitten erin, met andere woorden. Voor mij zijn je kleinkinderen, als je denkt, van, nou, ik moet ze een beetje rustig houden. Geef ze die bollen, laat ze lekker buiten van die dingen planten in. Geen kind aan ze.
2: Als jullie rustig zijn, mogen jullie mee.
0: Oké, nou goed, we gaan even vast wat medicijnen nemen dan. We zien je wel verschijnen dan, John. Ik zou zeggen, veel plezier met de bollen in ieder geval. En tot de volgende keer, hè.
2: Ja, tot de volgende keer.
0: Groetjes. En iedereen die meegespeeld heeft en niet gewonnen heeft, geen paniek. Volgende week is een nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe prijzen. En dan kan je weer meespelen met het spelletje Mission Impossible. Dus zet er vast in je agenda. Volgende week zaterdag, zelfde tijd, zelfde zender, zijn we gewoon weer terug met de Peer en Meer Show. En het spelletje Mission Impossible. Het is Donna Summer. En I feel love in de Peer en Meer Show.

0: Donna Summer. En natuurlijk, de plaat was gemaakt door Giorgio Moroder dit. Zijn synthesizer, die had hem gemaakt uit Italië.
1: Het klinkt geweldig.
0: Was muziek nog nooit gemaakt, nog nooit vertoond in deze tijd. 1978 uit mijn hoofd. En de tijd van de synthesizer natuurlijk. Ja. En Giorgio Moroder had deze sound ontwikkeld en een plaatje gemaakt met Donna Summer. Voordat er drumcomputers waren of andere sequencers. Was dat Giorgio Moroder op al zijn elektronische apparaatjes. En dus ook de stem van Donna Summer. Trudy, we hebben nog precies 7 minuutjes. Nou, kunnen we nog een paar leuke items met u, toch?
1: Ja. Nou, vanavond staat het piano-duo Beth en Flo in het Warmondse Theater Het Trefpunt. Dus niet in Noordwijk, maar in Warmond.
0: In het Trefpunt.
1: Ja, aan de Herenweg. Het programma heet Zoveel Meer. En daarin combineren Claudette Verhulst en Elsbeth Remijn virtuoos pianospel met sprankelende liedjes en absurdistische humor.
0: Oh.
1: Een sonate van Beethoven, een prelude van Scriabin en een fuga van Bach. Allemaal kunst. Maar het is een sinaasappel over de toetsen laten dansen, dat ook. Beth en Flo laten de grens tussen grote en kleinkunst vervagen. Het begint om 8:30 vanavond. Toegang is 19,50. En kaartjes zijn verkrijgbaar via theaterhettrefpunt.nl of bij de VVV aan de gemeentehaven. En indien nog beschikbaar, 30 minuten voor aanvang aan de zaal.
0: Oké, heb je er nog eentje?
1: Dan is er volgende week zaterdag...
0: Ja.
1: Wordt bij restaurant Het Tussenstation aan de Stationsweg in Lisse, langs de Leidsevaart. Iedereen kent het wel, denk ik. Als je op weg gaat naar de Keukenhof, dan kom je daar voorbij. Dat is een heel oud stationnetje. Dan wordt de historische trekvaartdag gehouden.
0: De trekvaartdag?
1: Ja.
0: Oké.
1: Vroeger ging je met zo'n boot en dan liep dan een paard, als het goed was.
0: Ja.
1: Of gewoon een mens. Die trok die boot dan voort in die trekvaart.
0: Ja, maar nu, hoe gaat ze nu dan?
1: Nou, die zijn er niet meer, die boten.
0: Nee, maar hoe gaat ze nu dan?
1: Ja, geen idee.
0: Oh,
1: met een motortje.
0: Maar ik moet zeggen, weet je wel, die spoorwegen, dit is waardeloos. Want ik heb al een paar keer op dat station gedaan, maar er komt geen trein. Ze rijden allemaal gewoon door. Wat is er aan de hand?
1: Ja, in Voorhout.
0: Ja, nee, wat jij net zegt, daar, het oude station, daar is in Lisse.
1: Oh nee, daar stoppen ze niet meer.
0: Oh, stoppen ze daar gewoon niet meer?
1: Nee.
0: Oh, ik stond er al te wachten.
1: Het is
0: wat
1: ook niet meer als
0: hier?
1: Station in gebruik.
0: Oh.
1: Het is een restaurantje of zoiets. Maar
0: ik vond het al een beetje vreemd.
1: Ja. Even kijken. Aan de hand van het thema van schuit naar spoor...
0: Ja.
1: Wordt van 11 tot 4 uur, volgende week zaterdag dus... de geschiedenis van de verbinding tussen Leiden en Haarlem belicht. Vervoer werd daar eeuwenlang met de trekschuit uitgevoerd... maar uiteindelijk maakte die plaats voor de trein. Er is een markt, lezingen, vaar- en wandeltochten... en voor kinderen zijn er diverse activiteiten... waaronder een speurtocht en het varen met radiografisch bestuurbare bootjes.
0: Oh.
1: De toegang en deelnemen aan de activiteiten is geheel gratis.
0: Mooi. Nou, ook al het gratis is, staan wij vooraan. Mooi.
1: Ja.
0: Dat was hem.
1: Nog
0: een klein plaatje. Oh, deze Sissa Frisser. Nee, maar dat is ook weer.
1: Sissa Frisser.
0: Sissa Sister.
1: Oh.

0: is Our Sisters, hier in de Peer en Miss Trudy. We zijn er doorheen.
1: Ja.
0: Ik wil zeggen, rij je mee?
1: Ja, ga je net zo hard als Max?
0: Ik ga net zo hard als Max, want ik heb mijn dakje opengezet. We gaan met de cabrio. Hou je vast, hou je vast, hou je vast.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
2: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
3: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uiteten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 2 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik, Mik, Loreland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenoogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
11: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. MijnCBD.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op MijnCBD.com.
12: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
13: Het volgende programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk Binnen.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Bollenstreek Sport.

0: Ja, beste mensen. Bolle-streek sport. Je zit op de juiste plek, op de juiste zender. Nou, ga er maar aan staan. Vanmiddag, we hebben 4 wedstrijden. En dat zijn, daar komen ze om 2:30 Noordwijk tegen Gemert met de heer P. Ottevanger. Tevens om 2:30 FC Lisse, FC Rijnvogels met de heer J.K. Vaas. Binnenkort heeft hij een feestje, daar gaan we het straks over hebben. Dan om 3:00 de kipjes van SDV Barneveld tegen SJC. En Herman Meivogel heeft zijn mandje, zijn lege mandje meegenomen. En dat vult hij straks natuurlijk met eitjes. Dan gaan we om 3:00 ook luisteren naar de heer W. Molenveld. En die gaat ter leden RCL verslaan. Dan vanavond om 6:00 VBSB tegen Blauw-Geel 38 met Marco van den Berg. Maar dan zit hier een andere presentator die nu langs de lijn zit, staat. Dat gaan we vanavond horen. Nou, dat is het programma van vanmiddag. Dennis van Zuilen achter de knoppen. Nick Duindam achter de microfoon, presentatiemicrofoon. We gaan er een gezellige, leuke middag van maken met een van mijn favoriete plaatjes als beginpunt. Daar gaat ie.
1: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

0: Bad English. John Waite, denk je, waar ken ik die stem van? Nou, waar ken je die stem van? Ja, dus de stem van The Babies. Die is wat bekender, die groep The Babies. Maar John Waite heeft een subproject, Bad English, aangevat. En dit is een van zijn topnummers en een van mijn favorieten. Bad English, mensen. Ja, nou ja, zo bad is het allemaal niet. Alhoewel het weer zit niet mee. Maar des te meer leuk om naar de radio te luisteren. En fijn dat jullie dat bij Bollestreek Omroep Bollestreek Sport doen. Tussenstandje van terwijl hier de boel op stelte gaat. Iemand komt zijn prijs ophalen van de vorige uitzending. En die is heel enthousiast zo te horen. Want we kunnen hem door heel de Bollestreek kunnen we hem inmiddels horen, meneer. Nou, fijn dat jullie zo enthousiast zijn. Quick Boys staat met 3-0 voor tegen Katwijk. De wedstrijd is om 1:30 begonnen. Er zitten een paar duizend toeschouwers op Nieuw-Zuid. Lekker in de wind. Nou, scheiding in het midden of scheiding opzij. Gaat allemaal vanzelf. 3-0 voor Quick Boys. Dat zullen ze bij de Katwijkers niet zo heel erg leuk vinden. Alhoewel, nou ja, vooruit dan maar. Het ligt eraan welke Katwijker je bent natuurlijk. Hè? Het programma uit de derde divisie B, waar Noordwijk, Lisse, Rijnvogels enzovoorts in meedoen. Daar gaat hij. Achillesveen, EVV Echt om 2:30. Excelsior Maassluis, TOGB. Noordwijk, Gemert. Lisse, Rijnvogels, de topper in de derde divisie B. En Portugal, UNA. Dat allemaal om 2:30. En wij zijn bij twee wedstrijden live aanwezig. En jullie weten wel welke. Dan om 6:00, waar we ook live aanwezig zijn met Marco van den Berg. VVSB Blauw-Geel 38. En morgen, nee, ook nog vanavond om 7:00, RBC Zwaluwe. Dan morgen om 2:00, UD19 tegen Dongen. En om 2:30, Groene Ster tegen Goes. Nou, dan hebben we het programma van de derde divisie B hebben we genoemd. Dan ga ik eventjes zoeken naar het programma van SJC. Kan ik dat snel zien? Dat zou toch moeten kunnen. Even kijken hoor. Ga ik één dingetje omlaag. Ja, daar hebben we hem. Vandaag. De tijdstip staat er niet bij, maar dat zal nou ja, ongeveer 2:30, 3:00 zijn. De tijdstippen staan niet op teletext. Daar gaan we. DVVA tegen Dem. Hoofddorp ARC. Jos Watergraafsmeerhuizen en de kipjes van SDV Barneveld tegen SJC. Misschien ook wel kipjes zijn. AFC 34 tegen Kolping Boys en morgen HBC WVHEDW. Volgens de redactie van Bollestreek Sport de grootste amateurvereniging van ons land. Met ik geloof 1500 leden, 1500 jeugdleden in ieder geval. Nou man, nou, het is niet te geloven. Dat WVHEDW. Dan Hoogland Victoria en Uitgeest tegen Aalsmeer. Dat die drie wedstrijden, de laatste wedstrijden zijn. Dus morgen, maar vanmiddag hebben we ook het een en ander. En kijk even naar Dennis, is er al iemand? Ja. Kipje Pieter is er. Kipje Pieter, jongen, hoe is het?
1: Ja, goed Nick, dankjewel. Ja, luisteraars, we zitten bij de wedstrijd Noordwijk-Gemert vanmiddag. Wedstrijd in de derde divisie B. Ja, en Noordwijk, we weten het allemaal, staat tweede. Na 8 wedstrijden hebben zij 19 punten. En ja, ze zitten natuurlijk volop in de strijd. Ja, om de eerste periode, laten we daar maar eens mee beginnen. Natuurlijk wil Noordwijk, naarmate het seizoen voordat en je ja, op deze positie staat, wil je natuurlijk voor het kampioenschap gaan. Maar op dit moment wil je gewoon lekker in die strijd meegaan. En ja, tussen wie is die strijd dan? Nou, die strijd is natuurlijk tussen de koploper Rijnvogels. Die heeft uit 8 wedstrijden 20 punten. En Noordwijk dus 19. En ook FC Lisse heeft natuurlijk net zoveel punten als Noordwijk. En die staat derde. Dus ja, de drie Bollestreekclubs doen het goed in de derde divisie B.
0: Vanmiddag natuurlijk Lisse Rijnvogels, hè?
1: Sorry?
0: Lisse Rijnvogels vanmiddag.
1: Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk de topper vanmiddag. De nummer 1 tegen de nummer 3. En ja, vorige week was Gemert de thuisploeg. Want toen kregen zij FC Lisse op bezoek en verloren met 0-2. En zij spelen hier dus vanmiddag op de duinwetering tegen Noordwijk. Noordwijk met nou best wel de vaste namen. Maar ja, leuk om te noemen. Ook Sander Bosma begint in de basis en heeft de aanvoerdersband om. Dus dat is oud en vertrouwd voor Sander Bosma. Natuurlijk ook de topscorer van Noordwijk staat in de basis. Dus ja, het ziet er goed uit. gaat een toch wel spannende wedstrijd worden. Want ja, Gemert moet natuurlijk ook blijven winnen, laten we het zomaar noemen. Want ja, die staan negende. En na 8 wedstrijden hebben zij 10 punten. Dus ook die willen kijken van, moeten we naar onder kijken of naar boven kijken? En daardoor moeten ze natuurlijk winnen van Noordwijk. En Noordwijk, ik heb het al gezegd, moet winnen vanmiddag om toch bij die top 3 te blijven. En wie weet, als natuurlijk FC Lisse en FC Rijnvogels vandaag tegen elkaar punten laten liggen, kan Noordwijk daar misschien van profiteren. Maar er moeten eerst gewonnen worden van Gemert. En die wedstrijd is dus vanmiddag om 2:30.

Sandy Coast met Hans Vermeulen. Ik kan me nog een optreden herinneren in de Leidse Schouwburg. Niemand had zin om met me mee te gaan. Ik zit daar in mijn eentje. Nou ja, je zit nooit in je eentje natuurlijk. En ik moet eerlijk zeggen, daar geniet ik dan het meeste van. Dat je niks tegen je partner of wie dan ook hoeft te zeggen. Dat je alleen maar je kan concentreren op die muziek. En ik vind Sandy Coast vind ik geweldig. In 1961 begonnen. In 70 alweer uit elkaar. En de Return of the Pink Panther, en dat noem ik dan even Hans Vermeulen, was in 1980. Met het nummer, ook een schitterend nummer, The Eyes of Jenny. Ja, verder heeft hij natuurlijk ook nog in de Rainbow Train gezeten. En van alles en nog wat. 10 jaar geleden overleden in Indonesië. Of daar, in een van die eilanden waar hij woonde. En met een Indonesische getrouwd was, dacht ik. Zeg ik even uit mijn hoofd. Sandy Coast, mensen, een van de meest onderschatte bandjes in Nederland, als je het mij vraagt. Maar niet bij mij, in mijn hoofd in ieder geval. Dan nog even terug naar voetbal. Nou ja, we zijn een min of meer voetbalprogramma. Af en toe komt er eens een andere sport langs, maar we zijn toch hoofdzakelijk voetbal. We gaan straks luisteren naar Herman Meivogel, die in Barneveld zit, of all places. En ja, SCC heeft deze week het contract met zijn trainer verlengd tot, Sint-Jutemus, zeg maar. Dat betekent dat Barry Tjeertes van bouwbedrijf Barry Tjeertes uit Hoofddorp, klein beetje reclame maken voor bouwbedrijf Barry Tjeertes, tot Sint-Jutemus trainer is bij SCC. Nou ja, hij heeft een contract getekend volgens mij voor onbepaalde tijd. Daar zijn de ervaringen meestal, als ik zo aan de trainerschilder denk, niet heel onverdeeld gunstig. Maar goed, Barry heeft er voor elkaar gekregen om in een paar maanden tijd een formatie te creëren die lekker meedoet. Van de week zei een vriend van mij en ook een kennis van mij, die zei van nou, die buitenspelers van SJC, die kunnen zo mee in de Eredivisie. Nou, ik heb het niet gezien, maar als zij het zeggen, dan geloof ik het zo. Dat betekent dat SJC ook wel wat zal betalen. Ik ga nu even flauw doen, maar anders kom je niet in de SJC, schat ik in. Maar SJC'ers die staan nu boven de tafel en denken die Nick Duindam, die moet even ophouden met dat gezwets. Nou jongens, ik denk dat het toch wel een heel klein beetje zo is. Maar goed, als het anders is, hoor ik het graag. Ik loop vaak in het dorp, spreek me maar aan en zeg dat ik ongelijk heb. Laat het maar zien dan. Dus SJC gaat vanmiddag tegen de Barnevelders voetballen. En die gaan proberen om de score die ze vorige week neerlegden, 6-2 thuis. En het had ook wel 10-0 kunnen zijn, heb ik begrepen. Gaan ze proberen te evenaren. Nou, hartstikke goed. Ik gun het ze overigens van harte. Want zoals jullie weten, ik ben ooit in mijn carrière in 1963... all-time, mensen weten dat, begonnen bij SJC en geëindigd ook weer in 1970... en daarna nooit meer op het veld gevoetbald. Dat even terzijde. We gaan vanmiddag luisteren naar Herman Meivogel, die het verslag van SVB Barneveld tegen SJC goed probeert te verkondigen aan onze luisteraars en hopelijk met veel doelpunten.

Pointer Sisters, I'm so excited. Ja, en zo excited, dan hoef je niet altijd te zijn. Hè? Ik zit net een filmpje te kijken van een van die voetballers. Ja, hij had altijd zo'n matje achterin. Ja, hij doet veel social media. Ik kwam er een filmpje langs op mijn telefoon. En ja, we zijn allemaal ouder. Of ouder geweest, of we worden nog ouder. Ik ben ouder. Letterlijk en figuurlijk. We hebben allemaal langs de lijn gestaan. En we hebben allemaal onze stem verheven. En allemaal gedaan wat goed dacht te zijn voor ons kind. Maar dat is niet altijd zo natuurlijk. Hè. Dat je gedrag beïnvloedt je kind enorm. En die gozer die vertelt ons aan ouders dat doe positief. Blijf beleefd tegen de scheidsrechter. Zeg vooral dat je leuk gespeeld hebt. Ook als je verloren hebt. Niet meteen van... hoe was de uitslag? Was het leuk? Heb je een leuke wedstrijd gehad? Nou ja, vaak is het natuurlijk zo. Als je verloren hebt, dan gaan die lipjes wat te hangen. Maar goed, blijf positief. En zorg ervoor dat in ieder geval het spelplezier voorop staat. En niet gauw hoer langs de lijn over dit of over dat of over zus of over zo. Blijf er plezier in houden. En kijk af en toe eens even in de spiegel en denk bij jezelf... wat ben ik eigenlijk aan het doen, als het tenminste daarop uitdraaide? Je hoeft niet naar mij te luisteren. Uiteraard niet. Nou ja, dat doe je nu wel, maar fruit dan maar. Het is zo rond 2:30. Het is nog eventjes voor 2:30, dus we draaien nog even een plaatje. En daarna hebben we de heer P. Ottervanger en de heer J.K. Vaas op de wedstrijden.

0: Vrijheid met Play It Cool. En dit nummer is vertaald. Het heette eerst Herz aus Glas. Ik hoop dat mijn Duitse docent niet luistert. Nou, dat kan niet meer, denk ik. Uit 1987. En dit is een band uit München. Dat kun je misschien een beetje horen. Nou, nee, dat kun je niet horen. Maar ze hebben wel goed geluisterd naar ILO, overigens. Electric Light Orchestra met Jeff Lynne, dat weten we allemaal. Ik zie ook foto's van ze met strijkers en van alles en nog wat. Goed gedaan. Jongens, play it cool. Nou, ga door. Vrijheid. Dennis, hebben we al een voetbalverslag? En dan denk ik dat het Pieter Ottervanger is. Nou, helemaal correct. P. Ottervanger, ga je gang.
1: Jazeker, Hendrik. We zijn hier een kleine 2 minuten bezig tussen Noordwijk en Gemert. Alhoewel, ik kan ook zeggen, ik kijk naar Noordwijk SUC. Ja. Want Gemert speelt in dezelfde kleuren als de andere club uit Noordwijk SUC. Maar SUC speelt vanmiddag in Barneveld. Nu komt een goede kans voor Noordwijk misschien. Gemert verspeelde de bal en Noordwijk kwam de 16 in. Via Lombeien, maar die probeerde hem voor te geven. Maar César Tremor die kon er net niet bij. Dus gelukkig voor Gemert loopt het met een sisser af. En zij mogen nu een doelkap gaan nemen. Gemert probeerde ook net de aanval te zoeken. En kon alleen niet gevaarlijk worden. Maar de wedstrijd is alvast wel open hier na een kleine 3 minuten. Maar de stand is nog steeds 0-0.
0: Is JK er al? Jan Kees, jongen.
2: Ja, ik ben aanwezig bij de wedstrijd FC Nissen Rijnvogels. Er wonen iets van 70.000 mensen in de gemeente Katwijk. 3 ploegen uit de tweede divisie. Rijsmachse Boys, Katwijk en Kringmoois. En Rijnvogels heeft dezelfde ambitie. Dat zou uniek zijn. Maar goed, ze moeten wel die compositie zien te handhaven vandaag bij FC Nissen. Volgende week trouwens is het Rijnvogels Noordwijk. Dus de top 3 speelt 2 weken achter elkaar tegen elkaar. Wel is vandaag in de basis Wout Heemskerk. Hij is de linksback. En dat betekent dat Jarno Slootweg niet aanwezig is. Hij is wel aanwezig, maar hij zit op de bank. Dat geldt ook voor Wessel Spolder. Dat waren spelers die vorige week in de basis stonden. Voorafgaand naar de wedstrijd is Remy van Eken schuldig als beste speler van het Leidsland van vorig seizoen. Wisten dus met Marcus Scholten, die in de spits staat. Maar goed, hij heeft van die positie uit heel vaak gescoord. Bij Rijnvogels missen we Juliani Helder, de zoon van Glenn Helder. En ook Glenn Zandbergen is afwezig door blessures. Maar goed, ze hebben een tweelingbroer van de hockey international Koen Bijen, Tom Bijen in de ploeg en terug van weg geweest Sam van Oosten. En volgens mij, Nick, is Sam een Noordwijker. Maar goed, dat weet jij misschien beter.
0: Ja.
2: Dan vraag ik me altijd af waarom hij ooit naar Rijnvogels, terwijl Noordwijk op dat moment op een hoog niveau speelde. Maar goed,
0: Hij kwam niet aan de bak bij Noordwijk. Laat ik het zo zeggen, bij Noordwijk waren veel mensen ontevreden over Sam. Dat hij het niveau net niet haalde en toen is hij naar Rijnvogels en daarna naar Quick Boys en nu weer terug bij Rijnvogels.
2: Ik vind het een technisch zeer vaardige speler. Dus,
0: ja.
2: En, ik denk altijd dat je moet proberen als Noordwijk je eigen jongens zoveel mogelijk bij je eigen team te houden.
0: Eens.
2: Dat is alleen maar voor de herkenbaarheid van het team.
0: Zeker.
2: Maar goed, er staat wat op het spel. Er staat wel windkracht 6. Het heeft behoorlijk geregend. Het is natuurgras, maar het veld is zo te zien prima bespeelbaar. En we listen dus in de achterhoede. Ja, dat is wel grappig, Nick. Dat zijn 2 mensen die dus elkaar elke dag zien. Want ze werken bij hetzelfde bouwbedrijf. Lasserhaus en Gijs de Bruin. Maar goed, de wedstrijd is net begonnen. Heel ervaren arbiter Willem Bronswoort. En nog geen doelpunt, 0-0.
3: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

0: Wij laten Anastasia even links liggen en we gaan naar Pieter Rottevanger op de Duinwetering.
1: Ja, waar ik kan vertellen dat na een minuut of zes het eerste schotje op doel geweest is. Maar Jeroen Kiers, de keeper van Gemert, had daar geen moeite mee op het schot van Cesar Moer. Maar hij dacht, joh, ik probeer het. Maar het werd uiteindelijk een simpel rolletje. Ik kan wel zeggen dat de afgelopen zes minuten, zolang deze wedstrijd bezig is, ik vind dat Gemert goed voetbal laat zien. Veel passes weten elkaar rustig te vinden en proberen echt wel met combinatievoetbal de 16 op te zoeken van Noordwijk. En dat is ook een paar keer gelukt. Zijn ze daaruit gevaarlijk geworden? Dat nog niet. Noordwijk dus alleen, nou ja, het kleine schotje net is van Cesar Tramoor. Maar voor de rest komt Noordwijk nog niet veel in het spel voor. En is het Gemert wat constant het balbezit heeft. Zo ook nu. In hun eigen defensie spelen ze de bal rustig rond. Gaan nu rustig over de middenlijn. Alleen nu verspelen ze de bal. En dan kunnen we kijken of Noordwijk er misschien uitkomt via een snelle counter. Sander Bosma kiest alleen om het even het spel te consolideren, zoals dat heet. En Noordwijk speelt ook de bal rustig achterin in de eigen defensie rond nu. En Sven van der Maarten heeft de bal. Wat gaat Sven doen? Die kiest voor een trap naar een van Jordi Stroker is dat. En nu pakt Gemert weer over op de middenlijn. Dus je hoort dat het spel gaat lekker op en neer. Hier dus na een kleine 7 minuten is de stand nog steeds 0-0.
0: Dank Kees.
2: Ja, dit was heel dus bij de 1-0. Een hele fraai schot. Een bekeken schot eigenlijk via Toon Zwetsloot. Via de vingertoppen van de Riet ging hij tegen de lat aan. Dat was een mogelijkheid. Toon Zwetsloot nu weer in de basis. Ik heb het vorige week uitgelegd. Toon werkt bij een exporteur, bloemexporteur. En dat moet je af en toe naar Zweden. En dan is hij een paar keer afwezig door de week. Dus ja, als je dan niet drie keer treedt, dan sta je gewoon niet in de basis. Maar dan reis je nu weer terug. Dat wordt geaccepteerd bij de terecht. Maar Toon Zwetsloot is een belangrijke speler. Het is ook de aanvoerder. Ja, dus dat vorige week, omdat Toon Zwetsloot niet in de basis startte, de derde aanvoerder in het spel kwam Gijs de Bruin. Want de eerste aanvoerder is nog steeds Kevin van der Zet. Maar ja, die is geloof ik nog uitgeschakeld. Zonnig te spekken trouwens, want de zon bleek erna door. Vorig jaar was het hier 1-4. De wedstrijd die ontsierd werd door een rode kaart al in de beginfase met Gijs de Bruin. Het fenomeen Yusin Kabuni werd onderuit gehaald. En wij vragen ons altijd af, zo'n goede voetballer. Maar waar is die, Kabuni? Hij is weg. Weet niet waar die voetbalt. Maar
0: SCC denk ik.
2: Nee, niet Kabuni, dat is niet BCC Kabuni, dat is een andere Kabuni. Het is overal gespeeld. Maar goed, die was vorig jaar bepaald en Risse was daar daarna. Dus na 14 wedstrijden niet verloren te hebben, verloren ze een keer. En toen waren ze uitgeschakeld op de titel. Dus dat even kijken of het buiten spel wordt gegeven. Dat snijbaar niet, dus we gaan even kijken. Handoui komt de 16 binnen van en geeft dan op Jaap Zetsloot. En Jaap Zetsloot schiet dan tegen een verdediger aan. En de overtreding dan op dat moment van Remy van Ekeres. Dus twee andere spelers bij Risse in de basis. Net zoals Spolde, de linksback, had het vorige week erg moeilijk. Zijn positie overgenomen door de ervaren Wout Heemskerk. Toon Zwetsloot is ook terug. En daardoor geen basisplaats van Jarno Slootweg. En daarvoor in de plaats Marcus Scholten. Nog even deze avond nog één keer Handoui. Handoui dribbelt zoals vorige week. En geeft hem dan slim te storen. Dat is wel buitenspel. Ja, is buitenspel.

0: zo staat het hier na 11 minuten spelen. 0-0.
1: Oké, Willem. Ben je daar, jongen? Willem Molenveld?
2: Of ik daar ben? Ik
1: zit Rode Molen?
2: Bij. Ja, tuurlijk zit erbij. Ja, ik zeg altijd eerst een hele goede middag, Nick. Natuurlijk zit ik daar op de Rode Molen. En wat voor wedstrijd hebben we vandaag? Mag ik een derby noemen? Ik denk het een beetje. Als je pakt Leiderdorp en Sassheim, dan is het niet direct een bollenstreek derby. Maar ik vind het wel een derby. Oftewel, anders gezegd, Terlede RCL Racing Club Leiderdorp.
1: Hey, Willem?
2: Zo mooi is dat. Ja,
1: Willem,
2: jongen.
1: Woon jij dichter bij RCL dan bij de Terlede?
2: Nou, ik heb vanmorgen de passen gemaakt. Ik zou zeggen, het scheelt 3 passen. Nee, joh, dat weet ik toch niet precies. Maar ik woon gewoon heerlijk en dan weet ik het niet. Maar goed, het is niet zo belangrijk of ik ver weg woon. Die auto rijdt toch wel, zo heet dat.
1: Oh ja.
2: Maar we gaan het even houden over de wedstrijd. En het leuke is, als je dan zo'n wedstrijd hebt als vandaag Terlede tegen RCL. En dan kom je weer een oud maatje tegen. En die jongen heeft toen Terlede gered. Heb ik het over Siep Rutgers. En Siep Rutgers, ik weet het. Ik kom hem dan ook heel af en toe, hoe is mogelijk, tussen de 50.000 mensen tegen bij Ajax. Dus ik heb een tijdje met Siep gesproken. Hij zei, Willem, ik ga niet scoren. Ik zei, nou. Joh, ik zie het wel. Maar goed, ik ben blij dat die jongen weer gezond is en weer kan voetballen. Hij heeft toen een stap gemaakt naar Noordwijk. Ga ik verder niet over hebben. De wedstrijd op zich is natuurlijk heel belangrijk. Terlede, 4 punten. En RCL begon zo uitstekend met 3 punten, oftewel te winnen. Ja, verleden week 0-3 tegen Velo. En ja, Velo 2 heb ik net zien verliezen tegen Terlede 2. En die hebben 4 wedstrijden, 12 punten. En dan heb ik het over Terlede 2. Nou, gepromoveerd. 4 keer winnen, dan doe je het gewoon heel goed. Wij gaan gewoon de wedstrijd concentreren op de wedstrijd van vanmiddag. Terlede tegen, noem het maar, RCL. En als ik even kijk naar, toch wel even Terlede. Ik heb Lars Geerlings, ik vond nu een fantastisch speler. Heb ik net ook weer even gesproken. Hij is aan de betere hand. Gauw terugkomen, wat is gewoon een hele goede voetballer. Maar ja, blessure. En natuurlijk Mark de Kruis zie ik ook alweer lopen. Maar dat is niet zeggen dat hij in gaat vallen. In ieder geval, om 3 uur vangt deze wedstrijd, als het goed is, aan bij, noem het toch maar een beetje een derby. Tussen de Leiderdorpse club RGL en de club Terlede uit Sassheim. En die 3 passen, vergeet ik even, die het meer lopen is van het een naar het ander. Bij deze.
1: Oké, man.

0: Laaiend vuur bij Noordwijk of bij Geemert, Pieter?
1: Nee, ja, het was de eerste echte goede kans van Noordwijk, zeg maar. Bouw het op de schep. Van Frank had hem aan de rechterkant van bij de achterlijn ongeveer een meter te zijn ervoor. Gaf hem voor en Ilias Latif sprong hoog en kopte hem keurig in. Noordwijk is op 1-0 voor, thuis tegen Geemert.

0: Laaiend vuur de dijk met Nico Artsbach op gitaar. Ik vind hem een kanjer. Pieter, 1-0 Noordwijk.
1: Ja, een beetje tegen de verhouding in. Nou ja, een beetje behoorlijk.
0: Wat interesseert ons niks?
1: Nou ja, we moeten wel objectief blijven. Nick, het was gewoon echt wel de aanval. Lukken met goed spel. Af en toe namen ze wat risico, misschien nu ook wel. En Noordwijk kon dus de bal onderscheppen. En Bram Franken die gaf een keurige voorzet. Ja, dan vind je het hoofd van Ilias Latif. En dan weet je gewoon... Met zo'n wereldspits als Noordwijk die heeft... Ja, dat het heel groot is dat hij die bal inkopt. En dat deed hij nu ook gewoon keurig. Dus Noordwijk komt hier na een goede 17 minuten op 1-0 voor. Ja, dat is wel lekker. Ook al is het tegen de verhouding in. Kijk hoe Gemert zich daarvan herstelt. Of heeft Noordwijk nu echt de geest gevonden en gaan ze op zoek naar de 2-0. U hoort het straks bij mij. Maar het is hier in ieder geval 1-0 voor Noordwijk.
0: Oké, Noordwijk virtueel koploper, Jan Kees.
2: Dat klopt, virtueel, maar dat zegt allemaal niks. Nee. Want virtueel in de gele trui.
0: Ja.
2: Yo, ik denk dat je vandaag gaat genieten van de ronde van Lombardije. Waarom zeg ik dat? Omdat altijd Pocket Charmeet, maar vandaag een keer niet.
0: Nee.
2: En Lisa wel mogelijkheden gehad. Ik zei al, bal op de lat van Thomas Wetsloot. Daarna nog 2 kansen. 5 kansen heb ik al gehoord. Maar het poster was wel van Andoui. Ja, het is geen Guus Stil. Guus Stil weet te anticiperen als een bal wordt aangeraakt tussendoor bij een voorzet.
0: Ja.
2: Hij kon hem inlopen bij Andoui, maar het lukte dus niet. En daar waren nog Jeroen Hak. Heel snel zei ik al, maar de afronding wat minder. Dus Lisse heeft eigenlijk wel de mogelijkheden gehad. En Rijnvals nog niet. Dat geven we ook een beetje dit seizoen aan. Want Lisse krijgt altijd heel veel kansen. Maar het rendement is beperkt. Dat moeten we zeggen. Als je bijvoorbeeld ziet tegen Groene Ster een paar weken geleden. Dacht je, ja, het wordt 3-4-0. Uiteindelijk werd het 1-1. En nu een vrije trap. Het voordeel van de tegenstander Rijnvals. Het was een overtreding van Jaden Zeisling begaan. Op die Noordwijker in dat elftal bij Rijnvals. Sam van Oost. Sam van Oost heeft het geprobeerd met Kringenboys. Maar ja. Dat het niet lukt. Dat is niet zo gek. Kringboys kampioen van Nederland. 2 keer op rij. Nou, die vrije trap nemen we nog even mee. Dan is het inderdaad Bijen. Ik vind ook dat hij echt een hockeyhoofd heeft. Maar goed, dat maakt hem niet uit. Tom Bijen is de laatste tijd wel bij de tijd. Want hij scoorde 2 keer achter elkaar 2 doelpunten. En hij is ook verslaggever. En hij heeft dus zijn broer gezien tijdens de Olympische Spelen van 24 in Parijs. Toen ze Olympisch goud worden. Hij mocht commentaar leveren. Ik dacht op Eurosport van zijn eigen broer. Dat is wel heel bijzonder. En die gaat daar die vrije trap nemen. Nou, komt hij wel voor. Wordt dan... Nog weer weggewerkt, dan moet het inderdaad een simpele plooi zijn voor Verschrijveren. Dieper van FC Lisse. Het is dus vandaag Lisse Rijnvals en volgende week Rijnvals Noordwijk. Maar goed, wat telt is het heden. En de toekomst is later nu nog 1 keer een mooie avond misschien van Lisse. Maar Spolte krijgt de bal niet bij Hak. Voorlopig hier, 20 minuten gespeeld. Het is 0-0.
0: Pieter?
1: Ja, ik zeg steeds dat... Ik loop iets achter in tijd. Ik zie dat we al 22 minuten ver zijn hier bij de wedstrijd Noordwijk tegen Gemert. Noordwijk dus, ja, een beetje onverdiend op 1-0. Maar inderdaad, Nick, wie maalt erom? Want Noordwijk wil natuurlijk gewoon meedoen om die top 3. En ja, virtueel nu koploper, het zegt allemaal niks. Maar goed, eerst maar die wedstrijd winnen. En Gemert blijft hun voetbal doen. Maar eens kijken of Noordwijk nu toch wel denkt... Goh, we gaan de wedstrijd een beetje meer naar ons hand zetten. Want de eerste 20 minuten was dat dus het geval voor Gemert. Eens kijken of Ilias Latif die bal door kan koppen. Dat probeert hij ook wel. Komt in de defensie bij Gemert. Rechter Gemert komt weer goed voetballend uit. Kijken of ze snel via de linkerkant van het veld de achterlijn gaan opzoeken. Dat proberen ze wel, maar de paas is onverzorgvuldig. Noordwijk kan overnemen. Nu Noordwijk via Sander Bosma. Gaat zoeken naar, denk ik, Serge Tremoer. Nee, geeft hem met Jordi Stroker mee. Jordi Stroker... Doet een 1-2 met Cesar Tremoer. En die gaat dan weer terug naar Sander Bosma. En zo gaat de bal naar Dirk Reinders. En dan weet Nick wel en ook uw luisteraar... dat de bal dus in de achterhoede bij Noordwijk rondgaat. Hier dus na 23 minuten 1-0 in het voordeel van Noordwijk tegen Gemert.
0: Oké. Tok, tok, tok zeggen we dan tegen Herman. Heb je een mandje meegenomen, Herman, zonder eieren?
3: Nee. Oh. Maar het zou wel leuk hebben hier, als je hier naar het toilet gaat, dan staat er een kip op de deur. Oh. Bij de ene een kip zonder ei en bij de andere een kip met een ei. Dan mag jij zeggen waar, in welke jij moet.
0: Nou ja, ik denk dat jij met ei genomen hebt.
3: Nee, niet van de dames.
0: Oh!
3: Ja, zielig, hè?
0: Nou ja. Ja. Nee, ja. Ik had een beetje stoute gedachten, Herman, sorry.
3: Ja. Hey, maar voor FC staat er wederom een wedstrijd in het linkerrijtje op. In dit geval SDV Warnerveld.
0: Ja.
3: Sportpark Noordschoten.
0: Waar staat het voor dan, dat SDV?
3: dat wil ik je net vertellen. SDW staat voor sterk door vriendschap.
0: Oh.
3: En het is weer werk aan de winkel van SDW. Het is mouwenvogel van beide clubs. Ontlopen elkaar heel weinig op de ratlijst. Als je kijkt naar SDW, staan ze bovenaan. 60 punten, 15 punten. En Barneveld op een vijfde plaats. Met 11 punten. Maar wat heel erg opvalt, ja, dat is het doelsaldo van beide clubs. Want als je kijkt naar Barneveld, die hebben slechts 2 doelpunten mogen incasseren. En dat was vorige week pas. Dus de eerste 5 wedstrijden hebben ze clean sheet gespeeld. De SEC liggen er inmiddels 7 in. Dus ja, de verdediging van Barneveld, ik zou kunnen zeggen, want die staat. De verdediging staat als een huis.
0: Maar SEC heeft goede vleugelspelers, toch?
3: Nou ja, er staan 23 gescoorde doelpunten tegenover. En slechts 5 voor Barneveld. Dus ja, dat is dan weer... wat enigszins verder bleek.
0: Ja.
3: De wedstrijdkleding van Barneveld is blauw, wit. En SDC zal in het grijs aantreden op advies van de scheidsrechter.
0: Oh.
3: En een mooie club hoor, absoluut een mooie club. 1000 leden. Voetbalvereniging die 54 is opgericht. En ja, mag beschikken over 8 velden. Kan je nagaan. Noordmoten, een fantastisch mooi complex. De opstelling van SDC, ja, er zit eigenlijk weinig verandering met vorige week. En als ik het zo bekijk, ik heb niet het wedstrijdformulier. Maar als ik zo de spelers kijk die warm gelopen hebben, dan zit er daar geen verrassing in. Reda Karsjoel is nog altijd geblesseerd. En ook de reservekeeper Stan Olivans die zit op de reserve op de blessurebank. Maar dan voor de rest is SDC gewoon op sterkte. En dat is wat het zijn. Het gaat om 3 uur van.
0: Oké. Okay. Nou, we horen jou straks, Herman. Hebben we nog tijd voor Jan Kees, Dennis? Dan gaan we naar Jan Kees, Lisse, Rijnvogels.
2: Ja, dag, flamboyante man. Dat hoorde ik iemand zeggen. Ik zag even het programma te kijken. Toen zat er gisteravond Bollestreek omroep op tv.
0: Oh, ja.
2: Iemand zegt, ik ben een flamboyante man.
0: Ja.
2: Ik vond het zo mooi. Ja, hij wist niet hoe hij de uitzending moest beëindigen. Maar goed, dat is even wat anders. Ik kijk alles in, dat weet je.
0: Ja.
2: Maar goed, hier is de wedstrijd een beetje ontbrand. Een beetje een opstootje, omdat er wat gebeurde. Wat weet ik niet precies, maar goed, er werd wat geduwd, wat getrokken. En het hoort bij een derby. Want het gaat natuurlijk niet zomaar ergens over. Het gaat op de eerste plek mogelijkerwijs. Als Noordwijk in ieder geval punten laat liggen tegen Geemert. Het is nu Zijsling, die dus de rechtsbackvermisse, die naar de breed geeft op Toon Zwetsloot. Dan gaat die bal weer terug. En dan moet Zijsling dan richting Hak spelen. Dat lukt dan niet. En voorlopig staat het hier na 25 minuten spelen 0-0.
0: Oké, okay, dan hebben we het eerste uur bijna gehad van Bollestreek Sport. Lieve mensen, beste mensen. Ja, die flamboyante man. Ja, ik presenteer ook podium Bollestreek. En we hebben afgesproken dat we een soort... einde aan het programma maken en dat een beetje volgens een bepaalde tekst doen. En ik ben niet tekstvast. Ik lul het maar wat. Maar goed, ik heb met Wilma goed moesten afgesproken dat we dat niet meer doen. Dus ik dacht, nou, ik lees het dan maar een beetje van een papiertje op. En dan gaat dat zo. Viraal waarschijnlijk. Goed, vooruit dan maar. Welkom bij het tweede uur. We horen jullie straks weer. Dag.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort, Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het ULUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een sprookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport, in elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tilano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
7: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
8: Valdorpelshop.nl.
9: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
8: Valdorpelshop.nl.
10: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk Binnen.
0: Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Bollenstreek Sport.

0: Ja, beste mensen, welkom terug bij Bollestreek Sport. We gaan volgens mij meteen naar de duinwetering. Pieter Ottevanger, wat is jouw nieuws?
1: Cesar Tremoer had de bal aan de linkerkant. Hij speelt hem naar zijn counterpartner of zijn maatje aan de rechterkant. Nisi Lombay, je denkt hij gaat buiten om. Nee hoor, hij gaat binnendoor en schiet hem in de lange hoek. 2-0, het hoeven te wagen, Nisi Lombay, 2-0 Noordwijk.
0: En hoe is het in Lisse, Jan Kees?
2: Ja, de strijd is op brand. Ik zei het al, er gebeurt van alles. Opstootjes, toestanden, maar ook een gele kaart voor de speler van Rijnvals. Maar de stand is belangrijk, die is 0-0. Even die corner meenemen nu vanaf de rechterkant, wordt die genomen. Blijft hangen in de 16, wordt weggeschoten. En dan is het achterbal 0-0 na 33 minuten.
0: Herman Meijvogel in Barneveld.
3: Ja, in Barneveld eruit staat de klok op 2 minuten. En dat begon eigenlijk voor NGV al heel erg duister. Want keeper Sam Grapendaal die mocht een bal uitschieten en die gleed uit. En er was gelijk medische hulp nodig. En hij loopt er nog niet echt meer bij. Maar, en hij loopt in het warm aan de zijkant. Dus we moeten maar afwachten of
0: Sam Grapendaal... Heb je handschoenen bij, Herman?
3: Nee.
0: Ai, jammer nou.
3: Ja.
0: En dan...
3: Sam, we moeten maar afwachten of hij inderdaad de wedstrijd volmaakt. Als dat verandert, dan hoor je dat van mij. Hier de stand, na 3 minuten nog altijd 0-0.
0: Willem Holeveld bij Terlede, het RCL.
4: Derde minuut, nog steeds een stand van 0-0. En de goede man heb ik nog niet genoemd. De aangrijzer is Anjar Mejia. Oftewel, de man die de baan of de wedstrijd in goede banen moet leiden. En wat opvalt is dat Christen Zaag nu van zijn backpositie is weggehaald. In de zin van, hij speelt meer aanvallend. 0-0, vierde minuut.
0: Oké, mensen, tweede uur Bollestreek Sport. Met Dennis van Zuilen achter de knoppen en Nick Duinom achter de presentatiedesk. We gaan het voor jullie verzorgen vanmiddag tot een uur of 5. En daarna om 6 uur weer VVSB tegen Blauw-Geel 38. Dus de hele dag Bollestreek Sport. Wat wil je nog meer met dit weer?
5: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

0: Ja, Johnny Cash die op zijn knol door een of andere vallei aan het cashen is. Dat gaan ook allemaal bij Bollestreeksport, lieve mensen. Voetballen is alweer bij SJC, Herman.
1: Ja, ze voetballen alweer. Alleen het ligt er even stil. We zetten 7 minuten op het scorebord staan. En voor de tweede keer wordt Sam Grapendal door de gezondheidsmensen. Ja. Maar hij kreeg een tegenaanval van Barneveld. En dat kostte hem een tikje tegen zijn hoofd. Oh. Dat is inmiddels wel weer voor elkaar. Hij voetbalt weer en de bal wordt weer uitgenomen. Dus men gaat weer voetballen. Hier nog altijd 0-0. En in de eerste minuten moet ik zeggen dat Barneveld mij niet teleurstelt, moet ik eerlijk zeggen. Want SJC heeft daar een dobber aan.
0: Okay. 0-0. Goed zo. Nou, een hardgekookt ei wordt het dan. We blijven flauw hier bij Bollestreeksport. Laat ik het op mezelf betrekken. Ik blijf flauw. Met dat Barneveld gedoe. Ik zal ermee stoppen, mensen. Dan gaan we naar Willem Molenveld of all places in Sassenheim.
2: Ja, inderdaad. We zitten alweer in de 10e minuut. De tijd vliegt om, zoals het heet. En natuurlijk een aanvallende reden die probeert goed te combineren. En dat met de vlagen lukt dat ook goed. Het heeft nog niet omgezet in doelpunten. En als we dan zo naar zo'n wedstrijd kijken, dan zie je natuurlijk om de Rode Molen, aan de Rode Molen. Je zegt het maar, een storm, dat wil je niet weten. En Teleden heeft pal wind mee. Ik kan zeggen de storm mee, wat betreft natuurlijk de weersomstandigheden. Maar goed, daar hebben ze nog niet gebruik van kunnen maken door middel van afstand te schieten. Maar een aantal goede aanvallen hebben we nog niet geresulteerd in een doelpunt. In ieder geval, daar gaat Teleden weer aan de linkerkant. En dat betekent dat Marius Lomas wordt struil. Vel op zijn huid gezeten en uiteindelijk wordt de bal weer onderschept door een speler van Teleden. En dan is het een beetje zoals de flipperkastvoetbal. Uiteindelijk komt Teleden er goed uit. Via dat Luc de Kruis. Luc de Kruis speelt die bal over de breedte. En zo zie je dus, zo kabbelt de wedstrijd voorlopig voor in de 10e minuut bij die stand. Nog steeds van 0-0.
0: Bij Lisse Rijnvogels de brilstand, Jan Kees.
3: Ja, brilstand, maar ja, weinig sympathie vanuit Lisse voor de arbiter die heel veel door laat gaan. Waar overtredingen zijn worden begaan. En dan zou je zeggen, ben ik gekleurd. Dat niet door, het is ook door andere waarnemer. Wel een gele kaart van nummer 18 bij Rijnvols, Zion Valies. En een aderlading bij Sennissen, daar is de belangrijkste speler. Wohan de Wier, geblesseerd op het veld gegaan. Janne Slootweg komt dan in de spits en dan gaat Marcus Stolten op het middenveld spelen. Lissen dat nu aanvalt met de broer Svetsloot. Toon naar Jaap, Jaap moet het maar voorgeven. En dat duurt dan lang, waardoor de Assen Delft kan ingrijpen. Ja, het is normaal meer een strijd geworden. Lissen heeft wel de kansen gehad, maar niet de kansen benut. Hun hebben geen mogelijkheden gehad. Rijvels even de voorzet nu van Jaap Svetsloot. Nou, zullen we kijken of daar iemand gaat inkoppen in de Slootweg. Ja, Slootweg is natuurlijk ook een Katwijker, maar zijn roes liggen vooral bij Valk 68. Oh. En dat is wel grappig. Slootweg zijn vader en ook zijn oom hebben wel bij Klinkboys gespeeld. En we hebben het over Katwijk, Nick. Zie jij...
0: 5-0.
3: Katwijk. Ja, dat is toch...
0: Ongelooflijk.
3: Ja, maar de voetbal Klinkboys heeft aangegeven, Nick, dat ze in 2030 aan voetbal gaan spelen. En in 2030 wordt dan Noordwijk kampioen van Nederland.
0: Oh, nou, dankjewel. Overigens, Jan Kees, let over een seconde of 45 even goed op. Even een persoonlijke noot. Letterlijk en figuurlijk.
3: Ik word emotioneel gehuilen straks.
0: Dan gaan we naar Pieter Rottevanger.
4: Ja, ik denk dat de wedstrijd wel beslist is, Nick. Want ik wilde zojuist zeggen, Gemers had een paar minuten geleden een hele grote kans. Maar dit was een goede save van Sven van der Maten in 2 keer. Zojuist een vrije trap voor Noordwijk na de eerste gele kaart van Gemert. De vrije trap wordt genomen. Blijft hangen in het 5-meter gebied van de keeper. En Levi Volkers, die schiet hem in. Noordwijk komt hier op 3-0 voor. En 42 minuten, 5 tegen Gemert.

0: Jan Kees alvast van harte, jongen. Maandag word je 64, dat hadden wij begrepen. Is dat zo?
1: Klopt helemaal. Ik ben geboren tijdens de Cuba-crisis. Toen al, Rusland tegenover Amerika. Er is niks veranderd in 64 jaar tijd.
0: Alvast van harte, ja, man.
1: Dat kun je wel zeggen, toch? Maar goed, in ieder geval, ik denk, nou, zo, daarvoor is ook nog scoren tijdens die plaat. Dat is dan weer niet gebeurd. Maar goed, ook de clip trouwens, Nick, die moet even bijbetekenen. Zo'n mooie clip is dat.
0: Okay.
1: En vroeger draaide ik altijd, liet die clip al zien aan iemand die 64 werd. Toen dacht ik, dat ben ik nog lang niet.
0: Ja. En nu ben je het ook nog lang niet, nog over 2 dagen.
1: Klopt, maar ik moet zeggen, we hebben ook Herman vandaag in de uitzending en Willem. Dus ja, valt wel mee.
0: Ja.
1: Kunnen ze wel tegen die grap, hè? Maar goed.
0: Denk het ook
1: hier wel. Je zit hier trouwens in de 45e minuut. Denken dat ze nog één keer gaat aanvallen via Toon Zwetsloot. Moet hem dan geven op Marcus Scholten. Marcus Scholten heeft bij Rijnvogels gespeeld. Dus voor hem is het ook wel belangrijk dat hij vandaag laat zien wat hij kan. Ja, de voorzet komt van Zijsling. En dan lopen zowel Scholten als Jaap Zwetsloot elkaar in de weg. Ja, het wordt strijden. En intussen de lachende derde zit vlak bij jou, Nick. Althans,
0: ja,
1: een paar kilometer verderop. Op de duimmetering. Pieter.
0: Pieter. Ja, vertel, Pieter. Pieter. Hallo, Pieter. Vertel.
2: Nu hoor ik me dus niet. Nu wel. Hoor je me nu wel, Nick?
0: Ja.
2: Nu hoor je me. Oké. 3-0 hier is de stand. En het is inmiddels rust. Noordwijk met 3-0 voor. Doelpunt te maken. De eerste natuurlijk door de topscorer van Noordwijk. Nummer 9, Ilias Latif. 2-0 wordt gemaakt. Een hele mooie door Rishi Lombaye. En de 3-0 een paar minuten geleden. U hoorde van Levi Volker. Dus Noordwijk gaat rusten met de 3-0 voorsprong tegen Gemert.
0: Oké, dan kijken we bij Willem Molenveld.
3: Ja, ik vond die leeftijd wel mooi, hoor. Dat inderdaad Jan Kees heel goed corrigeerde. Want dat trekt de leeftijd weer een beetje naar de normale richting 70. Ja, de oude bokken, hè? Herman en Willem Pie. Ach, ja, bij deze. Maar goed.
0: Doe het nog goed, man.
3: Ja, goed blijven, hè. Dat is het belangrijkste.
0: Tuurlijk.
3: Maar goed, in ieder geval, hier staat het toch in de zin van goed blijven. In de 17 minuten nog steeds 0-0. En je ziet duidelijk, en dan zeg ik niet door een teledenbril, want dan zeg ik wat meer, duidelijk dat de leden het voetbal het proberen op te lossen. Wat wel heel leuk is om te zien, is natuurlijk dat er ontzettend veel publieke belangstelling is. En dat is leuk. Natuurlijk heel veel mensen waarschijnlijk uit Leidendorp om hun ploeg, dat is RCO, uit te moedigen. Ik zie de tribune helemaal vol zitten en ik zie hier aan de overkant natuurlijk het bekende bij de kantine ook helemaal vol. Dat is natuurlijk leuk, ondanks de slechte weersomstandigheden. Maar één ding is zeker, het is nog steeds 0-0 en we gaan naar de 18e minuut.
0: Hoe is het met de blessures, Herman, daar?
4: Het gaat allemaal hartstikke goed, hoor.
0: Goed, jongen.
4: Het gaat echt allemaal hartstikke goed. Op dit moment hebben we geen blessures. Dan heb je een speler van Banner op die eventjes plat lag. Maar goed, die was ook weer. En zagen wij 2 minuten geleden iets hoger wordt in een scrimmage op doel gaan. De keeper wist dit hartstikke mooi te redden. Dus ook EGC laat aanvallend in tol te zien. En het is een Banner wel wat daarnet ook weer schoot op de keeper. Maar die bal die werd door een speler van EGC naast de keeper. En dat betekent dus een corner voor Banner. Corner die nu genomen gaat worden. Ik zeg hem mee. Komt laag voor de goal en die is makkelijk uit te verdedigen door. Jawel, aanvallend Chris Hogevoort. 0-0 op het scorebord en 16 minuten gespeeld.
0: We zijn toch in de verjaardagsmodus. We hebben Jan Kees alvast gefeliciteerd voor zijn verjaardag. Aanstaande maandag, 64 wordt hij. En we hebben daar een Beatle-nummer voor gedraaid, Wenham 64. Maar we gaan nog iemand feliciteren. En dat is niemand minder dan Paul Jochems. Paul, als je luistert, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Bij mannen mogen we dat zeggen. Paul is 75 geworden. Paul is altijd verslaggever geweest bij Bollestreek Sport voor je voorrotte. Inmiddels loopt hij bij Overloper bij een andere vereniging rond. Nou, eerlijk gezegd weet ik dat niet meer zeker. Maar goed, volgens mij is dat Oegstgeest. Vooruit dan maar, Paul. We wensen je een fijne verjaardag en veel plezier en nog fijne jaren. Ook met je vrouw. Dat gezegd hebbende gaan we weer een lekker muziekje draaien. Dennis, wat hebben we voor ons?

0: Janet Jackson, Together Again. Ja, Willem en Herman, Together Again. Al jaren onze sterverslaggevers bij Bollestreek Sport. Laten we eens beginnen met de ene sterverslaggever, Willem Molenveld.
1: Dankjewel, dankjewel. Je kan het niet zien, maar ik krijg er een kleur van. Nee, alle gekken toch. En weten we dat dat duo ook nog op dinsdagochtend zit in de Po-ochtendprogramma.
0: Hoe laat?
1: Dan kan je wel nagaan. Dat doen we zo'n echt oude garde.
0: Hoe laat?
1: Maar goed, we doen ons best. Meer kan je doen.
0: Hoe laat, Willem, op dinsdag? Hoe laat?
1: Van 9 tot 10, de Po-ochtendshow.
0: En dan draaien jullie wat?
1: Ja, we draaien allerlei soorten muziek. De pareltjes van Herman zeggen we altijd. Want die heeft dan altijd de muziek uit zijn pareldoosje. Is dat, en we draaien van alles wat. En dan hebben we natuurlijk het weer. En we hebben nog meer van die dingen. We hebben heel veel van die, van die dingen. Waar je zegt, die zijn de verjaardagen. Paul Jochems hebben we inderdaad ook genoemd. En zo kwam er van alles en nog wat. Okay. En natuurlijk, ja.
0: Dinsdag 9 uur, elke dinsdag op Bollestreek.
1: Nee,
0: omdoet mensen.
1: Om 9 uur zitten Herman en Willem in de Bo-ochtendshow.
0: Ja.
1: Maar goed, ja, we hebben weer gaan luisteren erbij. Oei. Je moet ook bij je les blijven. En ze worden dus 1-0 voor RCL. Ik moet ook gewoon opletten. Ik zit naar de wedstrijd kijken. En het wordt dus 1-0 voor RCL. Dan moet ik absoluut zeggen. 0-1. En de doelpuntenmaker, dat hoor ik zo wel. Wat was uit de scrimmage. Met andere woorden, 0-1. En we hebben het over de volgende show. Maar het wordt 0-1, 1-0 voor RCL. En de doelpuntenmaker, hoor je zo. Het was een scrimmage.
0: Goed, Herman.
2: 23 minuten op het scorebord en nog altijd die 0-0 stand. Beide ploegen geven hoog druk. Dat mag je wel zeggen, want ze geven elkaar geen centimeter ruimte. En het lijkt erop dat FC wat beter in het spel gaat komen. De combinatie lukken wat meer. En ze zitten ook zelfs nog als boven te bal en weten wel dat je het kunt bemachtigen. Nu is het Warnerval. Wat vanuit die verdediging weer gaat opbouwen over de middenlijn. En dan gaat die bal naar de linkerkant. Linkerkant en dan zit toch ook weer een been van Barneveld ertussen. Toch een krachtige combinatie op de achterlijn en die bal die wordt gestopt door een SIC'er, door Odavoeren en dan tegen een been van Barneveld aan en komt de SIC toch weer in balbezit in de persoon van Chris Hogevoort. 24 minuten op het scorebord en een wedstrijd die op en neer gaat en nog altijd die 0-0 stand kent.

0: Cars met Drive. Nou, die Drive die hadden ze bij Quick Boys vandaag ook. 6-0 tegen Katwijk. Quick Boys Katwijk dus 6-0. Ik heb ooit eens een trainer van Quick Boys toen Noordwijk met 0-5 won uit zijn plaat horen gaan toen ik verslag deed van die wedstrijd, omdat ik nogal enthousiast was. Ik vraag me af hoe de Quick Boys verslaggevers deze wedstrijd hebben benaderd. Ik zou het graag willen terughoren. Misschien ga ik dat vanavond eens terugluisteren bij RTV Katwijk. Hoe die hebben gereageerd. 6-0 tegen Katwijk. Nou, die komen niet meer bij, die Quick Boys'ers. Overigens wordt er lustig op los gescoord in de tweede divisie, want GVV, de aankomende tegenstander van Noordwijk in de beker, die hebben er ook zin in, want die staan met 4-0 tegen Rijnsburgse Boys voor. Die Rijnsburgers, dat is een flipperkast. Die gaan of goed of slecht. Ertussenin zit niks. Dat ligt aan de trainer. Punt. De rest van de tussenstanden zijn 3 uur begonnen. IJsselmeervogels, Koninklijke HFC 0-0. Kozakken Boys, Spakenburg 1-0. En Roda Raalte tegen RKVV Volendam 1-2. Jong Sparta, Jong Almere City 0-1. En Kloetingen Hardenberg 0-1. En om 15:15 begonnen AFC Hoek 0-0. Dan de derde divisie B tussenstanden. Achillesveen Echt tegen Echt dus 1-0. Dus ik herhaal, Achillesveen Echt 1-0. Excelsior Maassluis TGB ook 1-0. Noordwijk Gemert weten we van Pieter Ottervanger 3-0. Lisse Rijnvogels 0-0. En Portugal Una 1-0. Dan schakel ik even snel door of ik SJC zo snel kan vinden. Dat kan ik. En daar staat helemaal niks bij mij op teletext. Gewoon streepjes. Dus ik kan jullie die tussenstanden niet geven. Want teletext doet daar niet aan, blijkbaar vandaag. Ach ja, misschien weggewaaid door de wind, die tussenstanden. Heel flauw van mij. Maar bij Willem Molenveld zijn ze gewoon nog aan het voetballen. Dus Willem, wat is 0-1 toch?
1: Het klopt helemaal en dat is voetbal. Hè. Dat wilde ik van het zeggen, want het voetballen is gewoon te leden aanvallen, redelijk combineren. En dan komt er zo'n onverwacht moment. Ik kan het niet anders noemen. Een beetje een scrimmage, een schot op het doel. En de bal blijft dan een beetje hangen. Zo zei het uiteindelijk, de mensen hebben nog recht op de naam. Alicio Mandas, oftewel de man van RCO. We moesten zijn gat tussen het laatste schot en dan tegen alle verhoudingen in. Is dat wat waard? Nee, het telt gewoon 0-1. En dat is het bekende spel. Natuurlijk, RCO laat zich terugvallen. Je ziet veel in die eerste klasse terugvallende verdedigers. Wij noemen dat, ik heb dat tweede week ook al gezegd een aantal malen, de bus neerzettende. En dan hopen we op die uitvallen, met andere woorden. En dat was dus in dit geval heel erg gunstig voor RCO. En aan de andere kant waren er weer 2 uitstekende schoten van Luc de Kruis. Maar die werden dus goed gepareerd door de keeper. En dat is in dit geval Rens van der Zwet, de keeper van RCL. En nu zie je ook weer RCL in de aanval gaan. Wachtende op natuurlijk vanuit die verdediging in de omschakeling. Richting natuurlijk het doel van Teleden, waaruit die 0-1 ontstond. En dan komt de bal voor de goal. En dan wordt die bal goed weggewerkt. Je ziet dus, we zitten nu weer in de 33e minuut bij die stand van 1-0 voor RCL. Anders gezegd 0-1.
0: Herman Meivogel in Barneveld.
2: Ja, waar er 31 Nico op het scorebord staan. En ook altijd op die 0-0 stand. En het een hele leuke wedstrijd is om naar te kijken hoor. Want er gebeurt van alles. Echt, men zit zeer kort op de bal. En dan ontstaan er ook kansen. Chris Hover bijvoorbeeld. Die komt net niet bij de bal in de 16 meter gebied. En de keeper die was er net te snel af. Want dit was een buitenkansje op de 0-1. Maar dat is het niet geworden. Dan een minuut later is het Afrizal die knalt en die bal die gaat hoog over. Dat was helaas jammer, maar ook een mooie knal vanuit de corner. En zojuist, 30e minuut, nog geen minuut geleden, is het Sam Gravendal die zich voor de bal stopt en daarmee een doelpuntje komt voor SJC, zodat SJC nog altijd in de wedstrijd zit. En vandaar die 0-0 er staat. Nu ook verdediging door dat SJC, maar goed, dat is een dergelijke scheidsrechter van overtreding in. Scheidsrechters die op dit moment erg goed fluit. Dus wat dat betreft eigenlijk ook de hele wedstrijd moet ik dan zeggen. En resulteert dat in nog altijd 0-0 stand waar beide ploegen zijn gebrand om te winnen. Dus mooi aanvallend voetbal.
0: Okido. Dan gaan we naar Pieter Ottervanger. Zijn ze weer begonnen, Pieter?
3: Jazeker. Gemert is goed uit de kleedkamer gekomen. Ondanks dat ze 3-0 achter staan. Want deze eerste paar minuten zijn duidelijk voor hun. Zojuist de vrije trap van Lex van Dijk. En die kon Sven van der Maten. Het leek een makkelijk schotje, maar hij moest hem toch over de lat tikken. Daarna 2 corners. Want uit die bal die over de lat getikt werd, kwam dus de eerste corner. En die werd ook getrapt door Lex van Dijk. Maar die werd redelijk makkelijk gepareerd bij de eerste paal door Noordwijk. Maar de bal bleef hangen. En uiteindelijk koos de Noordwijk-verdediging om hem weer over de achterlijn te schieten. Waardoor nog een corner en uit die corner die weer slecht van Lex van Dijk werd gehandeld. Hij werd weer makkelijk bij de eerste paal weggewerkt. Maar in de rebound...
0: Pieter, we gaan je even onderbreken. Doelpunt bij Lisse, Jan Kees.
4: Nick, wie heeft er een Bronfi-certificaat gehaald een paar jaar geleden bij Noordwijk?
0: Ja, Sam van Oosten.
4: Nee, Jerrel Hak.
0: Oh, Jerrel. Ja, ja, ja.
4: Als 70 reageert, is het wat minder.
0: Ja.
4: Maar het was een bal uit, van achteruit naar voren gegeven. Ze hoopte dat hij de bal goed zou kunnen aannemen, want het was een hoge bal en moest hem eens onder controle krijgen. Maar toen drukte hij af. Jerrel Hak maakt 1 over FC Lisse tegen Rijnvogels.
0: Goed zo, jongen. Nou, dan gaan we terug naar Pieter.
3: Maar ik wou zeggen, Nick, dat schot ging eigenlijk ver over. Maar goed, Geemert laat in ieder geval zien dat ze het wel willen proberen om nog wat te maken van de wedstrijd. Ja, en Noordwijk moet daar wel voor op zich kievieven blijven.
0: Gewisseld of niet?
3: Niet door beide niet. En Noordwijk moet deze wedstrijd gewoon rustig uitspelen, maar dus wel scherp blijven. Want je weet nooit, nog een minuut of 40 te gaan hier. 3-0 voor Noordwijk.
0: Okido. Dan gaan we naar jou, Kees.
4: Ja, dat is natuurlijk een start uit duizenden. De aftrap is nog niet genomen, of net afgenomen. En dan valt die bal hoog over de verdediging heen. Gaat hij weer trouwens naar Hak. Gaat hij dan geen 2-0 maken, want het is wel verdedigend. Rijnvogels het op. En Rijnvogels heeft natuurlijk een geweldige serie neergezet. 6 wedstrijden op rij wonnen. Nadat ze de eerste wedstrijd hebben gelijk gespeeld. Rijnvogels vorig jaar spraken hun ambities niet uit. Oké, leuk seizoen draaien werd er gezegd, maar dit jaar hebben ze ambities wel uitgesproken. Dat is gewoon simpelweg strijden voor de plek in de tweede divisie. Noordwijk heeft die ambities niet uitgesproken, ook logisch gezien vorig seizoen, maar doet gewoon mee. En Lisse doet mee, dus het is een mogelijke 3 strijd in de Duinenbollenstreek. Met natuurlijk als 4e bespeler voor het kampioenschap, zeg maar. Ploeg niet uit de Duinenbollenstreek, maar wel een ploeg die altijd stug is en lastig is te bestrijden. We hebben het over Excelsior, maar Sluis, de tricolores.
0: Ja.
4: Maar goed, Lisse heeft nu de bal in bezit met Sven

0: Britney Spears met Born to Make You Happy. Nou, daar ben ik heel blij mee. Dan naar Willem Molenveld. Willem, nog steeds die vervelende 0-1 stand?
1: Absoluut, vervelend zeker. Voor deze jongen ook, maar voor de spelers ook. Voor de mensen van de leden allemaal. En voor de mensen voor RCO is dat niet zo vervelend. Nee. Die zijn gewoon met 0-1 voor. En ja, als je dan ziet ook wat er dus gebeurt. Ja, er wordt wel best wel op de doel geschoten met die palwind mee. Maar aan de andere kant is het dan 2-3 keer de keeper die bal gewoon wegstopt. Rens van de Zwet. En dan is het eigenlijk in de rebound dat er niemand als de haas zit. Doe het maar als de kip erbij is. Misschien moet ik dan naar Herman toe. Als de kip erbij is om die bal alsnog erin te doen. Nou, en dan krijg je weer natuurlijk de bekende voetbaltheorie. Of hoe je het ook noemen moet. Dat is dan de theorie die je dan hebt. Met andere woorden, het verdedigen van RCL. En dan wachten op die uitval. En dat is dus één keer uitstekend gelukt met die 0-1. En nu gaat de leden weer naar de voor. En dat betekent weer dat een klein kansje zou kunnen ontstaan. En dat is in dit geval een, noem het maar, overtreding gegaan door een speler van Toledo. Ja, en zo ga je dus al langzamerhand naar de 40e minuut al. Met andere woorden, het staat nog steeds die 0-1. En ja, wind mee is niet al het voordeel. Je kan schieten, maar in ieder geval, tot nu toe heeft het geen doelpunt opgewacht. Vanuit die stand van 0-1, 1-0 voor RCL.
0: Herman.
2: Hier 40 minuten op het scorebord, dus ook hier lopen we.

0: dan richting rust. En zijn beide ploegen echt heel intensief bezig om die openingstreffer te maken. Net ook weer SJC in de aanval. Manier die hem voor de goal zet heel netjes. En helaas, Hadi Errol kopt hem over. Die Barneveld weer in de aanval. Maar die bal die wordt keurig gestopt door Rolf van Oosten. Daar aan de andere kant van het veld. En het ten koste van een ingooi weliswaar. Maar het spel ligt er even dood. We kunnen hergroeperen. Dat is pak een beetje rond de 16 van SJC. Ik zet al 41 minuten op het scorebord. En nog altijd 0-0. We lopen naar de rust.
1: Piet Rottevanger.
2: Nou ja, wij lopen nog niet naar het einde, maar Noordwijk had eigenlijk wel de wedstrijd dus nog echt op schop te gooien. Want Joey Antonioli, die kreeg een minuut of 6 geleden met de keur vrijgesproken, kon 1-op-1 op de keeper, maar hij probeerde in te schieten. En Jeroen Keers, die kon de bal goed pareren. Ja, dan is de stand nog steeds 3-0 hier na 52 minuten voetbal. En de Gemen probeerde er juist in een aanval toch een schot op doel te creëren. Maar dat lukte ze uiteindelijk niet. Nu zijn ze toch wel in de aanval via een inworp. Neem we even meekijken. Op een gegeven moment een keer echt gevaarlijk kan worden om misschien de wedstrijd nog een beetje spannend te maken. Of de Noordwijk hem gewoon rustig kan uitspelen. De speler van een gegeven moment komt de 16 in. Maar er is een tackle. Scheidsrechter zegt dat het goed is. Er komt de corner aan van een gegeven moment. Maar hier na 53 minuten staat 3-0 in het voordeel van de Noordwijkers.
1: Jan-Kees, Lisse, euforie?
3: Ja, euforie is nog iets voorzichtig, denk ik. Want daar was 1-0. Rijvals gaat natuurlijk wel wisselen. Nummer 18 is aan de kant gegaan. Dat is Sion Valies, die ook op geel stond. En zijn vervanger is, dacht ik, Adam Benselaar. Dat gaan we zo even bekijken. Rijvals moet dus in de aanval gaan. En Lisse krijgt wel kansen. Natuurlijk in de tegenaanval, de counter, want ze krijgen ruimte. Belangrijk is dat Jan Slootweg wat vaker een bal weet vasthouden. Dat lukt het niet elke keer. Dat is belangrijk omdat je dan mensen hebt achter je die kunnen aansluiten. Maar voorlopig is het Rijvals dat aanvalt. Ook nu met de nieuwe man die nog steeds zijn rugnummer niet heeft getoond. En nummer 17 is dat inderdaad, dat is Aljero Messera. Ging een paar jaar geleden viraal. Hè? 4 goals maakte in 1 wedstrijd. 1 was nog mooier dan de ander. En Messera die was een paar jaar geleden echt een hele goede speler. Hij was een heel goede speler. En die wist dus ook in de voorbereiding een paar jaar geleden Lisse in zijn eentje te beslaan. En toen werd het 4-2 voor Rijvals. Is ook afkomstig van een Arubaans avontuur. Voorlopig hier dus is het 1-0 voor Lisse.
1: Wedstrijden die tegen de rust aanlopen, daar gaan we nu naartoe. Willem Molenveld.
4: Inderdaad, loopt er richting de rust. Ik zie her en der de mensen al van de tribune gaan. Met andere woorden, 44e minuut. Dus nog officieel 1 minuut te gaan. Er zal zeker nog wel iets bij gaan komen. Hoewel er weinig, zeer weinig blessures zijn geweest. En nu komt er weer een aanval van RCL. In die noemen we de omschakeling. Maar goed, inderdaad, van Lars van der Steen. Die uitstekend speelt daar in die verdediging. Maar ja, goed, dan moet hij die bal weer kwijt kunnen. En dat is heel, soms heel moeilijk. En de ballen proberen ook door het midden te spelen. Luc de Kruis. Luc de Kruis probeert een 1-2'tje. Met in dit geval, dat is Marius Lomas. Marius Lomas speelt de bal naar buiten. Richie Owiso. En dan krijgt Lars van der Steen de bal terug. En dan komt een klein kansje. Nee hoor, dat gaat dan weer helaas verloren. En zo zie je dus maar even misschien naar een man die ook in de, noem het maar, slotfase zit. 44 minuten. Nog steeds stand van 0-1.
1: Herman.
0: Al in de verdediging bij Teun Zethoff. En het was net heel cool dat ik om te zien dat zowel Teun Zethoff als Ross komt. Dat zijn toch verdedigers die van elkaar de 1-2'tjes die speelden in de aanval. Kijk, SJC heeft er absoluut zin in. Nu ook weer in de aanval. Lange bal op de Martien Chris Hogevoort. Wordt opgevangen door het Hadi Errol. En dat die bal knalt. En dat is de Zijnet. En zo blijft die bal in de 44e minuut. Scorebord blijft dus op 0-0 staan.
1: Willem.
4: Inderdaad, de scheidsrechter fluit voor de 0-1 stand. En het moment dat ik jullie verliet, was de schitterende schot van Luc de Kruis op de lat. En zo heb je dus. De bal gaat dan net te hard. Met andere woorden, ruststand van 0-1. Anders zegt 1-0 voor RCL. Dus geleden in de tweede helft aan de bak. En dan zeg ik altijd maar weer, tot zo.
1: Tot zo meteen, Herman.
0: Ja, onderschept door over de middenlijn. En dan is het een haak en kop wat hij gaat er een speler van SJC klopt en is er een vrije schop. Zojuist, ja, dat het niet allemaal klopt natuurlijk, dat kan ook wel dus. Hè. En als je dan de twee spelers van Barneveld op eigen helft ruzie ziet maken met elkaar, dan denk je, hé, er gaat iets helemaal niet goed. Inmiddels is dat hersteld en is Barneveld weer die oersterke verdediging waar hij onbekend stond. Want ja, laat het wel zijn, in 6 wedstrijden slechts 2 doelpunten tegen. Dan mag je zeggen dat er een hele goede verdediging staat. Vrije trap dus voor SJC. Wordt genomen door Ramaoui. Ramaoui en daarnaast staat Mounir. Vorige week hadden ze dat hakje en met een hele mooie knal. Maar nu is het een mooie knal van Mounir. Wordt weggekopt door de verdediging van Barneveld. En opgevangen door Hadi Errol. Maar dat is een vrije schop voor Barneveld. En Hadi Errol blijft liggen. Dus ik denk dat dat even een behandeling wordt. 45 minuten staan op het scorebord. Nog altijd 0-0.
1: Oké, nou dan wachten we even op die ruststand van Herman. Even een kort plaatje misschien. Dan kan Herman straks nog even... Oké, kan ook nog. Jan Kees.
3: Ja, een uur gespeeld. Gele kaart zojuist voor Toon Zwetsloot. Die heeft denk ik ook 2 gele kaarten. Intussen in ieder geval Rijnvals 1 gele kaart. Maar die man die die kaart ontving, Zion Valies, is intussen gewisseld. Nou, bij Seerijk zei het al een paar jaar geleden. Maakte hij een keer in de wedstrijd tegen Hogeveen 4 wereldgoals. Heeft ook tussendoor bij Katwijk gespeeld. Kan dus heel goed voetballen, maar heeft ook, ja, wie niet trouwens, zijn kruisband afgescheurd 2 jaar geleden, waardoor hij een jaar uit de relatie was. Maar intussen is hij weer fit. En heeft de afgelopen weken, ja, ik weet niet hoe warm het was, maar vaak in avontuurlijke orde gespeeld met Aruba. En samen met Bradley Martens. Ja, nu lijkt het de overtreding van de keeper van Lisse, maar is het, ja, op Zetsel niet doorgaat. Wordt dan aangetikt en dan is het weer een wisselend aanval. Het is strijd. Want dit zijn 2 ploegen die voor de titel strijden. En dan, dan heb je geen mietjesvoetbal nodig. Moet het hard naartoe gaan. Nu Remy van Ekers op middenveld. Gaat een paar mensen voorbij. En moet hem dan nog zich gaan voorgeven. Blijft aan de bal. Nog steeds niet. En dan wordt hij... penalty van Lisse. Penalty van Lisse. Daar ging Remy van Ekers onderuit. En dat betekent penalty van Lisse. Die gaan we natuurlijk even meenemen.
1: Tuurlijk.
3: Ja, het gebeurde van alles. Eerst was er een commentaar van de Rijnvogels. Dat de zwijver een overtreding ging op een van de aanvallers van Rijnvogels. Ja, die bal ging gewoon door. Het spel ging door. En het was Remy van Ekers die 3 of 4 man voorbij ging. De vraag is, wie gaat nu die penalty nemen? Want de vorige penalty werd gemist door Lisse. En dat was Gijs de Bruin. Gijs de Bruin kreeg de penalty in de schoot geworpen. Door, omdat met Remy van Ekers in verband met die privéomstandigheden, het overlijden van zijn vader, mocht hij de penalty nemen, maar miste. Remy van Ekers, zou je zeggen, gaat dan de penalty ook nemen. Doet dat niet. Hij komt nu op de voet terecht van Toon Zwetsloot. Toon Zwetsloot, aanvoerder. Mag hem dus gaan nemen. Ja, de vraag is uiteraard dat Rijnvogels het niet meer eens is. Was het wel vrij penalty. En dan gaat de bal dan toch weer niet naar Toon Zwetsloot. Dat is die trucje wat ze uithalen. Iemand doet net of hij een penalty neemt. En uiteindelijk is het Jaap Zwetsloot. Die gaat nemen. Ja, dat wordt spannend. Gaat Jaap Zwetsloot scoren verliezen tegen David van der Riet. Komt de aanloop van Jaap Zwetsloot. Hij mist. En dat betekent dus ja, weer mislissende penalty. De vorige keer Gijs de Bruin. En nu Jaap Zwetsloot. Blijft 1-0.
1: En bij Herman, ja, bij Herman is het rust, schat ik in. Ja, nou oké, okay. Dan gaan we nog even naar Pieter en dan doen we een muziekje.
5: Ja, hier zijn we 64 minuten onderweg, bijna 65 minuten. En Noordwijk speelt de wedstrijd rustig uit. Alhoewel, nu komt er misschien een kans voor Noordwijk. Goed schot, wordt goed gepareerd door de keeper van Gemet, Jeroen Kiers. Ik heb hem al een paar keer genoemd. Hij zorgt dat de achterstand niet groter wordt. Maar Noordwijk gaat door. Bal blijft hangen in de 16. Gemert kan hem ten nauwe nood net uit de 16 werken. Maar Sander Bosbach kopt hem er weer in. En weer Gemert met handen en voeten krijgen ze de bal half weg. Nu kunnen ze eruit komen. Nee, Noordwijk kan weer overnemen. En controleert de bal via Jordi Stroker op het middenveld. Die hem speelt naar de buitenkant. Noordwijk heeft 1 keer gewisseld. César Tremoer eruit. En Tom van Duin erin bij Noordwijk. De stand hier nog steeds 3-0 voor de Noordwijkers.

0: Davine Michel, die ons gaat toezingen. Misschien wel vanaf het Songfestival. Je weet het toch maar niet. Met Herman bijvoorbeeld. Oh, Herman is er niet. Jeetje, man, ja, die zijn natuurlijk aan het rusten. Nou, dan gaan we naar Jan Kees.
1: Ik heb net gehoord wie de Songfestival deelname is van Nederland. Dat wist je nog niet zeker, hè?
0: Nee.
1: Het wordt Ed en Willem Bever. Nou, de Bevers hebben gezegd dat ze gaan.
0: Oké.
1: De Bevers willen gaan.
0: Nou, doe maar. En dan?
1: Dan zou ik zo echt... Als je manometer goed staat, zou ik zingen bijvoorbeeld.
0: Oh ja, zie
1: of hup, daar is Willem met de waterpomp dan.
0: Ja, zo was het, ja. Willem met de waterpomp.
1: Het maakt toch niet uit wat je doet als je mij gek doet. Ja, dat doe je gek.
0: Ja.
1: Maar goed, dat is mijn tip. Maar oké, bijna 64, hè, dan krijg je dat soort verschijnselen. Alice heeft inderdaad de wedstrijd wat. Na die gemiste penalty, ja, dan zit het niet goed met die penalty.
0: Nee.
1: Alice, want
0: nee.
1: De vorige penalty werd gemist door Gijs Bruin. De penalty specialist van Alice is al 14 maanden geblesseerd. Dat is Rodi van de Putten. Die heeft nog steeds last van zijn knie. Hij heeft ook kruisband afgescheurd. Wordt eentonig, ik heb hem dus net ook al. Dat is wel de meest voorkomende blessure. Alice dat nu dacht de bal over te nemen, maar het is arbiter. Van Bronsvoort, die het druk heeft de komende tijd. Wij fluiten komende dinsdag de restant van de wedstrijd tegen dus IJsselmeervals en GVVV met als thema de Burger King. Want die zijn natuurlijk onlangs bezig geweest, de twee broers.
0: Ja.
1: En volgende week plaat hij weer de topper Excelsior 31 Gene Muiden. Dus die man heeft de druk. Maar goed, Lisse tegen Rijvals mag hij dan ook van fluitisten voorzien. En is dat nu weer aanval met Janne Slootweg. Daar komt Marco Scholten misschien bij de bal. Maar het is nog wat hier goed door die Assen Delft. Dat is de verleden van de Rijvals, die komt het meegaan. Jesse Arsendelft, die herkenbaar is het feit dat hij gewoon volledig kaal is. Nou, nu weer Denon Zijsling. De backs van Lisse zijn helemaal niet slecht. Doen hun verdedigende werk, geven we niks weg. Dus Lisse is verdedigend op dit moment uitstekend bezig. Maar had inderdaad al 2-0 voor moeten staan. Nu gaat de bal naar de buitenkant en is het weer toonswedstrijd. Maar voorlopig hier, na 68 minuten, Lisse Rijvals 1-0.
0: Pieter Rottevanger.
2: Ja, wat zullen we zeggen over de wedstrijd?
0: Ja, zeg eens wat.
2: 3-0. Noordwijk heeft wel controle over het wedstrijd. Op een gegeven moment probeert het wel. Kan niet echt tot de kansen komen. Alhoewel, Mees Jansen had net straks een van de invallers van Gemert. Had een schotje op doel, maar dat was geen enkel probleem voor Sven van der Maten. Noordwijk gaat inmiddels wisselen. Ik ga even kijken wie dat voor u zijn. Dat wordt zo meteen. Maar de stand is hier dus 3-0.
0: Oké. Okay. Nou, dan zit het tweede uur van onze bollenstreek sporters zit er bijna op. En we gaan straks lustig verder met het slot van alle vierde wedstrijden. En als eerste natuurlijk Lisse en Noordwijk. En daarna de tweede helft van onze jongens van SJC en van Terlede. Oh, we gaan eerst aan Lisse, hoor ik. Lisse, Jan Kees?
1: Ja, tuurlijk. Ik onderbreek jou op mijn verjaardag bijna binnenkort 64. En wie maakt de goal? Remy Verekeres maakt hij juist 2-0. Hij schiet hem droogjes in.
0: Goed, speciaal voor jou.
1: Speciaal voor mij doet hij dat. Had hij die penalty ook weer ingeschoten. Maar goed, 2-0 voor Lisse.
0: Mooi zo. Nou, tot straks allemaal. Derde uur.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 4 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
11: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
12: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk binnen.
14: Dit is Bo.
15: De omroep van de Bollenstreek.
14: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Bollenstreek Sport.

0: Derde uur Bollenstreek Sportmensen, terwijl Dennis en ik eens een lekker stukje taart zitten te verorberen. Natuurlijk op de verjaardag van Jan Kees, alvast. Bedankt Jan Kees, je weet er niks van, maar het is wel zo. En van Paul Jochems, die 75 wordt vandaag. Paul, nog een keer van harte gefeliciteerd. Dan de wedstrijden die we live volgen. De wedstrijd bijvoorbeeld van Noordwijk tegen Geemert. 3-0, Pieter.
1: Ja, waar is mijn stukje taart dan? Ik ben ook van de week jarig. Maar goed, dat staat, terzijde.
0: Volgens mij kom je straks hier naartoe en er staat nog taart.
1: Oh, lekker. Het is 3-0 hier. Ja, de wedstrijd bloedt een beetje dood. Zoals dat heet. Het is een beetje heen en weer gevoetbal. Stand nog steeds 3-0. Wedstrijd kabbelt voort. Maar Noordwijk gaat gewoon winnen.
0: Goed zo. Lisse ook, hè? Jan Kees.
2: Gaat wel de goede kant op. Volgende week is trouwens Rijn volgens Noordwijk. Ja. Goed, dit zijn drie keer gewisseld. Bradley Martens, Jens Alkemade en Wessel Spolen erin. Ja, en Toon Zetso eruit en Jaden Zijsseling eruit. Wist geen vrije trap te nemen omdat het een terugstel was. En die bal die werd in drieën genomen, die vrije trap waar het geen gevaar bleef. Maar Lisse moet wel nu terug, want ze zijn in de aanval gegaan. En dan is de tegenaanval van in ieder geval Rijn volgens met Bijen, Tom Bijen. Ja, die moet hij dan voorgeven en wordt dan weer weggewerkt. Voorlopig Lisse en Rijn volgens 2-0.
0: Zijn de heren Meivogel en Molenveld er al? Dan gaan we naar Willem.
3: Ja, dankjewel. We zitten er zeker gereed voor. Tenminste, ik zit er gereed voor. We zitten in de 46 minuten. Stand nog steeds 0-1. En zeker toch even te vermelden is dat er een wissel is bij Terleden. En niemand minder als Stan Raji, die tweede week nog scoorde, is eruit gehaald. En dan komt de goal. Ja. Wie maakt hem? Nou, een schitterende goal. Ik kan er maar één noemen. Dat is natuurlijk Siep Rutgers. Hij deed dat bij Terleden in het...
0: Maar zou het niet doen?
3: Vallende omhaal. Hij doet het weer. Ja, het is gewoon... Sorry dat ik het zeg voor alle Terleden mensen. Maar die man, die kan dat als de beste. Hij had alleen beloofd tegen mij. Nee. Ik ga niet scoren, Willem. Ja, hij doet het wel. Hij is van eigenwijs. Hij doet het weer in die vallende omhaal. En zo wordt het echt, ja, heel vervelend. Wordt het 0-2 een voorzet. En dan neemt hij vallend. Ja, je kent dat. Hij heeft het toen met Terleden 23 maal gedaan. En nu doet hij weer vallende omhaal. En zo wordt het heel vervelend. 0-2, oftewel 2-0 voor RCL.
0: Herman in Barneveld.
4: In Barneveld, terwijl waar het weer begonnen is. Net in de rust een hele grote donkere wolk ging regenen. Oei. En kijk het op leraar dat er nog veel meer belooft hier. Dus het ziet er niet droog uit. Maar de beide ploegen voetballen weer. En het is Barneveld wat de eerste kans kreeg. Maar die bal die ging over de achterlijn. Opnieuw Barneveld in de aanval. Maar die bal die wordt ook niet gerealiseerd. 46 minuten op het scorebord 0-0.
0: Oké, en verder hebben we natuurlijk tussenstanden van en eindstanden van de amateurvoetbalwedstrijden die vanmiddag zijn gespeeld in de Bollenstreek en daarbuiten. Dennis achter de knoppen, Nick achter de microfoon, de presentatiemicrofoon. Nog een uurtje en dan een uurtje rust en daarna gaan we lustig verder met VWSB Blauw-Geel 38. Nou Dennis, kom op jongen.
5: Live vanuit de Bollenstreek. Dit is Bollenstreek Sport.

0: Olé, de Gypsy Kings met de Bamboleo voor alle mensen die revalideren van een heupoperatie. Ik zou het niet doen, want daar krijg je last van. Pieter bij Noordwijk, nog een paar minuutjes denk ik, minuten vijf. Pieter Rottevanger. Pieter is bij Gypsy Kings aan het oefenen denk ik. Dan gaan we naar, ben je er wel? Pieter? Pieter, luister. Pieter, luister, jongen. Je moet wel verslag doen, hè? We gaan, Jan Kees.
1: 12 oktober ben ik jarig. 14 oktober is Pieter jarig. Hij is volgens mij al vieren daar. Ja, ja. Maar goed, laat eerlijk zijn. Ik ben trots op die man. Wat hij allemaal voor ons doet, hè? Achter de schermen.
0: Zeker.
1: En het is zijn lust en zijn leven.
0: Ja.
1: En ik heb hem ook nog als DJ in een uur. Hij is wel allemaal thuis.
0: Ja, misschien is hij nou al bezig nu.
1: Geen idee. DJ Pieter, ja, dat is een mooie naam trouwens. Nou, Lisse is nog steeds aan het voetballen hier. We hebben dus Jarrel Hakkies naar de kant gegaan. Maar zijn vervanger is misschien nog wel sneller. Dat is de speler met nummer 29, heel klein mannetje. En dat die komt tot leven als hij niet op Pina is ingekomen. Die moet het dan lastig maken voor Rijnval. Dan wordt gediscussieerd hoeveel kansen hebben ze nou gekregen. Misschien 2 of 3 mogelijkheden. Echte grote kansen zijn er niet geweest voor Rijnval. Dat wil zeggen dat die verdediging van Lissert heel goed gedaan heeft met die man. Mannen van bouwbedrijf Prins. 1 keer sluikreclame tussendoor via Gijs de Bruin en Lars Raus. Maar Lars heeft dus een mooie achternaam. Raus!
0: Raus!
1: Dat is het enige. Dat is met andere woorden het Duitse woord voor vrouwen en kinderen eerst. En de zijlijn is geduldig. Maar goed, hier is ze nog steeds in balbezit met Bradley Martens. Aruba heeft hij achter de rug. Aruba zelf, dat de bal is schijnbaar uit geweest. Rijnvols mag dan in gaan gooien. Dan gaat dat de eerste wedstrijd komen voor Rijnvols. Maar goed, ik vier mijn verjaardag als het zo blijft met een overwinning. Maar in Noordwijk vieren ze ook feest als koploper. En volgende week moeten ze naar Rijnvogels.
0: Ja. Nou, leuk hoor.
1: Oké.
0: Ik ben erbij.
1: Maar goed, 2-0 voorlopig hier.
0: Oké.
1: Lisse en Rijnvols.
0: Pieter, was je taart aan het eten?
2: Nee, ik was even aan het luisteren wie die doelpunt te maken was, want ik kon het hier vandaan niet helemaal goed zien. Dat is Ovando Oevers, die maakt 4-0. Hij werd keurig vrijgespeeld, schoot hem hard binnen en daardoor staat Noordwijk met 4-0 voor tegen Gemert.
0: Oké, die Oevers die heeft tijd niet gespeeld, hè?
2: Nee, maar hij valt in en scoort hem.
0: Nou, dus dat is 4-0 voor. Super, super. Nou, dan gaan
2: meer is er niet te vertellen.
0: Hoeveel minuten nog? 2, 3, 4?
2: Ja, een minuutje of 3, 4 nog, maar doen we andere wedstrijden.
0: We gaan even naar Herman Meijvogel.
3: 53 minuten weer even scoren wordt. En NGG heeft de draad weer opgepakt waar ze de eerste 5 minuten lieten liggen. Een beetje. Want de eerste 5 minuten stonden ze behoorlijk onder druk van Barneveld. Maar op dit moment is het NGG wat al een aantal minuten op de helft van Barneveld te vinden. En nu een vrije schot krijgt op zo'n 30 meter van het doel. Nou, die bal die wordt genomen natuurlijk door Ranoui. En wordt weggekomen door de verdediging van Barneveld. En dus kan Barneveld weer bouwen. Het is 4 minuten geleden. Monier. Hier vlak voor beneden. Wist de bal op te tikken. En voor de hoogte die 16 meter te gooien. Daar kwam Chris Hogevoort. En die kwam net een stukje tekort. Want de keeper was echt sneller dan Chris Hogevoort. En zo blijft het hier 0-0 staan.
0: Oké. We gaan naar Willem.
4: Ja, dankjewel Nick. Inderdaad. En die heeft hele vele meenemingen. Want er staat dus 0-2 achter. En we zitten in de 51ste minuut. En dan even terugkomen erop. Ja, waar hij toch wat patent op heeft. Daar weet je alles van, Nick. Want hij heeft toch eventjes bij Noordwijk gespeeld. Ja. Kreeg misschien daar al niet zijn kans door zijn ziekte. Maar hij nam die vallende omhaal die hij toen met de leden heel vaak deed. En het was, ik kan niet anders zeggen, zo'n schitterende goal. En dat betekent dus dat de leden gewoon aan de bak moet bij die 0-2 stand. Want ja, dat is maar één ding. Dan moet je zo snel mogelijk gaan scoren om dan nog misschien die 2-2 te maken. Maar zover zijn we nog lang niet, want het is nog steeds die 0-2. En nu is het een ingooi voor de leden. En de leden speelt tegen de wind in. Is dat een voordeel, is dat een nadeel? Achter zijn de meningen altijd ook verdeeld. Als je Palwind mee hebt, kan je misschien wat meer op doel schieten. Maar goed, dat heeft de leden in de eerste helft een aantal malen gedaan. Maar toen stond de keeper gewoon op zijn plaats. En nu zie je weer in de omschakeling RCL gaan. En dat betekent uitkijken. Maar goed, inderdaad, onderschept door Ferris Anua. En die speelt de bal dan weer terug op Timo Fickert. En die gaat dan zoeken naar de vrijstaande man. En dat is Lars van Steen. Je moet gewoon aan de bak. We hebben dus al een wissel gehad. Zoals ik zei, in de basis is nu gekomen voor de man die misschien wat teleurstelde vandaag. Zo kan ik het niet anders zeggen. Dat is de man die verleden week scoorde. Stan Radziki en Radji. En daar is in het aankomend een man met een bekende naam. En dat is Thomas Piquet. Met andere woorden, we zien dus dat de leden met alle noem het maar, aanvallende capaciteiten probeert die 2-1 te scoren. 1-2 in ieder geval. In ieder geval 0-2. En we zitten alweer in de 54ste minuut.
0: Ja, nou denk ik, ik was eerst van anders plan, maar dat we even naar Pieter of Jan Kees gaan. Want die zijn echt in de slotfase van de minuten van de wedstrijd. Pieter.
5: Ja, het is hier inderdaad slotfase. Maar 4-0 Noordwijk gaat het natuurlijk gewoon rustig uitspelen. En wordt de nieuwe koploper. Gauw kijken, denk ik, hoe het bij Jan Kees gaat. 4-0 hier.
0: Goed, Jan Kees.
1: Martens heeft nog energie over naar de Cuba Libres die hij heeft getrokken met Aruba. Want ze moeten gaan kijken waar ze nou gespeeld hebben. Maar die hebben waarschijnlijk in de orde gespeeld waar 30, 35 graden is geweest de afgelopen tijd. Want ook Aruba speelt Nations League, dus de periode dat Nederlands elftal voetbalt. Zijn een aantal spelers met Arubaanse achtergrond weg. Zoals Becerra bij Rijnvogels en zoals Martens bij Nisse. Paulina niet, want Paulina die is geblesseerd. Nog hij stelt van een knieblessure. Remy van Eker is werd schuldig voor de wedstrijd als beste speler van het Leidse Dappert vorig jaar. Dat heeft hij vandaag helemaal waargemaakt. Maar ook de mensen hier in het commentaarhok kunnen genieten van Lars Ramsdibal. Geweldige actie. Ja, net ook weer een geweldige actie. Nou, dat was gewoon kijken. Hij gewoon kijken naar die bal en onderschepte de bal. Maar Lars Raus, ja, het is natuurlijk mooi dat hij terugkomt. Is van, want de mensen denken VVSB. Had hij bij Lisse blijven voetballen, want hij speelde 250 wedstrijden bij Lisse, hadden ze het all-time record kunnen breken van Rick Vermeulen, 332 wedstrijden. Ja. Ik doe een VVSB. Nu staat hij op 400, maar goed, wie weet kan hij dat nog verbreken. Hier zitten we in minuut 89. Ze spelen allemaal richting mijn verjaardag komende maand. Ik vier het trouwens niet, want ik heb geen vrienden, maar ik vier het hier bij FC Lisse. Hier is het
0: altijd. Je vrienden zitten bij de radio, Jan Kees.
1: Mijn vrienden zitten bij de radio. Bovendien, als je veel vrienden hebt, heb je veel verplichtingen. En ik heb rekening aan verplichtingen.
0: Oké. Okay. Goed, we komen misschien nog even bij je terug. Nou, geef je telefoonnummer maar. We gaan naar Herman bijvoorbeeld.
3: Nou, dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen. Geef hem maar uit. Maar niet te staan weer op voor de bord.
0: Ja,
3: altijd 0-0, maar... die Errol dan net op Chris Hogevoort. En Chris die had het voor een uitzoeken van de bal met iemand van Barneveld binnengeleiden om die bal te kunnen werken. Je ziet de verdediging van Barneveld, ik heb ervoor gewaarschuwd, ja, die staat als een huis hoor. Nu is het mist de bal. Chris Hogevoort krijgt hem niet in de voeten en kan de verdediging van Barneveld terugspelen op zijn keeper. 58 minuten op het scorebord. 0 tegen 0 nog altijd.
0: Die laatste minuten van Lisse willen we toch meemaken, Jan Kees. Op je 63ste, daar kan je nog... Ja.
1: Ja, ik ben er nog.
0: Ja, je bent er nog.
1: Ik ben er nog steeds. Was ik in uitzending?
0: Nee, nu wel.
1: Ik was hier. Oké. Okay. Ja, de wedstrijd zit nu in minuut 90. Lisse heeft het dan ook voor elkaar de afgelopen twee wedstrijden ook de 0 gehouden. 2 keer de 0. Ja, ze kijken af en toe naar Noordwijk. Ja, die keeper van Noordwijk is dus nu dit seizoen 1 keer is hij gewoon compenseerd. Of omstandig trouwens. Eén wedstrijd heeft hij goals tegengekregen. Dat is heel bijzonder. Maar goed, hier gaat de wedstrijd dus inderdaad richting het einde. Hoeveel tijd erbij komt, weet ik niet. Rijnvogels, ja, probeert het wel, maar is toch niet echt bij macht. Het is echt lastig te maken. En als de bal de verdediging komt, is het de Gijs de Bruin die wegwerkt. Nu is het Remy van Ekeris. Krijgt hem niet goed mee, krijgt hem onder zijn voeten. Moet dan naar de zijkant en ja, moet dan wegdribbelen. Vraagt Lars Raus, joh, geef maar aan mij. Dat lukt dan niet. Dus het is toch weer Rijnvogels wat de bal over weet te nemen. Er staat hier een enorm computerscherm voor mij, dus zie even niet wat er gebeurt. Maar volgens de laatste berichten, in het beste niets nooit is. Met andere woorden, er is niks gebeurd. Er staan nog steeds 2-0 over Epsilissen. Gaan we even naar Pieter, denk ik.
0: Ja, Pieter is afgelopen. Dan gaan we even kort naar Willem. Kort, Willem.
4: Heel kort. 58e minuut, met andere woorden nog steeds 10-0-2. En er zijn 3 wissels geweest bij de leden. Ik kom daarna ook even terug wie eruit gegaan is en wie erin gekomen is. 3 wissels, alles of niets heet dat, bij die 0-2 stand, 58e minuut.
0: Noordwijk is afgelopen, 4-0 gebleven, dus koploper inderdaad. Nu jij nog, Jan Kees.
1: Ik kan de leden een tip doen, als zij de wedstrijd verliezen, kunnen ze nog altijd naar de Rutger Stichting. Want die heeft zojuist de 0-2 gemaakt, terwijl die had beloofd niet te gaan scoren tegen Willem. Met andere woorden.
0: Moet je dan iets met zwangerschap toch? Of zo, Jan, toch?
1: Ja. Ga het even opzoeken.
0: Ja, volgens mij. Ja. Nee, je bent 63.
1: Ja, oké. Okay. Ga jij het even opzoeken?
0: Ja, ik weet het zeker.
1: Oké. Okay. En een oudere en wijzere man ga ik niet tegenspreken. En zeker niet als hij in het onderwijs heeft gewerkt.
0: Nee. Nou, dat mag je rustig.
1: Wij kunnen gewoon grapjes maken tussendoor.
0: Tuurlijk, joh. Ja, onze ploegen steken er ver bovenuit. Oeh, arrogant zeg.
1: Is lonely at the top. Ja. Maar goed, die platte kar in Noordwijk, laat hij nou maar voor SEC rijden, die van Noordwijk. Maar goed, en ik heb al eerder gezegd, Nick, de laatste wedstrijd van de competitie is Lisse Noordwijk. Het zou toch niet dat...
0: Ja.
1: Ja, het zou kunnen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. En je weet, wat, je weet wat ChatGPT gezegd heeft, hè?
1: Ja, ik heb het gelezen, maar daar stond ook één de blauw-geel.
0: Ja, blauw-geel, ja. Dus, ja, inderdaad.
1: Maar goed, laten we hopen voor Noordwijk dat die Spakenburg of de Poenvogels komen op Latief wegtalen. Want daar ben ik al zo bang voor, ja, dat gaat gebeuren.
0: Dat is al best.
1: Maar goed, hier Plissen weer een vrije trap te nemen bij het scorebord. Zit in minuut 93. Ja, de champagneflessen kunnen ontkurkt worden of zoiets en dergelijke. We staan al in de dugout, hoor ik net hier, wat is dat information. Maar goed, we overdrijven niet. Het is wel belangrijk dat je mee blijft doen voor de eerste periode. Het gaat over 12 wedstrijden. En volgende week wordt iedereen opgeroepen. Ook mensen die zeker in de buurt zijn van het Zeeuwse Goes. Ga eens even morsel eten. Ga daarna. Geel Goes heeft ze missen. De wedstrijd is weer afgelopen. Winst en weer met 2-0. Graag tot volgende week zondag bij Goes.
0: Fijne verjaardag, Jan Kees.
1: Dankjewel.
0: Oké, man. Oké, nou, dan hebben we nog twee wedstrijden over. En niet de minste, bijvoorbeeld Willem Molenveld.
4: Ja, inderdaad, niet de minste. En er zijn inderdaad 3 invallers ingekomen. En als we dan kijken naar de invallers die dan ingekomen zijn. Dat is Dirk Hoekstra, die is ingekomen. En Max Sam Fleming is ingekomen. En niemand minder als Khalid Ibrahimi. Nou, misschien scoren ze inderdaad. Er was er heel dichtbij. Want Richie Obisu, die probeerde de bal in te voeren, zoals het heet. En Chris van der Zaan gaf het laatste tikje. Maar natuurlijk, die man staat niet voor niks in de doel. Dat is Rens van der Zwet. Nou, en dan hebben we natuurlijk ook mensen die eruit zijn gegaan. Nou, dat is inderdaad... Luc de Kruis is eruit gegaan. Marius Lomas is eruit gegaan. Nou, zo zie je dus alles of niets om natuurlijk in de laatste half uur. Want we gaan naar de 61 minuut. Net gezegd 60 minuut. Maar houdt op 61 minuut. Is het nog steeds die 0-2. Dus je moet die aansluittreffer zo snel mogelijk gaan scoren. Wil er nog een goed resultaat uitkomen? Dat klinkt niet negatief. Nee, dat is gewoon reëel. Als je 0-2 achter staat, doordat, ik kan niet anders zeggen, het bekende doelpunt van niemand minder als die Prutsers. Een vallende omhaal. Goed, een diepteballetje op Chris van der Zaag. Chris van der Zaag probeert 1 man uit te spelen. 2 man gaat dan net niet lukken. En dan komt de bal bij Ivan Spijkstra. Ivan Spijkstra speelt de bal terug. En dan is het aan Sam Fleming die daar ingekomen is. Die probeert de bal door breed te leggen. Dat gaat inderdaad naar Lars van der Steen. En zo zie je dus, het is zoeken met die palwind tegen. Om natuurlijk die 1-2 te gaan scoren. En dan krijg je misschien weer een, noem het maar, een kant. Maar niet zover zijn we nog lang niet. Klein half uur nog te gaan. Dat is stand nog steeds van 0-2.
0: Herman Meijvogel is een mandje met eieren aan het vullen.
3: Het is nog geen Pasen, jongen. Nog lang niet. Echt niet. Het zit 63 minuten op het scorebord. En het donkere wolken pakken zich samen hierboven. Het sportpark van Barneveld. En dat betekent dat het zo meteen gaat regenen. En het is zo, wat een fabelachtige redding van Tim Graven de Gaffendaal. Schot van 25 meter en dat zeilde in één keer naar beneden. En hij tikt hem over de lat. Met andere woorden, RGC zwijnt wat dat betreft. Ja, het zijn beide ploegen die echt op het randje van winnen staan. Want beide kunnen met de overwinning hier de deur uitlopen. Inmiddels regent het, ik zie menige paraplu komen en is die derde corner van Barneveld onderweg. Ik neem hem nog even mee. Bal hoog voor de bal natuurlijk en dan is het Teun Zettel die bal wegkomt. En is het Lars Klomp die bal weg probeert te werken uit zijn verdediging en daar krijgt hij een uitbal voor. Hier op het scorebord 64 minuten en nog altijd die 0-0.
6: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

0: kan niet eens even een stukje taart eten, Herman. Je hebt een doelpunt.
1: Ik heb een doelpunt in de 65e minuut. Er zit een doorbraak van Barneveld. Krijgen de bal de 16 meter in en pak een beetje van 10 meter. Er zit lang onder de keeper doorgeschoven in de rechthoek. Van Gappendaal komt er niet meer bij. Dat betekent 1-0 van Barneveld.

0: Yep. Glennis has left the building.
1: Glennis have left the building. Oké, okay. Nou, dan zijn ja, sommige mensen zouden daar misschien blij mee zijn dat Glennis de building heeft verlaten. Ik niet hoor, overigens. Glennis, prima. Always on my mind. Ja, nou ja, je kunt er allerlei bespiegelingen op loslaten. Maar dat gaan we niet doen, want we gaan naar Willem Molenveld.
2: Ja, inderdaad. En dan heb ik nog steeds de mededeling dat het nog steeds 0-2 staat. En er komt zelfs een kans. En dan is het, ja, wat doet de scheidsrechter? Het team van Fickert komt uit zijn kool. En ik denk zelfs dat hij in dit geval ja, een vrije trap zou kunnen geven. Waarbij je zegt, ja, de speler van RCL is geblesseerd. En ik denk dat hij in dit geval een doelschop gewoon gaat geven. Met andere woorden, het was eigenlijk een 1-op-1 situatie. En ja, het was eigenlijk niks aan de hand. Maar ja, de team van Fickert pakt in dit geval de bal niet 100%. En de speler ligt dus geblesseerd op het veld. Met andere woorden, een goede reden om bij die blessure over te gaan naar Herman. Want
1: zeker,
2: is hier 65 minuten nog steeds die 0-2.
1: Want SJC moet aan de bak, Herman.
3: SJC moet zeker aan de bak. En dat doen ze ook wel, hoor. Want net was het een voorzet van Raoul. Keurig netjes in die 16. En de toppie van Goedel kon er net niet bij. En dus wordt hij al geen achter. Inmiddels gaat het regen hier en dat zal voor de speler niet echt prettig zijn. Maar SJC nog altijd op de helft van de tegenstander. Want ze willen natuurlijk wel het tenminste punt meenemen. Misschien nog wel 3, maar dat is tegen deze ploeg. Ik had best een vraag. Nu gaat de nummer 9 van Barneveld liggen op het veld. Ik weet niet of hij geblesseerd is. De nummer 9, dat is Tristan Malek. Tristan Malek zwaait naar de kant. En ja hoor, hij schittert van het veld af. Zijn inzet zit erop. Ik kan nog even wel zeggen, de maker van het doelpunt, ik weet niet of de naam Marciano Dingerinje nog opzet.
1: Zeker.
3: Ja, het pak mij komt niet te vroeger in de spits al aardig naar binnen rippen. En dat deed hij dus hier in de pakken met 65 minuten voor zijn nieuwe club. En dat is Barneveld. 69 minuten op het scorebord, 1-0.
1: Goed.

0: Michael Jackson met de naam Thriller. En zoals Dennis van Zuilen net mij in mijn oor fluisterde, het is nog steeds een thriller bij Herman Mijnvogel. Herman, jij hebt een schone onderbroek bij je.
1: Nou, het water staat hier aan de lippen door. Maar SGC doet er werkelijk alles aan om water in de O. En daar wordt de schrift AGR over aan. En de tegenstander probeert dan het spel te ontregelen door die bal een beetje recht te trappen. Maar dat maakt het eigenlijk ook nog toe. Hier gebeurt echt van alles. Net in een cornerbal was het Grapendaal. Die zijn ploeg behoeden voor de 2 tegen 0. En dat deed hij echt op spectaculaire wijze. En zojuist was het Roel van Oosten die weer eens opdoopt voor het doel. En dan is hij altijd gevaarlijk, hoor, want die man die heeft een sprongkracht, dat wil je niet weten. En hij klopte net niet goed om die bal in het doel te krijgen. En SGC is echt aan de aanvallende hand. Want SGC doet er alles aan om dat doel van Brandenveld onder vuur te nemen. Want zij wel een ijzersterke verdediging. Dat mag ik met rust van beamen. En dat houdt Brandenveld natuurlijk op de been. Ja. Hier 75 minuten op het scorebord en de stand 1 tegen 0.
0: Willem, ben jij ook zo dynamisch?
2: Ja, als je het weer ziet, dat wil je echt niet weten. Er komt hagel, er komt regen. Het is echt ongelooflijk.
0: Hier schijnt de zon.
2: Naar regen komt zonneschijn. Ja. Maar hier is het naar hagel. Nou, je wil niet weten. Het is echt extreem hier. Jo. Maar het is nog 16-0-2. En ja, dat kan ik toch niet echt laten. Als het natuurlijk de naam hoort van Michael Jackson, dan denk ik maar gelijk aan één persoon. En dat is natuurlijk Dennis. De man achter de knoppen, de man van de muziek. Dan is het natuurlijk altijd natuurlijk in dit geval een ABC'tje. In dit geval van AB. Want als het gewoon een kwestie is van Michael Jackson, dan is het gewoon Dennis die daarvoor zorgt. Maar goed, dat is allemaal terzijde. Het is hier echt heel bar en boos. Wat weersomstandigheden.
0: Willem, ik ga je onderbreken in doelpunt bij Herman.
2: Dat is helemaal goed.
1: Uit het ongelukkig moment. Corner voor Barnerow. Bal die wordt ingekomen en komt in de achterkant van de speler van EGC aan. En dat betekent een eigen doelpunt in, de, ja, in het voordeel van Barnerow. 6-7-0-2-0.
0: Oké, Willem, maak je verhaal af.
2: Ja, dat maakt zeker. Nou, ik heb het nog niet gezegd. Of in dit geval de regen, de hagel is over. En wat betekent het dat we nog 17 minuten te gaan hebben bij die stand van 0-2. En dat betekent gewoon, ja, alles of niets, zoals het heet. En de wissels hebben er ook naartoe geleid. In ieder geval, het is nog steeds 0-2 met nog 17 minuten te gaan. En ja, wat is er nog mogelijk? Ik zeg, een klein wondertje moet er toch echt gebeuren. Wil je nog hier wat gaan halen? In ieder geval, 0-2. Nog 17 minuten te gaan, wat ik zei.
0: Herman, 0-2, ja. 2-0. Herman? Herman is ook aan de taart. Herman. Ja, ik zeg tegen jou, wat is je verhaal?
1: Ik kan alleen maar zeggen dat we hadden 2-0 staan. En nog 2-0, want het was net weer keeper Sam Grapendaal. Die met een spectaculaire redding weer zijn doel wist te verdedigen. En de bal tot een uitbal is te werken. Maar het was weer een gevaarlijke doorbraak van Barnabel. Die op dit moment natuurlijk op de counter speelt. En dat is heel mooi. Nu aan de andere kant van het veld. Het is de nummer 34 van SGC. En dat is Dario Afrizar. Die wist door te breken en de bal hoog voor het doel te brengen. Maar werd overgeschoten. En dat wordt dus helemaal niet te maken.

0: Willem Molenveld.
1: Vertel. Ja. Is er dan nog hoop? Het wordt 1-2. Die hoop is er natuurlijk altijd. Want het was niemand minder als natuurlijk Thomas Pitti. En we zaten hier in de schieten. En dat deed hij snoei en snoei hard laag in de hoek. En zo wordt het dus 1-2 met nog ruim 10 minuten te spelen.

0: Cat Stevens in 1970, Wild World en nu Maxi Priest in een disco-uitvoering. Ja, Willem, alles is mogelijk.
1: Ja, dat is voetballen, Nick. Inderdaad, alles is mogelijk. Inderdaad, dat is het voetballen met nog, wat ik zei, nog ruim 11 minuten te spelen. Het was een aanval via Ivan Spijkstra. Hij kon schieten, hij deed dat niet. Hij gaf hem aan Thomas Pitty. En Thomas Pitty, we weten allemaal de zoon van, zeggen ze dan altijd.
0: Rocky.
1: Die schoot wel laag in. En die bal ging dus via de keepershanden, ging erin. Rens van der Zwet, hij kon er net niet bij. Zo is het dus geworden. 1-2. En ik, ja, dat betekent alles is mogelijk. Komt er veel tijd bij, dat weet ik niet. In ieder geval, de man van het tweede doelpunt bij RCL is eruit gegaan. En dat is natuurlijk, ja, Cyprutgas is eruit gegaan. Hij ligt gepresteerd. En voor hem in de plaats te komen is Diamond Jones. Nou, dan hebben we alle ins en outs ook een beetje gehad. En het geleden is via de spitsspeler. Ja, niet schrikken is dan Dirk Hoekstra. Want natuurlijk alles of niets. Dirk Hoekstra is erin gekomen. Die speelt min of meer aan de spits. Moet ruimte creëren voor de andere spelers. En dat doet hij dus in ieder geval goed. Want de Thomas Pitty kon die bal dus goed inschieten. Via de keepershanden. En zo is het weer aanvallen, aanvallen, aanvallen. En dan wachten we dus die kans er komt. Er komt de bal voor de pot. En dan gaat de bal. Een klein kansje. Maar goed, de man, en dat is Rens van der Zwet, is op zijn hoede, zoals het heet. En die pakt die bal heel erg goed. In ieder geval, we hebben nog 10 minuten te gaan bij die stand van 1-2, oftewel 2-1 voor RCL.
0: Herman, nou heeft SJC net de trainer een langdurig contract aangeboden. Hoe gaan we hierop reageren?
2: En jij denkt dat we hem er al gelijk maar weer uittrappen.
0: Ja, tuurlijk. Meteen, een schop onder zijn kont.
2: Nee, dat werkt niet zo met een zwart-witte echt. En we hebben alle vertrouwen in deze trainer.
0: Tuurlijk,
2: en de technische stap, want dat is een ontzettend goed team. En dat weet ik, want ik zie het van dichtbij. En ik heb hier en daar best nog wel wat lijntjes liggen natuurlijk. Nu EJC in de aanval. 83 minuten gescoord wordt. De tijd gaat dringen. Maar EJC dringt aan. En daar komt Rama.

Nou, die geeft de bal op Oda Koer. Hier aan de rechterkant van het veld. Die zet hem voor en daar kan Luc Spiegelhoek net niet bij. En kan die bal uitverdedigd worden door Barnerhout. En daar zijn ze gewoon op dit moment hartstikke sterk in. Want ze hebben alle tijd natuurlijk. Ze kunnen dat op het matje doen. Bal onder pech. Kan ik even niet zien. Komt terecht bij Afizal. Afizal, die gaat hem leggen op de nummer 8. Nee, de nummer 6. Hadi Rol. Brengt die bal naar voren in de voeten van Rol van Oosten. En Rol van Oosten denkt aan een uithaal, maar dan komt dan net weer dat been van een verdediger van een Barnerhout. En dan kan Barnerhout de aanval weer gaan doen. Bij de nieuwlijn. Maar die bal wordt de Oda weggenomen. En mag die bal in de schermingsbel brengen over de 16, over de middellijn, zeg maar. Bal hoog voor de pot nu. Deze dacht goed hier te poppen. En normaal heeft hij die ballen wel met zijn mensen. Maar dit keer dus echt niet. En wordt die bal weer uitgededigd door Barnerhout. 84 minuten zijn er gespeeld. En Reske en Jezus. En dat officieel nog 6 minuten. Maar daar zal absoluut tijd bij getrokken. Nu, Adi Errol aan de bocht. Haalt uit. Oké, die bal die gaat corner. En dat mag Jezus een corner van nemen. In de 84e minuut. Stand 2 tegen 0.

0: Sieneke met Ik doe wat ik wil en ik wil wat ik doe. Ik zie, hoe heet die kerel met die bollet ook alweer? Vader Abraham, die zie ik nog bij dat Songfestival. Dat hij niet meer wist dat hij met zijn arm zo in de lucht gooide. Nou, doe Sieneke dan maar of zoiets dergelijks. Weet je wel, ach man, man, man. En dat was met een nummer, dit vind ik aardig een nummer overigens. Maar goed. We gaan voetballen. We zijn in de slotfase van bijvoorbeeld de spannende wedstrijd bij Willem Oleveld.
1: Ja, inderdaad. Het is spannend. Zeker geworden. Als het dan weer 1-2 gaat worden, dan is het met nog ruim 5 minuten spelen op de klok. Zoals je weet, op de klok betekent dus dat er zeker nog blessuretijd bij gaat komen. Want er her en der zijn er wat blessures geweest. En het is Peres Iedema die mee naar voren gaat. De lange centrale verdediger die natuurlijk probeert in dit geval met zijn lengte en ze noemen het maar inzet. Dat proberen die 2-2 te gaan scoren. En hij speelt die bal goed terug. Dan komt de kansje voor inderdaad. Ja, Khalid. En dan heb ik het over Khalid is zijn voornaam. En Khalid in de van El Ibrahimi die probeert die bal te schieten. En dan wat die bal toch noemt. Hij krijgt net een gele kaart voor inderdaad een klein beetje protesteren. En ik moet zeggen, de scheidsrechter meer dan uitstekend fluiten. Die belonen hem met een zoals een hele gele kaart. Maar ik zeg het, de scheidsrechter meer dan uitstekend fluiten. En nu komt er inderdaad een overtreding. Nee, wordt niet voor gefloten. Is ook inderdaad een dubieus iets. En dan is het RCL dat in de aanval gaat. En RCL denkt natuurlijk in de aanval gaan. Dat betekent van het doel afspelen. Is inderdaad ook 1 man voorbij, 2 man voorbij. En ja hoor, oi, oi, oi, oi, oi. Op de bovenkant lat komt die bal. En dat is misschien mede door de wind mee. Ja, ik zeg altijd heel simpel. Die lat en die palen staan en die van Jan Joker. In dit geval zijn ze inderdaad de redding voorlopig voor de leden. Anders wordt het dus 1-3. Maar de bal komt snoeihard op de lat. En dat betekent dat de leden weer in de aanval gaan. Maar misschien even over naar Herman. Wij hebben nog ruim 4 minuten officieel te spelen. Met daarna de blessuretijd. 1-2, oftewel 2-1 voor in dit geval nog steeds RCL.
0: Herman.
2: 89 minuten staan er scoren wordt. En RGC is bij constant op de helft van Vannezel te vinden. Om maar te forceren om hier niet doelpuntloos van wat geld af te gaan. En zo gelukkig, zo soepel als het afgelopen week voor Lintje in die wedstrijd tegen Hoofddorp. Ja, zo moeizaam gaat het nu. Want heel veel, ja, gaat het niet zoals vorige week. Wij zeggen dat Bolle goed aankomt. Nee, in tegendeel. Dan is de combinatie net even te kort. En dan, ja, dan lukt het gewoon niet. Er zijn best wel wat dingen gebeurd. Het is nog veel voor Thibaut Adeyemi. En het was volslagen onterecht. Een van de weinige fouten waar ik deze scheidsrechter op kan betrappen. Want Thibaut die werd onderuit gehaald door een stok. Wat is meerdere? Nou, ben ik benieuwd. Ja, dat was een gele kaart. En ja, voor het spelen van Wanderhout. Een manier. Ja, die wordt boos natuurlijk. En die moet afgekeerd worden. Maar hier in de Nederlandse minuten is een gele daad voor de speler van Bamberg. Omdat die manier op een romantische manier onderuit halen. 90 minuten, 2-0. Misschien nog even naar Willem.
0: Oké, Herman. Of Willem.
1: Ja, inderdaad. We denken allebei, Olga en ik. Dan komt die 2-2. Die Khalid, die heeft een trap, dat weet je niet weten. Hij schiet zo snoeihard. Maar die bal gaat er net voor langs. En het was dan zo'n moment waarvan je zegt, nou, dan komt hij alsnog die 2-2. Helaas niet. Het was een snoeihard schot van Khalid. En dan gaat de Tenede weer in de aanval. Via Chris van der Zwaag. Chris van der Zwaag heeft de bal voor. Maar ja, in dit geval wordt hij min of meer onderuit gehaald. Maar goed, er wordt niet voor gefloten door de scheidsrechter. De scheidsrechter kijkt even naar de speler van RCL. Is het een desbetreffende? Is het dus een blessurebehandeling? Nee, zegt de scheidsrechter. Geen blessurebehandeling. Speler blijft nog even liggen. Maar goed, even over naar Herman. In ieder geval blessure bij een speler van RCL bij die stand van 1-2.
0: Herman.
2: Hier zitten we in de blessuretijd met de bal volgezet. Weer de RGC en bij Barbergoot. Dus op dit moment vrouwen en kinderen hier. Van lange halen om die bal met een snel mogelijk voor te krijgen. Want er staan alle 11 in dat 16 meter. Nu een uitdraad van de nummer 6 van Barbergoot. En die gaat over de middellijn. En dat is een stukje dat er een uitbouwing is. Want het is helemaal niet. En ja, ik zal wel stukje de blessuretijd hiervoor. En ook de herrie om me heen wordt steeds meer en meer. Omdat ja, Barbergoot ruikt winst. En dat is absoluut niet onverdiend. Want NGC is ja, niet echt in haar spel gekomen zoals we vorige week gezien hebben. En ja, dat is dus spelen van je. Tegenstander in de toelaat. En dat heeft Barbergoot ontzettend goed gedaan. Hier dikke de blessuretijd 2-0. Nog even naar Willem.
0: Willem.
1: Dankjewel, inderdaad. En net was er even een klein tumult. Want het was de trainer van Teneden die wat zei van een al of niet overtreding. En dan krijgt hij van de scheidsrechter, dan krijgt hij dus een gele kaart. Goed, alles of niets is natuurlijk wat Teneden betreft snel ingenomen. Pijstaan speelt aan de linkerkant. Lars van der Steen, ik denk de man of the match vandaag, maar in ieder geval weer aan de buitenkant. En zo zie je dus, spannend, maar weer even terug naar Herman. Bij die stand nu dan in de 90 minuut nog steeds 1-2.
2: Herman. Het is steeds gelijk dat in die blessure er nog een corner uit. En die corner die gaat genomen worden aan de overkant van het veld. Dus die komt deze richting op in het 16 meter gebied van Warnerwal. Eén hand gaat omhoog. Wat deed dat weer vertaald? Nou, nee. Hij komt er echt tegen en wordt keurig verdedigd door een speler van Barneveld. En is het de Hadi Errol die denkt van 30 meter. Nou, die bal die teer ik er een enkele in. Nee, die ging over 2 meter over. En dat 2 meter te veel. 90 minuten. 2 tegen 0. En die 2 gaat het zonder punten huiswaarts. Dat ziet er donker uit wat dat betreft.
0: Willem?
1: Ja, inderdaad. De vrije trap wordt er genomen door Khalid. Khalid, die man die net snoeihard schoot en de bal raakte zich vandaan gaan. Maar ja, goed, dan krijg ik natuurlijk kennis. Schermutseling in de stadsgebied. Scheidsrechter, ik heb hem al genoemd. Uitstekend sluitend. Bal komt hoog voor de pot. Iedereen wat dat er gaat, is erbij. Keeper mist. En dan is de bal wegwerken. Hoe, weet ik niet. Maar de bal wordt half weggewerkt. En dan ligt de speler van RCL ligt op de grond. Is die dat geval? Die blijft gewoon liggen. Dan komt de schot. En dan gaat de bal terug. En dat is hensbal. Is het hensbal? Ja, alles wat Teneden doet, is het nog een hensbal. Natuurlijk is het hensbal. Maar goed, hij fluit daar niet voor. Alles wat nu is Teneden. Die gaat appelleren. Die gaat, noem het maar, gele kaart komt eraan. Zo zie je wat een wedstrijd dan nog kon te werk brengen. Spelen is geblesseerd. Dat is één. En met andere woorden, hij denkt, nou, laat ik dan maar afluiten in de tweede, derde minuut van blessuretijd. Was het hens? Dat weet ik niet. Eén ding is zeker, de wedstrijd is nu afgefloten. Met andere woorden, Teneden verliest hier met 1-2, waarbij de laatste kwartier zoveel spektakel was. Maar het stelt niet voor, want je verliest gewoon met 1-2. Volgende week speelt Teneden niet, want dan is het gewoon een bekerprogramma. Met andere woorden, 2 weken om een beetje alles weer op de rails te zetten. Uiteindelijk, RCL wint hier met 1-2. En dan zeg ik weer Dennis bedankt, Nick bedankt voor de goede samenwerking.
0: Okay. Goed weekend Willem, dankjewel. Oké, Herman, bij jou. Ik denk dat het afgelopen is bij Herman. Ik hoor de speaker namelijk.
2: Want het zal weer heel moeilijk gegaan allemaal. Er wordt hier gerichtig door de speaker gespeakerd. Maar de wedstrijd is afgelopen. De scheidsrechter van 5 minuten van Sierenwijk vond het genoeg. En als je zo gaat, puntbouw. Er is in 2-0 een nederlaag op de broek. En ze hebben er werkelijk alles aan gedaan, maar het liep niet zo zoals het vorige week liep bij het al eerder. En dat is een bijdrage geweest natuurlijk van tegenstander Barneveld die verdient gewonnen hebben. 2-0.
0: Dankjewel Herman, fijne thuisreis.
2: Dankjewel.
0: Okido. Don, gaan we recapituleren, een beetje de boel herhalen. Wat gebeurd is vanmiddag? Nou, daar gaan we met de derde divisie B. Achillesveen tegen Echt 1-0. Excelsior Maassluis tegen TOGB 3-0. Noordwijk Geemert 4-0. Lisse Rijnvogels 2-0. En Portugal Una 1-0. Dat is een mooi rijtje. Alle uitploegen 0 doelpunten. En alle thuisspelende ploegen hebben een doelpunt gemaakt. Dat betekent dat Noordwijk en Lisse de stand aanvoeren. En Rijnvogels samen met Excelsior Maassluis de derde en vierde plaats delen. En volgende week is het dus de topper Rijnvogels tegen VV Noordwijk op de, hoe heet het daar? Nou ja, daar in de buurt. In Katwijk. Dus daar, misschien wel om 3:00, 2:30, weet ik niet. Dan gaan we naar de standen bij SJC. Daar was Teletext een beetje vervelend mee aan de slag. En ik zie nu dat DVVA tegen Dem 2-2 geworden is. Hoofddorp ARC 3-2. Hoofddorp vorige week dik klop van SJC met 6-2. Nu winnen met 3-2 en gewoon medekoploper. En Jos Watergraasmeer tegen Huizen 2-2. Jos laat een beetje puntjes liggen. En staat als HBC wint morgen gedeeld op de tweede plek. SJC dus gedeeld eerste. En Jos Watergraasmeer met HBC gedeeld derde. En dat wordt alleen maar spannender daar in die categorie bij SJC. Don, kijken we nog even snel voordat we afsluiten naar de tweede divisie. Daar is gescoord, mensen. Dat wil je niet weten. Daar gaat hij. Quick Boys Katwijk 6-0. GVV Rijnsburg 4-1 en de tussenstanden van de wedstrijden van 3 uur. IJsselmeervogels Koninklijk HFC 2-0. Kozakkenboy Spakenburg 2-0. Roda Raalte Volendam 2-7. Jong Sparta Jong Almere City 0-4. Kloetingen Hardenberg 3-3. Nou, gaan we het doelpunt er maar optellen. En AFC Hoek ook nog 2-0 tussenstand. Gaan we het doelpunt er maar optellen. Ik kijk volgende week of je het goed hebt. Dan krijg je een zoom van de meester en een hand van de juffrouw. Oh nee, andersom. Goed mensen, dankjewel voor het luisteren naar Bollestreek Sport. Dennis bedankt voor de techniek, goed gedaan man. En nou, mezelf bedanken, dat gaat niet. Maar ik neem de ontvangst...
3: Dus dat dank ik niet.
0: Ja, ik neem de bedankjes in ontvangst. Goed mensen, we zijn een uurtje gaan we pauzeren. Daarna zit Pieter Ottervanger hier. En die gaat Marco van den Berg introduceren voor de wedstrijd. VVSB Blauw-Geel 38. Ik dank jullie wel voor het luisteren. Tot de volgende dag.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 5 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de 3e keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
5: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van de camper die helemaal bij je past.
7: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
8: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
9: Slaap je goed, dan leef je beter.
10: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
7: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
8: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
11: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
12: Van wereldclubs tot verborgen parels.
11: FCSurprise.nl.
13: Start de motor!
12: tractor. De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
15: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
16: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
17: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
18: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Op een originele manier met uw bedrijf iedereen in de Bollenstreek bereiken? Dat kan via Bo. Maak reclame via radio, tv of onze website. Kijk op bollenstreekomroep.nl of mail naar reclame@bollenstreekomroep.nl. De omroep van

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 6 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saudi-Arabië steunt juist het jemenitische regeringsleger dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeisten. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Er is 1 gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
13: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
14: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
15: Het volgende programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist, gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk Binnen.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Bollenstreek Sport.

0: dames en heren, bij Bolles in Sport. Zaterdagavond editie. We hebben vanavond één wedstrijd voor u. En dat is niet zomaar een wedstrijd. Wedstrijd in de derde divisie B tussen VVSB en Blauwgeel 38. En ja, ik zeg het maar gewoon, Marco van den Berg. Want jij bent vanavond mijn partner in crime. VVSB moet gewoon winnen.
1: Ja, willen ze de aansluiting blijven houden met de middenmoot, dan zullen ze dat zeker moeten. Maar die middenmoot, waar Blauw-Geel uit bestaat onder andere, staat niet zo gek ver boven VVSB hoor. Dus ook Blauw-Geel moet vol aan de bak om hier die drie punten naar Veghel mee te nemen. Maar ja, we gaan het allemaal meemaken. Ze zijn nou hier al bezig. De eerste corner voor VVSB is geweest, maar het staat nog steeds 0 tegen 0.
0: Ja, u hoort het dus. We hebben vanavond die wedstrijd voor u. VVSB tegen Blauw-Geel 38 met Marco van den Berg. Daar gaan we lekker veel naartoe schakelen. Wat gaan we nog meer doen voor u tot 8 uur vanavond? Nou, we gaan het hebben over de wedstrijden die vanmiddag gespeeld zijn. Want ook vanmiddag hadden we natuurlijk een zaterdagmiddag editie hier bij Bo met Bolle-Sport. Ook daar gaat u horen wat er allemaal gebeurd is. En ook op de andere velden. Dus een hoop te vertellen en naar te luisteren. Hier bij Bolle-Sport tot 8 uur. Zo ook lekkere muziek. Laten we maar lekker beginnen op de zaterdagavond. Lekker dansen straks. Hier is Madam van Jason Blue.

0: Jeg er også en i dag, for jeg har vist de stemningen af net hoort. Dat is mijn stem. En ik ben Piet Ottervanger, uw gast hier voor vanavond dus hier bij Bolle Streeksport. Ja, we gaan het hebben over voetbal. Heel veel voetbal. We gaan het hebben over vanmiddag. We gaan het hebben over die live wedstrijd die we vanavond nu volgen tussen VWSB en Blauwgeel 38. En dan hebben we het over twee clubs die in de derde divisie B in actie komen. Vanmiddag daar dus al een programmaatje een beetje afgewerkt. Niet alles. Maar Achillesveen ontving EVV echt. Dat werd 1-0 voor Achillesveen. Excelsior Maassluis kreeg Theo GB op bezoek. Dat werd 3-0. VV Noordwijk thuis tegen Gemert. Ik deed daar vanmiddag verslag. Noordwijk had een makkelijke middag, want het won met 4-0 van Gemert. En FC Lisse Rijnvogels de derby. Dat werd 2-0 voor FC Lisse. En Portugal Una werd 1-0. En volgens mij heeft Marco van der Berg al nieuws daar op de Boekhorst.
1: Ja, nieuws als je het nieuws noemt. Het is eigenlijk geen goed nieuws. Laten we het dan daarop houden. Het is namelijk Ben van Nieuwenhof die de bal vanaf zijn linkerkant aangespeeld krijgt voor het doel. En alle tijd en ruimte heeft om hem achter de doelman Hogevorst van VSB te schuiven. 8 minuten op de klok en de stand is al 0-1.
0: Dan geef ik Marco heel even aan een pauze om even van die tegenslag bij te komen. Dus VWSB speelt vanavond tegen Blauwgeel 38. Begonnen om 6 uur. 1-0 achter dus al. RBC ontvangt Zwaluwe uit Vlaardingen vanavond. Om 7 uur trappen ze af in Roosendaal. Morgenmiddag nog UDI 19 tegen Dongen. Dat is om 2 uur. En morgenmiddag ook nog Groenester tegen Goes. En die wedstrijd is om 2:30. En ook daarvan houden we u morgenmiddag op de hoogte. Want ook morgenmiddag zijn we er weer. Want dan speelt Hillegom om 2 uur tegen een uitwedstrijd in Warmehuizen tegen Fields West. Maar laten we snel naar jou gaan, Marco. Want je kijkt dus naar VWSB Blauwgeel 38. En ik dacht, ga eens vertellen hoe het gaat met VWSB. Vooral de afgelopen weken. Maar laten we het gewoon eens hebben over de eerste 5 minuten. Het gaat al niet best.
1: Nee, het gaat niet best bij VWSB. En ze begonnen wel sterker, VWSB. Waren meer voor het doel dan Blauw-Geel die eerste 8 minuten. Hebben ook al de eerste corner te verwerken gekregen. Dus wat dat betreft was VWSB beter in de aanval. Maar ja, één goede kans. En ze laten iemand helemaal vrij lopen. En die kan hem rustig aan intikken vanaf de 16 meter lijn. Achter de doelman Hogevorst. En zodoende kijkt VSB al heel snel tegen een 0-1 achterstand dan. Waar het eigenlijk de laatste paar weken elke keer geluk had. En al heel snel een voorsprong wist te behalen hier op Sportpark De Boekhorst. Nou ja, laten we het eerst maar eens even de statistieken erbij pakken. Blauw-Geel staat momenteel 10e met 9 punten uit 8 wedstrijden. En heeft vorige week een zwaar bevochten 1-1 uit de strijd gehaald tegen UNA. Daarvoor een 1-0 verlies tegen Excelsior Maassluis. En daarvoor weer een 3-1 winst tegen Dongen. Dus die hebben de afgelopen 3 weken alles behaald wat er maar kan. En ze hebben een doelsaldo van 11 voor en 11 tegen. Dus er wordt elke keer als er 1 gescoord wordt, krijgen ze er ook 1 tegen. Dat is wel lekker. VSB daarentegen, die krijgt er meer om de oren dan dat ze er naar binnen schieten. Want die hebben er pas 10 gemaakt, maar al 16 om de oren. Met vanavond erbij 17. Dus moeten daar toch wat meer gaan opletten achterin in die verdediging. Ze staan momenteel 15e. Ze staan 1 plek boven de gevarenzone. En die hebben maar 7 punten behaald uit de laatste 8 wedstrijden. En dat hebben ze gedaan door 2 keer winst, 1 keer gelijk en 5 keer verlies. De allereerste wedstrijd tegen Portugal, die begon goed. Die wisten ze weer het af te sluiten. En daarna is het eigenlijk een beetje behelpen geweest. Een hele goede wedstrijd speelden ze tegen Noordwijk. Maar ook die werd verloren. Ook al omdat ze na 5 minuten al 10 man stonden. De week daarvoor tegen Lisse waren ze ook zeker niet slechter. Maar die moesten ze ook natuurlijk verliezen. En dan heb je het natuurlijk wel over gelijk de koplopers in de derde divisie B. Dus als je daarvan verliest, hoeft het nog geen schande te zijn. Nou ja, alles bij elkaar genoeg te vertellen om hier straks een leuke wedstrijd te gaan krijgen. En VSB moet in ieder geval aan de bak. Ze hebben in de basis is Joey Esveld weer terug in de basis. Dylan Cardol heeft ook een basisplek gekregen. En dat betekent dat onder andere Jesse van Nieuwkerk op de bank zit. En we dus met één spits spelen, dat is Guus Verwer. En dan denk ik dat er een paar mensen aan de zijkant staan om die ballen hoog voor te gooien. Maar dat heb ik nog niet echt kunnen ontdekken hoe nou precies de stand van zaken hier op het veld is. In ieder geval speelt de aanvoerder Tobias Kleiweg weer achterin samen met Van Breukelen. En hebben we een middenveld met onder andere Van Wetten en dus die Joey Esveld. Nu is het, Cardol, Dylan Cardol, die dus ook een basisplek heeft gekregen. En de laatste weken al lekker op de weg is om goed en ook laat zien dat hij goed spel kan leveren. Die was aan de linkerkant bezig om een aanval op te gaan zetten, maar werd daar een beetje gehinderd. En hinderde daarna zelf een beetje te veel, waardoor er een vrije trap was voor Blauw-geel. Blauw-geel wat hem nu teruglegt op de keeper. En dan gaat Guus hem flink storen, zodat hij op moet schieten. En gaat de bal nu naar de linkerkant voor Blauw-geel. Die hem via het middenveld, via de spits, probeert naar voren te krijgen. Dat lukt niet helemaal. En dan gaat hij via Esveld over de zijlijn. En mag Blauw-geel een uitbal nemen. Precies op de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Voor de vaste kijkers nog eventjes... VVSB speelt dit keer de eerste helft richting de Zilk. Dus eigenlijk degene waar ze het liefst de tweede helft naartoe spelen. Maar die hebben ze dus die spelen dus nu richting de Zilk. En laten we kijken of er toch nog wat te beleven valt zometeen in deze wedstrijd. Voorlopig is het nog hier even rustig. En is het ook heel rustig met toeschouwers. Ik tel er precies een stuk of 8 aan de overkant. En ook op de tribune is het niet echt onwijs druk. Maar we hebben wel een hele goede balsponsor in de Slager. En die komt met een balletje langs. Dus dat is helemaal leuk en gezellig en lekker. 14 minuten op de klok, Pieter. Maar het staat hier al 0 tegen 1.
0: Zit je me nou gewoon lekker te maken, Marco, hier met een balletje gehakt?
1: Ja, ik zal het je nog sterker vertellen. Ik heb hem in mijn handen, maar ik kan hem nog niet opeten omdat ik sta te praten tegen je.
0: Zal ik even de schuim dichtgooien dat jij lekker van je balletje kan genieten? Van misschien wel heerlijk zo in de zuur, dat is altijd zo lekker, hè?
1: Ja, heerlijk.
0: Misschien met een beetje mayo erbij. Ja.
1: Nee, ze zijn gewoon hapklare brokjes.
0: Oh, heerlijk. Lekker. Nou, ik geef je even 2 minuten, dan kan jij je balletje eventjes heerlijk van genieten. Ja, dames en heren, het is natuurlijk net na 6, dus we hebben allemaal trek in een lekker hapje eten. Nou, dat ga ik even naar 8 doen, hoor. Dan ga ik thuis iets lekkers maken, want we zijn tot 8 uur bij u vanavond. Laten we even in die derde divisie blijven. En kijken naar de stand, want we hadden het dus zojuist over de uitslagen. Daar zien we dus dat Noordwijk bovenaan staat met 9 wedstrijden gespeeld inmiddels. En door hun 4-0 overwinning vanmiddag thuis bij Gemert staan zij dus bovenaan met de 22 punten. FC Lisse won vanmiddag, ik vertelde het al eerder, thuis van FC Rijnvogels met 2-0. En ook zij komen dus op 9 wedstrijden en 22 punten. Dus Noordwijk en FC Lisse staan gelijk. Maar Noordwijk heeft een beter doelsaldo, want Noordwijk scoorde 19 keer en heeft er maar 2 tegen. En FC Lisse scoorde 16 keer en heeft er 6 tegen. Dus vandaar dat Noordwijk bovenaan staat. Rijnvogels staat nog steeds op de derde plek inmiddels. Die stonden natuurlijk koplopen, maar door hun verlies zijn ze gezakt naar de derde plek. 9 gespeeld, 20 punten. En volgende week is het FC Rijnvogels Noordwijk. Dus weer een mooie derby daar in de derde divisie B tussen dan de nummer 1 en 3. Dus dat wordt ook heel spannend. En ook daar zijn we bij met Bolle-Sport. Dan kijken we even inderdaad waar we VVSB vinden. VVSB vinden we inderdaad, Marco zei het al, op die 15e plek met 8 gespeeld en 7 punten. Maar goed, als ze vanavond dus winnen, komen ze op 10 en ziet het er allemaal wat beter uit. Want dan sluit VVB zich aan op de middenmarkt. Maar goed, ze staan nu achter, dus er is nog even werk aan de winkel. Want 16e staat Groene Ster, ook met 8 gespeeld, 6 punten. Achillesveen, die won vanmiddag van de nummer laatst, EVW Echt. Daardoor staat Achillesveen nu op de 17e plek. 1e laatste dus, met 9 gespeeld, 6 punten. En EVW sluit de rij met 9 gespeeld, 2 punten. Dus ja, Marco, je zei het al, VVSB staat nog veilig. Maar er moet gewoon gewonnen worden. Want zoals ik het zie, dan sluit je lekker aan bij de middenmoot. En dat moet het eerste doel zijn op dit moment, denk ik, voor VVSB. Maar waar ligt het aan dat het niet lekker loopt?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik heb het vorige week ook al gezegd. Wat me wel altijd opvalt is dat we met weinig buitenspelers spelen. Terwijl we wel een gigantische grote luchtmacht voor het doel hebben met Guus Verwer. En vorige week speelde ook Jesse van Nieuwkerk erbij. Dan denk ik van, ga dan met buitenspelers spelen. En zorg dat die bal van hoog vanaf de zijkant voor het doel komt. Want dan heb je gevaar. Nou, dan is het ook nog eens een keer zo. We hebben vorige week 10 corners gekregen. En er was er niet één goed. Dus ook dat is dan wel weer jammer. Zeker als je dan ook nog een man als Kleiweg erbij hebt. Die ook nog eens een keer lengte heeft. En je gaat dan met Van Nieuwkerk en met Guus Verwer voor dat doel staan. Ja, dan moet zo'n bal gewoon perfect zijn. En dan moet hij gewoon op de stropdas leggen. Want dat is heel gevaarlijk met zoveel luchtmacht wat je dan teweeg brengt. Maar dat gebeurt niet. Ik zie nu wel dat Obewale erg veel langs de krijtlijn loopt. Dus die heeft het krijt als zijn schoenen. En dat doet ook Dylan Cardol. Dus misschien dat ze toch een klein beetje geluisterd hebben naar één of geen. En dat ze het spel toch wat breder gaan houden om die voorzetten vanaf de zijkant te krijgen. Wat je net zei is dat de EVV onderin staat. En dat is voor de mensen die het volgen, de nieuwe tegenstander van VVSB in de KNVB-beker. Die wordt gespeeld op 28 oktober. Dus dat is ook nog weer een potje waar VVSB natuurlijk naar uitkijkt. En als ze die winnen, ja, dan is het wel leuk dat je dan weer een ronde verder gaat. En misschien gaan we wel het seizoen 2016 achterna, waar we zelfs de halve finale hebben gehaald. Maar ja, nou ben ik wel weer heel erg aan het dagdromen natuurlijk.
0: Ondertussen hoop doet leven, Marco.
1: Inderdaad. Ondertussen is Hero VVB nog een beetje op het middenveld aan het voetballen. Heeft wel het betere van het spel, moet ik zeggen. En krijgt nu een ingooi aan de linkerkant van het veld. Die bal die wordt gelijk doorgespeeld naar Guus Verwer. Die probeert zijn man uit te spelen, dat lukt niet. En laat dan de bal over de achterlijn gaan. En dan kan VVB voor de tweede keer een corner gaan nemen. Nou, die eerste was ook redelijk tot aardig werd hij getrapt. Laten we kijken hoe deze dan gaat doen. Het is in ieder geval Timo Wolters die hem gaat nemen aan de linkerkant van het veld. Kijk dan nog eventjes naar de luchtmacht. Onder andere Kleiweg is er naartoe gegaan. En ook Scherber loopt in. Maar die bal gaat helemaal naar de derde paal. En daar staat Overwalé die hem heel goed terugbrengt. En dan gaat hij op het hoofd van Kleiweg die hem richting de kruising kopte. Maar ja, niet hard genoeg, zodat de keeper alle tijd had om hem op te vangen. Die keeper, dat is David Panadias. Nou, dat is een naam die ik nu één keer uitgesproken heb, dus daar stop ik nou verder mee. In ieder geval, VVSB had dus in ieder geval wel een man nu bij de derde paal had staan bij de corner om die bal weer terug te brengen. En je zag het was gelijk een hoop gevaar. VVSB wat ook nog weer van de week ingekocht heeft. En een hele oude keeper heeft weten te bemachtigen die al ruim in de 30 is. André Krul is zijn naam. Heeft, google het maar eens op. Hij heeft al heel veel clubs gehad en is de tweede Nederlandse speler die op alle continenten ter wereld heeft gevoetbald. Dus die zit nu bij VSB hier op de bank. Ik had eigenlijk verwacht dat hij gelijk in de basis zou gaan. Want anders, waarom zou je anders een nieuwe keeper erbij halen? Terwijl je eerste keeper geblesseerd is. Maar goed, dat heeft toch de trainer nog niet willen doen. En dat, Arjan de Zeeuw heeft gezegd, we nemen nog steeds heel kort op doel. En hij mocht even plaatsnemen op de bank. De keeper van Blauw-Geel krijgt in ieder geval nu de gelegenheid om een achterbal te gaan nemen. Die komt op het hoofd van Verbreukelen, die hem dan bij een van de spelers van Blauw-Geel in zijn voeten schiet of kopt. Maar hem weer gelijk terugkrijgt en hem dan terug kan leggen op Hogevorst, waar ik het net over had. Die geeft dan de bal naar Hooi. En zo blijft de VSB achterin nog een beetje rust gaan zoeken om weer een nieuwe aanval op te kunnen zetten. Het is nu Esveld, maar die legt hem ook weer terug naar Bloemendaal. Bloemendaal dan weer naar Esveld. Esveld die nu de middenlijn oversteekt en probeert een bal naar voren te spelen, maar dat lukt niet. Legt hem dan breed naar Van Breukelen. Van Breukelen geeft dan helemaal naar de andere kant naar Cardol. en krijgt hem zo weer terug. Nou, u hoort het wel, het is een balletje op het middenveld, heel veel breed en weinig naar voren. Dus ik zou zeggen, Pieter, 22 minuten op de klok. Ik zou zeggen, tijd voor muziek, want het is hier 0 tegen 1.
0: Dan gaan wij iets draaien van Michael Jackson, Black or White.

0: Dexter moet even aan de kant, want Marco van den Berg is ook heel belangrijk. Want hij kijkt naar de wedstrijd VBSB. Blauwgeel 38, het stond 0-1. En nu Marco?
1: Nu is het 0-2 geworden in het voordeel van Blauwgeel. Het was een speler van Blauwgeel. Ik kon even niet zo gauw zien wie dat was. Die kreeg op het middenveld de bal en die haalde het verdedig uit. Precies op de kruising. De bal kwam terug en daar was de nummer 11. En dat is Koen van der Zanden die heel bewust ingelopen was. En die kon de bal van dichtbij intikken. Zodoende staat het hier nu na 24 minuten 0-2.

0: Ja, The King of Pop, Michael Jackson met Black or White. Ja, de trots van Noordwijk en Hout. Ja, het zit gewoon niet mee dit seizoen, want het is weer een bekend verhaal, Marco van den Berg. Weer 2-0 achter. Het loopt
1: dat
0: niet.
1: Is dan misschien wel zwart-wit gezien door jou, Pieter. Want VSB is eigenlijk gewoon veel beter dan blauw-geel. Maar die gasten krijgen twee kansen en die benutten ze gewoon alle twee. Dan doe je het gewoon als club heel erg goed. Laat de tegenstander maar komen. En je komt twee keer uit en twee keer is het een doelpunt. Nu een vrije trap voor blauw-geel net over de middenlijn. En die was alweer onderweg naar een speler van blauw-geel die vertrokken was. Maar gelukkig zat een van de spelers van VSB ertussen. En kan VSB weer een nieuwe aanval op gaan zetten. Dat is ook eigenlijk wel een beetje, want ik had het hier eventjes met Jan, mijn speakergenoot, over. Dat het is heel veel balletje breed bij VSB. En we missen dan toch wel een man die creatief naar voren denkt. En dan denk ik, is het toch jammer dat een man als Van Kuijkhoven, die nu furoren maakt bij SCC, dat hij de overstap heeft gemaakt en niet meer hier in het paars geel te bewonderen is. Esveld die nu aan de rechterkant een uitbal mag gaan nemen. Dat doet hij halverwege de helft van blauw-geel. En die gaat hem natuurlijk weer vergooien. Dan komt hij, denk ik, op de hoofd van Kleiweg. Inderdaad, maar nee, er is er zelfs eentje die nog hoger springt dan Kleiweg. En die is al heel erg lang. Maar is Van Breukelen die hem dan toch weer inbrengt. Maar dat doet hij dan ook weer niet goed, zodat hij in de handen komt van de keeper van blauw-geel. En die geeft een uittrap richting de voren, waar de nummer 7 hem goed opvangt. Maar is het Van Breukelen die ertussen zit en dan nu toch naar voren denkt. Maar hij speelt hem dan niet goed, want hij speelt hem weer in de voeten van iemand met een blauw-geel shirt. Met Jumbo op zijn buik. En zodoende kan blauw-geel eraan komen. En die komen er wel heel erg tikkend uit. En is het Bloemendaal die in moet grijpen bij zijn directe tegenstander. Om hem deze aanval ongedaan te maken. En is het Oberwalle die dan een uitbal mag gaan nemen aan de rechterkant van het veld. Speelt hem dan weer helemaal tussen Esveld en drie spelers van blauw-geel in. Zodat die man van blauw-geel hem heel makkelijk mee kan nemen. Maar loopt hem dan over de zijlijn. En kan blauw-geel ook weer een ingooi gaan nemen. Het is een beetje een rommelig wedstrijdje, waarbij VSB, denk ik, wat meer naar voren moet gaan denken en wat meer moet gaan durven. Want ja, je moet toch die 0-2 natuurlijk ongedaan maken. Hoewel ze daar natuurlijk nog tijd zat voor hebben. 28 minuten op de klok, Pieter. 0-2.
0: Ja, ik zei het al, luisteraars en ook Marco naar jou toe. Ik was vanmiddag natuurlijk bij Noordwijk Gemert. En ja, Gemert vond ik ook best wel aardig voetballen tot aan de 16, weet je wel. Veel combinaties, veel in het eigen strafgebied. Ook tikkie breed en proberen balcontrole te hebben. Maar niet echt dat je zegt, nou, dat er veel kansen uitkwamen. En dat hoor ik ook een beetje in jouw verslag nu bij VSB. Laten we hopen dat dat zo beter gaat. Wat gaan we doen? Ja, Marco had het al eventjes over SCC, waar natuurlijk Ricardo van Kuijkhoven speelt. Die kwam vanmiddag in actie in de 4e divisie A, want daarin speelt SCC hun wedstrijden. Ze stonden bovenaan en zijn dus trotse koploper daar. Vanmiddag het programma wat gespeeld is in de 4e divisie A is het volgende. DVWA tegen Den werd 2-2... Hoofddorp tegen ARC, dat werd 3-2. Jos Watergaas, meneer moet het zijn. Tegen Huizen werd ook 2-2 werd dat. En STW Barneveld, SCC werd 2-0. Dus SCC leidt weer een gevoelige nederlaag. Twee weken geleden natuurlijk ook al tegen Jos. Toen wonnen ze vorige week overtuigend met 6-2 thuis van Hoofddorp. En nu verliezen ze dus uit bij STW Barneveld. Met de 2-0 en AFC 34 ontving thuis Kolping Boys. En dat werd 3-0. Morgenmiddag nog drie wedstrijden daar in de 4e divisie A. HBC tegen VWH-EDW. Hoogland tegen Victoria. En FC Uitgeest tegen FC Aalsmeer. Even snel de stand voordat we teruggaan naar Marco. En dan hebben we het over de stand in de 4e divisie A. SCC nog steeds bovenaan, ondanks hun nederlaag. 7 gespeeld en 15 punten. En Hoofddorp heeft er ook 7 gespeeld en 15 punten. Maar een minder doelsaldo dan SCC. Want SCC heeft de 23 voor en 9 tegen. En Hoofddorp heeft de 24 voor en 16 tegen. Dan kijk ik heel even snel wie de derde is. De derde is Jos Watergaasmeer. Die staat op 14 punten uit 7 wedstrijden. Laatste drie nog even snel in die vierde divisie A voordat we echt teruggaan naar Marco. Is op de 14e plek FC Alsmeer met 6 gespeeld, 4 punten. Hoogland 6 gespeeld, 4 punten. Op de 15e en op de 16e plek Kolping Boys met 7 gespeeld, 4 punten. Dus ik moet het goed zeggen, Alsmeer staat inderdaad 14e en Kolping Boys 16e. Gaan wij terug naar Marco, want volgens mij is er weer ontwikkelingen daar op de Boekhorst.
1: Dat was er in ieder geval. En het bewijs dat het kan heeft Dylan Cardol geleverd. Door een hele kluts en alles en in het strafschopgebied van Blauw-Geel was het hij die de bal koppend in de kruising kreeg. Maar aan de overkant stond de grensrechter Niels Gozens. En die had zijn vlag omhoog. Dus dit doelpunt ging helaas niet door. Dus de aansluitingstreffer is niet geleverd. Maar wat me nou ook weer opvalt, dat er heel veel ballen die een paars-geel shirt schiet, gaan in de voeten van iemand met een blauw-geel shirt. En dat is eigenlijk wel jammer. Maar goed, wat ik al zei, de bal kan dus wel erin. En dat heeft Dylan dus laten zien. Nu een uitgooien aan de rechterkant van het veld. En dan is het Bloemendaal, die de rechtsbackspositie inneemt. Die gaat dat doen. Speelt hem op Overwallee. Die hem daar terugspeelt naar Guus. Maar dan krijgt hij weer een verschrikkelijke rotbal. Waar hij eigenlijk niets mee kan. En zodoende gaat de bal weer helemaal terug naar de keeper. En kan Blauw-Geel weer opnieuw op gaan zetten. Ja, die heeft wel heel makkelijk koebelen nu hoor. Met die 2-0 voorsprong natuurlijk. En dan laat ze maar komen. En dan heel makkelijk opvangen. Zeker wanneer VSB niet echt de kracht heeft om gevaarlijk te gaan worden voor dat doel. Nu weer een bal die heel raar teruggespeeld wordt richting de keeper. Kan hem dan ook heel makkelijk pakken. En mag hem gaan uitgooien richting zijn linksback. Rechtback. Gaat de bal richting naar voren. En is het Cardol die dan de bal blokt en hem uitspeelt en mag Blauw-Geel een ingooi gaan nemen. Blauw-Geel die absoluut geen haast heeft, nu ook een keer een hele rare bal geeft waar Van Breukelen achteraan moet naar voren. Die geeft hem dan op Hogevorst terug, die dan ook weer alle tijd heeft. En dan denk ik van ja jongens, we staan 2-0 achter, er moet gevoetbald worden. We hebben straks wel eventjes tijd in de rust om wat te gaan praten en rustig aan te doen. Nu Kleiweg op het middenveld. Speelt hem dan weer terug naar Van Breukelen. Kijken of Van Breukelen dan een bal naar voren geeft. Nee, dat doet hij niet. En speelt hem toch weer breed richting Kleiweg. En zo blijven we hier porrelen en achterin breien om maar een plekje te zoeken. En dan is meestal die laatste bal weer niet goed. Of al eerder een bal, want dan komt hij weer in de voeten van een blauw-geel speler. Die hem dan heel makkelijk naar een van zijn eigen spelers kan spelen. En zo onder de druk vandaan kan voetballen. 34 minuten op de klok, Pieter. Ik zou zeggen, tijd voor muziek. 0-2.
0: Oké, Marco. Als jij het zegt, dan gaan we muziek draaien. Zullen we iets doen van Jimmy Cliff?
1: Lijkt me lekker.
0: Clearly now.

0: Ja, hij kent zijn kleding nou van Jimmy Cliff. En Lee Towers heeft hem natuurlijk ook eens een keertje gezongen. Ja, tweede divisie, veel gescoord vanmiddag. Maar dat is één uitslag, ja, die steekt er toch wel bovenuit. Ja, ik heb eigenlijk wel te doen met de helft van Katwijk. Want het was Katwijk Quick Boys vanmiddag. En Quick Boys is nu Katwijk Zuid. En Katwijk is natuurlijk gewoon eigenlijk het andere deel van Katwijk. Oké, dan hebben we ook nog Rijnvogels. Maar goed, die twee clubs zijn natuurlijk... dat is gewoon de derby. De derby is hier in de Bollestreek. En ja, het was geen derby vanmiddag, want Quick Boys gaf gewoon Katwijk... Ik zeg het maar, Marco, een oorwassing. 6-0 werd het voor Katwijk thuis op
1: Nieuw-Zuid. Een tik op de broek noemen wij dat, Pieter.
0: Ja, nou, dat was gewoon een pak op de broek, laten we het zo zeggen. En GVVV, die ontving Rijnsburgse Boys. En Rijnsburgse Boys is een beetje de jojo-club dit seizoen. Want het verloor met 4-1. IJsselmeervogels tegen Koninklijke HFC werd 2-0. Kozakkenboys Spakenburg 2-0. Roda Raaltse, de nieuwkomer, de nummer laatst tegen RKW Volendam. De amateurs van Volendam dan wel te staan. Bij rust was het 1-2. Maar de uitslag werd uiteindelijk 2-8. 2-8 verliest Roda Raaltse thuis van de amateurs van Volendam. Oei, oei daar. Jong Sparta, Jong Almere City 1-4. Kloetingen, HHC Hardenberg 3-3. AFC tegen Hoek 2-0. En

2, maar was het Van Breukelen die dat goed tussenkwam. En kunnen PSV weer opnieuw gaan opzetten aan een nieuwe aanval. Ja, blauw-geel staat gewoon achterin goed en solide. En het is voor VVB heel erg moeilijk om daar doorheen te gaan komen. En een goede plek, of tenminste in ieder geval de gaten te vinden. Over Wallé, die net goed met het krijt aan zijn schoenen liep, is nu ook weer wat meer naar binnen getrokken. Daardoor kan wel Bloemendaal aan die kant er overheen gaan om de achterlijn te proberen te halen. Maar ja, loopt daar ook weer tegen een muur van spelers aan. En is het nu een ingooi voor VVSB, wat een halve corner is. Zeker als Van Esveld hem gaat gooien. Het is halverwege de helft van blauw-geel aan de rechterkant van het veld. Gooit hem dan en dan komt hij inderdaad bij Kleiweg. Maar die kan er absoluut niet lekker bij. En gaat die bal over de achterlijn en mag blauw-geel daar een achterbal gaan nemen. Het is 40 minuten op de klok ondertussen. En we kijken nog steeds tegen die 0-2 achterstand aan. En ik denk dat er straks in de kleedkamer toch wel eventjes het een en ander recht moet worden gezet. Want ja, zo kan het absoluut niet verder. En ja, wil VVSB hier ook die 3 punten halen, dan zou het toch eventjes uit een ander vaatje moeten gaan tappen. Straks trouwens ook nog feest hier in de kantine. Veld 7, zoals die hier genoemd wordt. Er is een artiest geregeld die zometeen hier gaat optreden. En hoe lekker is het dan als je in de winst van het veld komt en dan een feestje gaat vieren hier in die kantine. Nu is het Esveld die van dichtbij de bal op zijn schoen krijgt. Wil uithalen, maar kan dat ook weer niet lekker. En geeft eigenlijk een soortement van een rollertje waar blauw-geel van alles mee kan doen en kan uitverdedigen. Wordt het nu de speler van blauw-geel, die aan de linkerkant buiten speelt, wordt weggestuurd naar... Wordt ondergevangen door VSB en is het de Kleiweg die op avontuur gaat. Gaat in ieder geval de middenlijn over en legt dan de bal bij Esveld. Maar Esveld kan er voor de rest niet zo gek veel mee. En mag dan weer een ingooi gaan nemen aan die rechterkant van het veld. Op exact dezelfde plek. Maar laat het dit keer over aan Bloemendaal. Bloemendaal die hem heel snel naar Van Wet speelt en hem weer terugkrijgt. En dan zou je verwachten dat hij... de bal richting het doel speelt. Maar nee, hij gaat weer terug richting Kleiweg en Van Breukelen. Die dan achterin weer heen en weer gaan spelen. En daar eigenlijk ook niet zo gek veel mee doen. Nu Cardol aan de linkerkant van het veld. Gaat hij de bal proberen in te brengen. Maar ook dat gaat weer helemaal fout. En komt weer gewoon heel simpeltjes in de voeten van een speler van blauw-geel. Die er ook niet zo gek veel mee doet hoor. Want we hebben het er wel over veel foute ballen van VSB. Maar ook blauw-geel doet er voor de rest niet zo gek veel mee. Ze verdedigen. Ze spelen de bal daarna naar voren. En over het algemeen kan VVSB hem dan weer heel makkelijk oppakken. Dus wat dat betreft hebben ze best wel het veldoverwicht. Maar ja, je moet er dan ook wel wat mee doen richting naar voren. En dat gebeurt gewoon helaas te weinig. Guus Verwer die elke keer met 2 man in zijn nek staat. En daar voor de rest weinig goeds mee kan doen. Esveld nu die bal op komt halen, legt hem dan weer breed naar Kleiweg. En Kleiweg aan de rechterkant van het veld speelt hem naar Bloemendaal. Die met het krijt aan zijn schoenen staat, maar toch weer teruggaat. En ja, ze staan al een beetje bekend achterin. De balletjes breed van Breukelen, die hem dan weer breed legt. In plaats van een keertje gewoon lekker naar voren te spelen. Dan krijgt Van Breukelen weer de bal en inderdaad weer terug naar de keeper. En zo blijft het hier gaan bij VSB. En dan hebben wij 43 minuten op de klok. En wil ik eigenlijk de wedstrijd toch wel een beetje meenemen tot aan de rustperiode. Maar er moet er wel wat gaan gebeuren hier op het veld. Wat nog leuk is om te vertellen aan de mensen. Voorlopig spelen ze weer achterin. En is het weer Hogevorst via Van Wetten. Die hem uitverdedigt. Maar dan gaat de bal toch naar Bloemendaal naar de zijkant. En komt hij via een aantal schijven. Gaat VSB dan toch die middenlijn over. Maar heeft... blauw-geel de bal alweer en gaat hij alweer richting het doel van Hogevorst. Speelt al zijn man uit en krijgt dan een schot. En dan kan Hogevorst die heel erg makkelijk pakken. Maar legt hem dan weer heel dicht bij naar Van Breukelen die hem dan maar moet gaan uitbrengen. En dan denk ik, ja, als je dan die achterhoede een klein beetje kapot gespeeld hebt... door ze naar voren te trekken... dan moet je er wel wat goeds mee doen en gooit hem dan maar achterin. En nou ook Hooi weer die een bal krijgt en hem gewoon naar voren schiet... Eigenlijk, je zou bijna zeggen dat hij blind doet. Want hij gaat in de voeten van een speler van blauw-geel... waar eigenlijk nog ineens een VVSB'er in de buurt staat.
Ja, er moet eventjes wat meer de

0: puntjes op de i gezet gaan worden. Ik denk dat we zo meteen wel wat wissels gaan krijgen in de rust. Maar dat is natuurlijk aan Arjan de Zeeuw, de trainer van VVSB. Die vorig jaar het ontzettend goed gedaan heeft met een derde plaats in de competitie. Maar het nu nog niet helemaal lekker op gang krijgt. Een uitbal voor VVSB en die is gedaan door Isabelle van Gils. Dat is de grensrechter van dienst die aan deze kant staat. En die doet er vak heel erg fanatiek. Want ze doet het. ze staat hier als een professional te vlaggen. Nou, dat is in ieder geval een mooi gezicht. En laten we het daar maar mee houden dus dat de vlaggendienst nog het meeste bekijkstrekt hier op Sportpark de Boekhorst. Het is rust, dus wij gaan op naar de thee. En ik spreek jullie graag straks weer voor de tweede helft van VVSB tegen Blauwgeel 38 uit Veghel.
1: Helemaal goed, Marco. Gaan we jou zo spreken weer. En dat betekent dat wij even een plaatje gaan draaien. VVSB gaat dus rusten met een 0-2 achterstand thuis tegen Blauwgeel 38. Hier zijn Jermaine Jackson en Pia Sodora met When the Rain Begins.

Ja, we gaan even plaatsmaken voor reclame, nieuws en reclame. Niet voordat we eruit gaan met de laatste plaat van het eerste uur van deze zaterdagavondeditie van Bolle-Sport. Want we volgen de wedstrijd in de derde divisie B tussen VWSB en Blauwgeel 38. Waar de ruststand 0-2 is. In het voordeel van Blauwgeel 38. Dus werk aan de winkel voor de ploeg uit Noordwijk Rout. Om het de tweede helft beter te gaan doen. We gaan eruit met Meat Love Paradise bij de Dashboard Line.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis, waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. Twee dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zege naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
6: Slaap je goed, dan leef je beter.
7: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
8: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
11: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: De schoolfoto's komen er weer aan.
13: Ben jij al voorbereid?
12: Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
16: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort, Wasbeekelaan 67, Sassenheim.
6: Slaap je goed, dan leef je beter.
7: Met een bed van Boekaar Slaapcomfort.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk Binnen.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Bollestreek Sport.

0: Ja, welkom terug bij Bolle Streek Sport. Het tweede uur alweer van deze zaterdagavond editie. En wat doen wij bij deze zaterdagavond editie? Nou, vooral één ding. We volgen de wedstrijd VWSB tegen Blauwgeel 38. Marco van den Berg zit daar ter plaatse. Alleen de stand is niet zo lekker 0-2.
1: Inderdaad, Pieter. VWSB is begonnen aan deze wedstrijd. De tweede helft met twee wissels. De eerste is Jesse van Nieuwkerk is het veld ingekomen. En ook Thijs Timmermans is het veld ingekomen. En Timo Wolters en Dylan Cardol die zijn in de kleedkamer gebleven. En dat Cardol vind ik wel jammer, want die speelde toch best wel een leuke wedstrijd. En verrassend. Maar goed, ja, je moet wat als je 2-0 achter staat. Dus daarom heeft de Zeeuw ingegrepen en onder andere Jesse van Nieuwkerk naast Piet Verber gezet. Het was net al een klein opstootje op het veld hier ook bij tussen VSB'er en dat was onder andere Owe Bewalé met een speler van Blauw-Geel. Die het liep een beetje uit de hand. Scheidsrechter moest even optreden, maar hield de kaarten op zak. En nu is er een speler van Blauw-Geel die is gaan zitten. Die verzorging nodig heeft. En dat komt tegenwoordig niet zo gek veel meer voor dat er een verzorger het veld in gaat. Maar hij heeft het toch nodig. Ja, VSB wat eventjes uit een ander vaatje moet gaan tappen. En dus nu alle hens aan dek moet gaan zetten om die vervelende 0-2 van het scorebord af te krijgen. 49 minuten op de klok. Stand dus 0-2.
0: Ja, en als we het over zaterdagavond hebben, dan heb je het natuurlijk over de Bee Gees. Dus laten we iets van hun gaan draaien.

0: echte band, hè? De Bee Gees. Heel bekend natuurlijk van de film Saturday Night Fever. En hier met hun plaat Tragedy. Ja, ik hoop dat het seizoen voor VBSB geen tragedie wordt. Om het maar even zo te vertalen. Nou, daar gaan we niet vanuit, Marco van den Berg. Maar er moet vanavond eigenlijk wel een beetje de omkeer zijn. 0-2, ja, alleen thuis tegen Blauw-Geel 38.
1: Dat is helemaal niet goed. Maar laten we het nou eens positief pakken. Het kan alleen maar beter worden. En dat is natuurlijk ook wel weer een lekker vooruitzicht voor VSB. Dat toch wel een meer matige wedstrijd speelt. Maar laten we het nou eens positief allemaal gaan kijken. Want VSB heeft echt niet het slechtere van het veld, hoor. Het is eigenlijk het meeste balbezit. Is ook op zijn tijd best wel goed richting het doel van Blauw-Geel. Maar vaak een van de laatste ballen. Die komt dan weer helemaal niet aan. Dan gaat hij weer gewoon blind naar voren. En dan bij een van de spelers van Blauw-Geel in de voeten. Net was het ook Kleiweg die van achteruit de bal heel goed onderschept. En dan moet hij een balletje breed geven op Bloemendaal. Maar die komt ook totaal niet aan. En dat is eigenlijk een beetje hetgene wat er nu momenteel bij VSB aan de hand is. Ballen die heel makkelijk gegeven kunnen worden, komen gewoon niet aan. En daar moet toch wel wat op gedaan worden. Want aan de inzet, daar ligt het absoluut niet aan. VSB qua inzet het maximale doet. Nu weer Van Breukelen die hem opvangt. Maar dan vangt hij hem op en dan legt hij hem in de voeten bij een speler van Blauw-Geel. En zo kan Blauw-Geel dan weer een aanval op gaan zetten. Maar is het nu dus Overwalen die het in de lijn oversteekt. Geeft hem dan breed op Timmermans die het veld in is gekomen en een goede indruk maakt. Maar die speelt hem dan in de hoek in de hoop dat Hooy daar gekomen was. Maar Hooy ging daar niet heen. En daar zodoende levert hij hem gewoon heel simpeltjes in bij Blauw-Geel. En kan die een uitbal gaan nemen. En zo gaat eigenlijk de hele helft al een beetje. Het is, of tenminste de hele wedstrijd zelfs al. Het is allemaal niet echt top zoals het hoort. Een bal die ingespeeld wordt. Die dood aan de voeten hoort te leggen. Maar dan weer afketst zodat hij in de voeten van een tegenstander komt. En daar dan moet toch meer op getraind gaan worden. Of het moet een keer omgezet gaan worden en dat VSB wat meer geluk gaat krijgen. Dat ze dan ook beter in hun spel gaan komen. Nu is het momenteel nog niet zo heel erg best. En wat nog veel slechter is, we staan met 0-2 achter. En dat met 56 minuten op de klok. Dus Pieter, ik zou zeggen, tweede uur, tweede plaat, de Beatles.

0: Ja, natuurlijk, Marco had gelijk. Het is de Beatles. Weet je ook welke plaat het is van de Beatles, Marco?
1: Nou, ik zou je eerlijk vertellen, wij hebben ondertussen even...
0: We zaten even...
1: Daardoor heb ik hem niet gehoord.
0: We zaten even te kletsen over VBSB. Dan ga je uit de brand helpen. Eet deze week. Ja, dat, ja, zof, dat heeft VBSB eigenlijk ook wel nodig. 8 dagen in de week om een beetje weer... Ja. Nou ja, je zei het al, laten we het positief houden. Wat gaat er goed in deze wedstrijd? Laten we het zo eens beginnen.
1: Nou ja, ze hebben in ieder geval het betere van het spel. Ze hebben in ieder geval het meeste balbezit. Maar ja, blauw-geel verdedigt wel heel erg makkelijk. Die laat ze maar komen. Want heel veel ballen die VVB speelt richting de voorste, die komen allemaal niet aan. Zitten niet goed op de speler. Waar het eigenlijk tik, tik, tik, tik moet zijn, is het vaak ook dat ze nog weer even 3 stappen doen. Ober Wallet die nu eventjes lastig doet bij een van de spelers, maar dat is alweer over. En is het aan de overkant... Even goed kijken, want we hebben hier al verlichting. Volgens mij is dat Thijs Timmermans die even de scheidsrechter bij zich riep van joh, het gaat geloof ik niet goed, maar toch gaat het weer beter. En mag VSB uit gaan gooien. Nu Bloemendaal naar Van Breukelen. Nou, Van Breukelen ook een hele goede, degelijke speler achterin die je best wel erbij kan hebben. Maar opbouwend is hij niet zo heel sterk en daardoor ook heel veel balletjes breed. Nu hoor je weer die een bal... bij Guus Verwer die in zijn voeten geeft, terwijl die 2 man die ze in zijn rug heeft en daar eigenlijk heel weinig mee verder kan. Ook omdat de aansluiting vanuit het middenveld niet helemaal top was. Maar goed, VSB gaat weer een aanval. Hoor die nu diep gooit op diezelfde Guus Verwer. Aan de linkerkant van het veld richting de Dokter Schaapmanslaan. Legt hem dan terug op Thijs Timmerman. Die speelt hem dan richting de 11 meter. En nadat er eerst... Thijs Timmerman dus een soortement heeft geschoten op doel. Is het daarna Van Wetten die nog op doel schiet. En Ober Wallet weer probeerde het toch. Maar alle ballen worden geblokt en weer teruggegeven. Mag nu Ober Wallet beginnen aan een solo. Geeft hem aan Kleiweg. Kleiweg door richting de punt. Naar van Jesse van Nieuwkerk. En dan gaat de bal breed naar Hooy. Die geeft hem dan voor. Maar is dat bij de derde paal zo'n beetje... En daar staat niemand en mag dan nu Kleiweg hem opvangen. Hè? En die haalt uit. En dan is het Jesse van Nieuwkerk die mocht op de rebound proberen. Maar ook die gaat op de keeper. En ook onze mooie Isabelle, die hier aan de zijkant staat, heeft netjes met 2 voeten naast elkaar de vlag omhoog gestoken. En gevlacht voor buitenspel. En dat is door de scheidsrechter van dienst Sander Huis uit het Limburgse Metterik. Georeerd en daardoor mag blauw-geel een buitenspelbal gaan nemen. Die wordt naar voren geschoten, blind. En daar kan voor de rest helemaal niemand mee. Daardoor kan Hooy hem opvangen. Die geeft hij dan Timmermans. En Timmermans stuurt dan Guus Verwer weg. Zoekt de achterlijn op, legt hem dan terug. En dan gaat hij via een speler van blauw-geel. Die ook gelijk ter aarde stort. Maar zo hard was die bal volgens mij niet hoor van Guus. Maar is het de bal over de achterlijn en kan VSB een... corner gaan nemen. En dat is onderhand de 4e deze wedstrijd. Terwijl Bouwgeel er pas 1 heeft. En dat is straks aan de linkerkant van het veld. Gaat Thijs Timmermans hem nemen. Maar voorlopig legt de nummer 19. Die legt nog eventjes Sjoerd Schrobbers. Legt nog even de grond te schrobben. Staat onderhand zo weer op. Want ja, anders moet hij ook nog een keer een minuut aan de kant. En dan... is het toch een beetje onvrede hier in het strafschopgebied en dan gaat hij genomen worden. Dat is in ieder geval een hele goede bal van Thijs. Die komt op het hoofd van Kleiweg. En die kan er helaas geen kracht achter zetten. Door de keeper van Blauw-Geel de bal uit kan spelen. Maar die speelt hem ook blind naar voren. Terwijl daar 1 man staat. Die weet hij dan niet te bereiken. En is het Hooy die hem weer in het spel brengt richting Guus Verwer. Maar Guus Verwer die struikelt dan over zijn eigen benen. En gaat de bal over de achterlijn. En mag Blauw-Geel een achterbal nemen. Ja, en met de 0-2 voorsprong hebben ze daar natuurlijk alle tijd voor. Het is in ieder geval 63 minuten op de klok, Pieter. Maar ja, 0 tegen 2.

0: Oh ja, we waren al weg. De Bellamy Brothers die liepen wel af van het plaatje, maar het geluid was al weg. Maakt niet uit, we zijn er nog steeds hier met Bolle Streeksport. We volgen natuurlijk de wedstrijd in de derde divisie B tussen VWSB en Blauw-Geel 38. Waar de tussenstand 0 tegen 2 is. Om 7 uur ook begonnen in die derde divisie B. RBC tegen Zwaluwe. Daar staat het nog steeds 0-0 en morgenmiddag nog 2 potjes. UD19 tegen Dongen om 2 uur. En om 2:30 Groene Ster tegen Goes. Ja, en Groene Ster, dat wordt toch wel interessant, Marco, om te volgen. Want ja, mocht VWSB verliezen en Groene Ster morgen winnen, ja, dan gaan ze toch een plekje wisselen en wordt het steeds penibeler voor VWSB. Alhoewel, we zijn 10 wedstrijden onderweg. Maar ja, dat wil je allemaal niet. Dus laten we nou eens een keer hopen dat er gewoon een doelpuntje valt.
1: We gaan er helemaal niet vanuit dat VSB hier de wedstrijd gaat verliezen. Het is Guus Verbe die woord heeft. En op Niels Duivenvoorde. Niels Duivenvoorde is net het veld ingekomen voor Van Esveld. Die terugkomt van een blessure. En nou, laten we eens hopen dat dit wat aanpakt. Want Niels is natuurlijk een echte buitenspeler. Die een balletje naar de achterlijn kan brengen en dan voor kan trekken. Was het net Van Breukelen die een hele rare overtreding maakte. Terwijl hij gewoon de bal mee had kunnen nemen. En daar ook geel voor kreeg. Hij blokte een speler volledig. Terwijl als hij gewoon doorgelopen had, had hij de bal mee kunnen nemen en richting de keeper kunnen spelen. Nu is de Esveld die een bal richting Van Nieuwkerk speelt. Maar die bal is weer niet hard genoeg, niet hoog genoeg. En daarom kan Blauw-Geel hem heel simpel opvangen en proberen een aanval op te doen. Maar dat moet gezegd worden. Blauw-Geel heeft 2 goede kansen gehad. En die gingen er ook alle 2 in. En voor de rest eigenlijk heeft Hogevorst nog niet echt veel te doen gehad. Nu Duivenvoorde die tussen 3 man door toch die bal krijgt. Op wilskracht die bal weet te winnen. En dan probeert die bal richting Van Wetten te krijgen. Maar dat lukt niet. En dan nou eventjes wat pijn heeft aan zijn voet en op de grond gaat leggen. Dan wordt die bal weer door Blauw-Geel naar voren gespeeld. Maar dat is ook weer een blinde trap. Eigenlijk wat VSB ook al de hele wedstrijd een beetje heeft. Heeft Blauw-Geel toch ook wel die... Ja, niet echt de ballen goed richting zijn eigen voorhoede spelers krijgt. Is het nu Hooy die aan de linkerkant van het veld de bal naar Guus Verbe doet. Die speelt dan zijn man op en dan haalt hij venijnig uit. Maar als Guus hem venijnig uit gaat halen, dan is die wezel over. Het zou wat meer rust in zijn spel moeten komen, zodat hij die bal gewoon in de kruising legt in plaats van knoerhard overschiet. Goed. 69 minuten op de klok, dus over 5 minuten begint het Noordwijkerhout kwartiertje. Nou, dan moet het in ieder geval hier gaan knetteren op Sportpark de Boekhorst. Maar het is toch niet druk hoor, er zijn echt weinig mensen en ook net viel de regen met bakken uit de hemel. Dus ja, het is hier ook een beetje waterkou aan het worden. En ondertussen is de achterbal genomen, wordt die naar voren gespeeld en Kruijweg wint in ieder geval dat duel. Dan gaat de bal over de zijlijn en mag Blauw-Geel een ingooi gaan nemen. Die wordt dan naar voren gespeeld. En daar staat Van Breukelen toch weer aardig te douwen en te beuken. Zoals ik dat een beetje zo ziet aan de andere kant van het veld. En dan moet hij toch gaan uitkijken, want hij heeft natuurlijk net een gele kaart gehad. Voor een overtreding die wel heel erg duidelijk was en eigenlijk ook helemaal niet nodig. Ingooi wordt genomen en Kleiweg die kan hem onderscheppen. Dan... gaat die bal richting het middenveld en heeft Niels Duivenvoorde hem te pakken gekregen. En speelde in ieder geval naar iemand met een paars shirt. En dan nu na een hele hoop schijven en omwegen komt hij dan eindelijk bij Guus Verbe. Guus Verbe die dan probeert voor Nieuwkerk weg te spelen, maar die bal die gaat veel te hard. En daardoor komt hij in de voeten van de keeper van Blauw-Geel. En ik ga hem nog een keertje noemen hoor. David Panadias. Nou, dat is de naam om voor Scrabble te schrijven. In ieder geval is hier Kleiweg weer die de bal opvangt. Gaat dan met grote stappen naar voren. En dan moet hij hem in de voeten spelen van Niels Duivenvoorde. Maar hij speelt hem gewoon een meter voor hem. Waardoor Niels er absoluut helemaal niets mee kan. En dat is eigenlijk een beetje het beeld wat de hele tijd hier in deze wedstrijd is. Er wordt keihard gewerkt door VSB. En er worden heel veel ballen onderschept. Maar op het moment dat er dan gepaasd moet worden, dan is hij niet in de voeten. En daar zou toch wel wat meer aandacht aan besteed moeten gaan worden. Dat die zuiverheid er komt. Want het is echt geen slechte ploeg hoor, VWSB. Nu een hensbal van Van Wetten, wordt niet gezien. En dan kan Overwalé die bal pakken. Maar die krijgt dan wel een vrije trap. En dan gaat hij naar Van Breukelen. Van Breukelen die hem zowaar naar voren speelt naar Hooy. Hooy aan de linkerkant van het veld. heeft hem dan een keertje gewoon blind op Van Nieuwkerk. Die probeert er wat mee te doen, maar dat lukt niet erg. En dan wordt de bal weggehaald. En kan Thijs Timmermans hem opvangen. Hooy die hem er alweer opnieuw inbrengt. Maar er zit de keeper ertussen voordat Van Hooy van Nieuwkerk erbij kan. En kan Bloemendaal hem weer opvangen. Die legt hem dan terug op Kleiweg. En wat gaat Kleiweg ermee doen? Die geeft hem dan Van Wetten. Van Wetten die geeft hem dan breed op Niels Duivenvoorde die daar aan de krijtlijn staat. En dan geeft Niels een fantastische mooie voorzet op het hoofd van Guus Verwer. En die probeert hem in te koppen. Doet het inderdaad laag. Maar helaas gaat die bal tegen de keeper aan. Kijk, dat zo hoort het natuurlijk gevoetbald te worden. Niels Duivenvoorde aan de zijkant geeft een fantastisch goede voorzet op maat, op de schropdas van Guus Verwer die hem dan inkopt. En dan moet je een klein beetje geluk hebben dat die bal wat meer in de hoek komt en het net gaat vinden. Nu legt in ieder geval een speler van Blauw-Geel weer eventjes met een pijntje op de grond. En zie ik dat we 72 minuten op de klok hebben met een stand van 0-2.

0: DJ Goya met Michiko. Ja, Marco, het Noord-Exe Oud kwartiertje staat op het punt van beginnen.
1: Die is nu exact begonnen. Exact 75 minuten op de klok. En VSB kijkt nog steeds tegen die 0-2 achterstand aan. Net een hele goede kans voor Blauw-Geel. Blauw-Geel die een wissel had toegepast. Want de nummer 6, Mitchell van Rosmalen, is het veld ingekomen. En die was gelijk gevaarlijk voorin. Maar was het de keeper van VVB Hogeborg die daar goed ingreep. En nu is het weer een speler van Blauw-Geel die richting de achterlijn gaat. Maar is het Kleiweg die hem oppakt. En dan een hele lange bal wil gaan geven. Dat doet hij ook. En dan komt hij bij Hooy. Die ondertussen opgeschoven was. De linksbuiten. Die gaat hem voorgeven. En Van Nieuwkerk probeert hem dan te knikken. Maar volgens mij kon daar de maandagkrant van de Telegraaf nog niet onder. Zo hoog sprong die. Terwijl als hij iets hoger gesprongen had. Had hij waarschijnlijk een goede kopbal kunnen afleveren. Toch een corner voor VVB. Aan de rechterkant van het veld. Gaat Thijs Timmermans hem nemen. Kijken of hij dan weer een goede corner kan afleveren. Voor VVB. Wordt die bal hoog voorgegeven. Komt hij op het hoofd van Van Nieuwkerk. Maar die bal was weer veel te laag. Helaas. En nu is Van Nieuwkerk heel boos. Want hij wil een corner hebben. Maar die krijgt hij niet. Want hij is heel resoluut. Die Sander Huis. En wijst naar de achterlijn. En daar mag Blauw-Geel een achterbal gaan nemen. Ja, VSB wat qua fanatisme er zeker niet het tekort aan doet. Die er alles aan doet ook om dat die aansluitingstreffer te maken. Maar het lukt gewoon niet. Net wel een hele goede voorzet van Niels Duivenvoorde. Die we dus nog in de uitzending hadden. En die was gewoon op maat op bij Guus Verwer. En daar moet hij er gewoon een stuk of 5-6 van hebben. Dan weet ik zeker dat hij er wel 1 of 2 in legt. Want dat kan Guus natuurlijk als geen ander die kopduels winnen. En hem dan richting het doel koppen. Kijken wat er nu weer op het veld gaat gebeuren. Thijs Timmermans die hem de achterbal van de keeper opvangt. En is het nu Van Nieuwkerk die Guus Verwer wegstuurt. Maar die staat tussen twee man in. En krijgt dan niet de kans om die bal aan te nemen. Dan gaat Blauw-Geel de bal weer uitverdedigen. En wordt hij nu blind naar voren geschoten. En is het de nummer 5 van Blauw-Geel die erachteraan gaat. Hij gaat dan de achterlijn opzoeken. Legt hem dan denk ik voor. Ja, inderdaad. Maar die bal is ook weer bij de derde paal waar eigenlijk niemand staat. Dan kan toch een speler van Blauw-Geel hem opvangen. En dan leggen ze hem terug richting de achterhoede. Maar in plaats van dat wat VSB elke keer doet hem dan teruggespeeld wordt. Zegt Blauw-Geel, nee, ik draai mij om en ik ga richting dat doel lopen. Kijk, en zo blijf je natuurlijk aanvallend wel druk zetten op dat doel van VVB. Nu een overtreding gemaakt door Thijs Timmermans. En mag Blauw-Geel een vrije trap gaan nemen. Die wordt snel genomen. Maar die bal is vrij hard, zodat de bal net nog binnengehouden kan worden voor de achterlijn. Maar dan krijg je natuurlijk automatisch een waardeloze voorzet. En die wordt dan ook weer niet goed verwerkt. En mag Blauw-Geel een uitbal gaan nemen. En dat doen ze halverwege de helft van VSB, rond de 16-meterlijn. En terwijl er twee man van VSB weer klaar staat om als wissels toe te passen. Dat is onder andere Van Wieringen. Die bij heel veel jeugd allemaal de favoriete speler is van het eerste van de VSB. Dat is eigenlijk wel raar, want hij heeft heel weinig spelminuten gemaakt. Maar toch is iedereen lyrisch over hem. En ook gaat nu Jeffrey Naral het veld inkomen. Kijk of hij dan toch het verschil kan maken. Het is Niels van Wetten die in ieder geval naar de zijkant gaat. En even kijken wie er dan nog meer uitgaat. Is dat dan Guus Verwer die naar de zijkant loopt? Ja, inderdaad. Ook Guus Verwer gaat zijn plek afstaan. En dat is eigenlijk wel jammer, want dat was toch een van de gevaarlijkste aanvallers. Maar goed, Kleiweg gaat zijn plek opnemen in de spits. Die moet dan als breekijzer gaan dienen. Naar al achterin, samen met Bloemendaal, Van Breukelen en Hooy. En dan kijken of we dan een nieuw vaatje kunnen aanspreken om alsnog die aansluitingstreffer te maken. Want ja, dan wil ik het nog wel eens zien hoor. Als VSB eindelijk die één doelpunt maakt en dan op 1-2 komt. Want het is echt niet de mindere van het veld. Zeker niet. Maar het heeft geen geluk. En ook misschien kunnen ze niet beter. Maar de laatste ballen die zijn elke keer weer niet goed. En nou ook is het weer hotseklotse Begonia voetbal op het middenveld. Waarbij de bal alle kanten op springt. En eigenlijk een potje hoog houden onderling is tussen Blauw-Geel en VVSB. Pieter, we hebben 79 minuten op de klok. Tijd voor de muziekie. Dat is 0-2.

Guido van der Graaf en Monique Smit. Guido van der Graaf en Monique Smit met Beter af alleen. Ja, ik moet natuurlijk wel even de schijf goed omhoog zetten. Ja, de treffers zijn ook begonnen vanavond in de tweede divisie om 6:00. Die staan 3-0 voor tegen Barendrecht. Die wedstrijd is ook in de laatste fase bezig. En in de derde divisie B, waar wij volgen, zijn er 2 wedstrijden bezig voor vanavond. VVSB natuurlijk begonnen om 6:00. Daar gaan we zo meteen naartoe, naar Marco van den Berg. En de andere wedstrijd die om 7:00 begonnen is tussen RBC en Zwaluwe, kent een tussenstand van 0-2 voor de ploeg uit Vlaardingen. En ja,

En moet verwieringen weer opnieuw gaan opbouwen van achteruit. Verwieringen die nu de plek van Kleiweg ingenomen heeft. Dus het duivenvoorde aan de rechterkant van hetzelfde. Speelt graag die bal terug via een 1-2'tje met Thijs Timmerman. En probeert als een man uit te spelen. Dat lukt niet helemaal. Gaat het dan nog een keer doen. Hij krijgt dan toch die bal voor. Maar die bal is weer heel laag. En als er dan genoeg spelers van Blauw-Geel staan, komt hij altijd wel tegen zo'n Bedan. Nu van Nieuwkerk, die hem tussen twee man toch nog in kan koppen. Maar die bal die krijgt hij net niet genoeg vaart mee en richting, zodat hij aan de zijkant van het doel over de achterlijn gaat. En mag de keeper David Pana Diaz, die mag gaan een achterbal gaan nemen. Of het was zelfs een buitenspel zo te zien, want hij legt hem op de rand van de 16 meter lijn. En gaat de bal opnieuw inbrengen. Met nog 6 minuten op de klok. Ja, wordt het wel steeds moeilijker hoor, voor VVSB om hier al wat te gaan doen. Het wordt tijd voor die aansluitingstreffer. En anders denk ik dat het hier een verloren wedstrijd is op Sportpark De Boekhorst. Nu is het Naral die achterin is gaan staan op zijn eigen vertrouwde plek hier. Terwijl Bloemendaal denk ik meer naar binnen is geschoven. Die bal mag gaan nemen. Brengt hem dan hoog in. En gaat dan, ja... Hij komt bij verwieringen op het hoofd, maar die kan daar voor de rest heel weinig mee. En zo gaat de bal uitverdedigd. Dan kan de VSW hem toch weer terug inbrengen. En is het nu Blauw-Geel die de bal heeft. Die weet dan zijn man uit te spelen. En dan mag ze achterin een beetje gaan rondspelen. Maar dan gaat de bal heel gauw naar voren. En daar staat twee man van Blauw-Geel, maar is het buitenspel. En kan VSW heel snel weer die bal veroveren. Dan mag het, is het Naral die weer op dezelfde plek een vrije trap mag gaan nemen. Dan staat de scheidsrechter nog even te wijzen. Want Blauw-Geel gaat een wissel toepassen. Nummer 16 komt het veld in. En dat is Sander Heijmans. En die neemt de plek in van nummer 7. Dat is Ben van Nieuwhuis die de 1-0 maakte. Hier al na al 9 minuten. Dus weer de laatste wissels hebben we nu gehad. En dan gaan we hier nou de laatste 5 minuten in voor deze wedstrijd. Terwijl er nog steeds 10-0-2 op het scorebord staat. Is het Meral die mag een vrije trap gaan nemen. Dat doet hij een meter of 10 voor de helft de middenlijn. Wordt die bal hoog ingebracht. Maar die bal die gaat over alles en iedereen heen. En dan kan de keeper van Blauw-Geel hem op 2 vuisten wegstoten. En kan Thijs Timmerman wel opnemen. Thijs Timmermans die hem dan gelijk weer inbrengt. En dan wordt hij bij Kleiweg op het hoofd gelegd. Maar die krijgt een duwtje in de rug, waardoor hij er niet veel mee kan. En mag Niels Duivenvoorde hem opnieuw gaan inbrengen. Maar die bal gaat ook veel te laag. Die ballen moeten hoog voor. Zeker als je daar zoveel lucht mag hebben staan met Van Wieringen. Met Kleiweg. Met Van Nieuwkerk. En dan gaat de bal nu naar Thijs Timmermans. Aan de linkerkant van het veld speelt hem dan bij Hoorn in zijn voeten. Maar die laat hem onder zijn voeten doorgaan. En is het een uitbal en heeft Blauw-Geel alle tijd om die uitbal te nemen. Wordt hij dan toch snel gegooid. Helemaal naar voren. Daar staat een speler ruim buiten spel. Maar ja, met een uitbal kan je niet buiten spel staan. Dus dat had hij heel slim gedaan. Ze legt hem dan terug richting het middenveld. En dan gaat een speler van Blauw-Geel eventjes wat pingelen. En dan staat diezelfde speler weer buiten spel. Maar nu is het een bal van achteruit. En dan kan de scheidsrechter wel vlaggen. Dus Niels Gozen. Dat doet hij ook. En daardoor mag de keeper Hogevorst een vrije trap nemen. Wordt van Nieuwkerk aan zijn shirt wel getrokken, maar wordt niet vol gefloten. Daardoor is hij net te laat bij die bal. En kan de keeper van Blauw-Geel die kan hem onderscheppen en hem naar voren spelen. En is de bal nu weer aan de overkant, aan de linkerkant van het veld voor VSB, uitgegaan. En heeft Hooy ondertussen de bal genomen. Dus van Nieuwkerk die hem krijgt en hem breed speelt op Hooy. Wordt van Nieuwkerk onderuit getrokken, maar is het voordeel voor Hooy. En gaat de Bloemendaal het 16 meter lijn in. Kan hem dan niet voorbrengen. Maar is het Van Wieringen die hem opvangt achterin. En gaat hem dan door naar Naral. Naral door naar Duivenvoorde aan de zijkant van het veld. Probeert als een speler uit te spelen. En die gaat wel heel erg makkelijk leggen. Maar ja, hij gebruikt een handje nieuws. En zeker op dit moment van de wedstrijd gaat een speler er natuurlijk graag liggen. Gaat dan ook nog eens een keer heel pontificaal aan zijn hoofd lopen aaien. Want ja, het deed toch wel heel zeer. Nou, hij is niet eens geraakt. Maar goed, het doet er niet toe. Er is een vrije trap voor Blauw-Geel. Want hij deed het niet helemaal reglementair. En dan moet natuurlijk de scheidsrechter er even naar gaan kijken. En gaat de keeper van Blauw-Geel gaat die vrije trap nemen. Dat is aan de linkerkant van het veld zo'n beetje ter hoogte van de 16 meter lijn. Wordt die bal, denk ik, weer lang getrapt. Want dat is ook wat Blauw-Geel de hele wedstrijd al doet. Lange ballen naar voren.

0: En dan zien wat er van gebeurt. Ja, dat is al twee keer gelukt. Twee keer een doelpunt. In de 9e minuut en in de 24e minuut. En daardoor kijkt VSV al de hele tijd tegen die achterstand aan. Wordt die bal lang genomen. Kan Ralle hem op zijn hoofd nemen. En die kopt hem dan over de zijlijn. Precies op de middenlijn. En mag Niro de nummer 14 van Blauw-Geel. Dat is Daan van de Torre. Mag die ingooi gaan nemen. Die gooit hem dan in. Maar die komt die bij Van Wieringen die hem dan hard naar voren schiet. Maar in plaats van dat hij in het veld houdt, schiet hij hem ook weer over de zijlijn. En mag Blauw-Geel weer een nieuwe ingooi gaan nemen. Diezelfde van Torre gaat hem dan nemen. Wordt die bal hoog ingegooid. En dan kan een speler van Blauw-Geel niet onder controle krijgen. En probeert die Duivenvoorde hem nog binnen te houden. Maar die schiet hem dan nog verder uit. En zo mag Blauw-Geel weer op diezelfde plek. Voordat de Kuit voor VSB een ingooi gaan nemen. Wordt hij weer op het hoofd van iemand van Blauw-Geel gekopt. En dan is het een wirwar van spelers voor de 16 meter. Maar krijgt dan toch Hogevorst die bal. En die gooit hem heel snel door naar Hooy. Hooy die hem dan doorgeeft aan Thijs Timmermans. Timmermans helemaal aan de zijkant van het veld. Kijken wat hij ermee gaat doen. Legt hem dan terug op Hooy. En die speelt hem dan hoog voor naar Kleiweg. Kleiweg richting Van Nieuwkerk. Die krijgt hem niet onder controle. En dan wordt die bal weggewerkt en mag VSB een ingooi gaan nemen. Een beetje halverwege de helft van Blauw-Geel. Wordt hij teruggelegd naar Van Breukelen. Ik denk dat hij hem wel weer terug een breek legt. Inderdaad, naar Van Wieringen. En zo gaat de bal zelfs helemaal terug naar Hogevorst. En wordt de bal nu met een lange bal naar voren gespeeld. Nou, we kijken of Kleiweg hem weer op kan vangen. Ja, dat kan hij wel, maar krijgt hem niet onder controle. Dat doet Van Breukelen of Bloemendaal wel. Die speelt hem dan door naar Overwallee. Die de bal wegloopt in de gedachte dat Niels Duivenvoorde daar naartoe ging. Maar die snapte elkaar niet helemaal. En nu is het een ingooi van Bloemendaal. Bloemendaal die hem dan naar Kleiweg gooit. De bal wordt weer weggewerkt en gaat die bal hoog voor. En dan moet hij eigenlijk op het hoofd komen van Nieuwkerk. Maar dan is de keeper van Blauw-Geel die hem onderschept. En dan hebben we ondertussen die 90 minuten op de klok. En kan ik eigenlijk wel zeggen dat het Ivano hier vandaag niet door het stadion de Broekhorst zal gaan klinken. Van Breukelen die hem, of van Bloemendaal die hem weer opvangt. Is het Van Wieringen die dan probeert zijn, bij zijn man voor te dringen. Maar krijgt dat niet voor elkaar. En dan rolt de bal toch over de zijlijn. En mag VSB aan de rechterkant van het veld een nieuwe ingooi gaan nemen. Is het Naral? Naral die een man zoekt waar hij mee kan gooien. Is het weer die Kleiweg? Maar die Kleiweg krijgt hem niet lekker onder controle. Krijgt hem dan toch voor. En dat gebeurt allemaal nog op het middenveld. Dus een heel eind van het doel van Blauw-Geel gedaan. En is het nu Van Nieuwkerk die op wilskracht die bal weet te bemachtigen. En wordt hij geholpen door Overwallee. En kan Bloemendaal hem rechts naar de linkerkant geven. Hooy die hem dan doorgeeft naar Thijs Timmermans. Die zoekt de achterlijn op. Maar dan wordt hij door een van de spelers van Blauw-Geel over de achterlijn heen gegleden. En kan Thijs Timmermans een corner gaan nemen aan de linkerkant van het veld. Staat daar de hele luchtmacht weer. Wordt die bal in ieder geval goed genomen op Van Wieringen zijn hoofd. En ja, is het daar zo... Niels Duivenvoorde die een karatentrap geeft, iets te hoog. Krijgt daar ook een gele kaart voor, maar hij deed het niet echt expres. Maar raakt volgens een speler van Blauw-Geel toch het hoofd. En die blijft natuurlijk uiteraard op de grond liggen. Want dit is allemaal kostbare minuten waar Blauw-Geel gebruik van kan maken. Ja, hij gaf een karatentrap richting de bal. Maar de bal was iets te hoog. Incasseert die gele kaart en zegt nu natuurlijk eventjes sorry tegen die speler. Want het viel denk allemaal best wel mee. En inderdaad, hij staat alweer. En mag Blauw-Geel een vrije trap gaan nemen. Terwijl de scheidsrechter van dienst, dat is Sander Huis, zijn administratie weer op orde heeft. En de wedstrijd weer kan gaan beginnen. 92 minuten en 22 seconden op de klok. Maar nog steeds die vervelende 0-2 achterstand voor VWSB. En Blauw-Geel dat alle tijd heeft om Niro die vrije trap te gaan nemen. Wordt die bal dan eindelijk genomen. Wordt hij lang gegeven richting naar voren. En is het Bloemendaal die probeert te koppen. Maar dat lukt niet. En Naral krijgt hem dan niet. Maar toch via een gelukkie op zijn schoen. En wordt hij richting Overwallee gedaan. Gespeeld. Maar die doet eigenlijk helemaal niks. Blijft gewoon aan de grond staan. En wacht af wat er gebeurt. En dan wordt de bal toch naar voren gespeeld. En kan Hogevorst hem weer overnemen. Die hem naar Kleiweg speelt. Kleiweg die hem niet onder controle krijgt. Maar toch via Thijs Timmermans. Gaat die bal weer richting de punt van de aanval. En dan denk je dat dit allemaal gevaarlijke dingen zijn voor het doel. Maar dat gebeurt allemaal nog voor de 16 meterlijn. Want in het strafschopgebied gebeurt er eigenlijk heel weinig. Het is allemaal op het middenveld waar de gevechten worden gevochten. En dan is het nu eindelijk Kleiweg die dan de 16 meter ingaat. Maar die wordt dan geblokt door een van de spelers van Blauw-Geel. Dan gaat de bal over de zijlijn. Het is zelfs over de achterlijn, geloof ik. En mag Blauw-Geel dan weer een vrije trap. Kleiweg deed iets te gros. Ik wou zeggen, die mag dan een achterbal gaan nemen. Maar het is een vrije trap. En die wordt genomen door de keeper van Blauw-Geel. Wordt die bal blind naar voren geschoten. En dan gaat hij over de zijlijn. En inderdaad, Isabel, die fluit dan, of die vlag. En de scheidsrechter fluit. Dan wordt er hier een gele kaart gegeven aan, volgens mij, de nummer 5 van Blauw-Geel. Omdat hij een beetje opzichtig met de bal aan de gang gaat. Om tijd te rekken. Gaat de bal eindelijk weer naar voren. Hooi, die hem op zijn borst opvangt. Teruglegt naar Thijs Timmermans. En dan krijgt hij hem weer terug. Zoekt zijn tegenstander op, maar dat gaat niet lukken. Legt hem dan terug naar Van Breukelen. En gaat Van Breukelen ermee doen. Die doet er niets mee. Want de scheidsrechter van dienst, Sander Huis, fluit hier af. En leidt VVSB een pijnlijke nederlaag hier in eigen huis. Met 0 tegen 2. Volgende week spelen we 17 oktober uit naar TOGB om 3 uur. En woensdag zaterdag 24 oktober wil VVSB hier weer een thuiswedstrijd om 6 uur tegen de Zwaluwen. En daarna op woensdag 28 oktober de eerste ronde van de KNVB-beker. VVSB tegen EVV echt om 8 uur hier op Sportpark de Boekhorst. En natuurlijk te beluisteren via Bo, de omroep van de Bollenstreek. Ik wil Pieter hartelijk danken voor zijn werk in de studio. En ik spreek u graag weer de volgende keer bij Bollenstreek Sport, bij de wedstrijden van VVSB. Heel fijn weekend en tot de volgende keer.
1: Voor jou ook een fijn weekend, Marco. En dankjewel voor jouw verslag. Ja, VVSB verliest helaas thuis vanavond dus van Blauw-Geel 38. En het klopt inderdaad op 28 oktober speelt inderdaad VVSB. Op woensdagavond om 8 uur tegen EVV Echt thuis dan voor de beker. En Noordwijk speelt een dag later uit bij GVVW in Veenendaal. Dan voor de beker. Ook die wedstrijd is om 8 uur. We zijn hier druk bezig bij Bollenstreek Sport om die wedstrijden live voor u dan in de huiskamer te krijgen. Dus blijf onze socials volgen en de website van Bo om op de hoogte te blijven van de laatste nieuws omtrent de uitzendingen van Bollenstreek Sport. En morgenmiddag zijn we natuurlijk ook weer vanaf 2 uur met dan de wedstrijd in de eerste klasse tussen Heerlegom en Vios West. En dan is Vios West, ik zeg wel Vios West, maar het is Vios Warmehuizen. En die spelen dan thuis. Dus kijken of Hillegom dan morgen de punten kan gaan pakken. Ja, in die andere eerste klasse, C hebben we het dan over. Daar komt, en dan hebben we het over West 2. Daar komt de leden in uit. En die speelden vanmiddag een thuiswedstrijd tegen RCL uit Leiderdorp. Dus als je echt een beetje chauvinistisch bent, zeg je dat is een derby. Het is in ieder geval een wedstrijd die zeker in de streek leeft. En ja, de wedstrijd werd helaas door de leden verloren met 1 tegen 2. Dus dat is heel jammer voor de ploeg uit Sassenheim. En helaas verliezen zij. En hoe zag het programma er dan nog meer uit daar in die eerste klasse C vanmiddag? Alves Boys ontving VOC, dat werd 3 tegen 1. BVCB tegen FC Skills, dat werd 5-0, sorry. En JSW tegen SC Monster, dat werd 0-2. En DSO tegen Sparta 20, dat werd 4-0. En SVC 08 tegen VUC, dat werd 2-0. Velo tegen SV Honselersdijk, dat werd 0-1. En ik zei het al, de leden verloren dus thuis van RCL met 1 tegen 2. Even de stand daar in die eerste klasse. C. Alvers Boys bovenaan met 4 gespeeld. En uit die 4 hebben zij 12 punten gehaald. En SC Honselersdijk, die heeft er 4 gespeeld en 9 punten. En BVCB, die heeft er ook 4 gespeeld, 9 punten. Dat is de top 3 in die eerste klasse C. Dan kijken we even waar we Terneden zien. Terneden zien we op een 10e plek met 4 gespeeld, 4 punten. En als ik even naar de stand kijk, Is de tiende plek dan, als dat het einde van het seizoen nu zou zijn, dan zou het alleen veilig zijn. Komen ze op de elfde of twaalfde plek, dan moeten ze na competitie spelen. En komen ze op de dertiende of veertiende plek, dan is het natuurlijk rechtstreeks degradatie voor Teleden. Maar daar gaan we niet vanuit. Teleden gaat zich gewoon goed positioneren straks in die eerste klasse C. Maar het heeft nog even nodig. Het staat nu dus tiende met 4 gespeeld en 4 punten. Dus hopelijk gaat het bij Teleden beter de komende weken. Ja, Noordwijk won dus vanmiddag met 4-0 van Gemert. FC Nissen won met 2-0 van FC Rijnvogels. SCC verloor thuis of uit bij Barneveld van SDV Barneveld met 2-0. En Teleden, ik heb het al gezegd, verloor dus hun wedstrijd vanmiddag met 1-2 van RCL. En vanavond dus zojuist verloor VVSB thuis met 0-2 van Blauw-Geel 38. Dat waren de wedstrijden allemaal van vandaag die we live volgden voor u bij Bollestreek Sport. Morgenmiddag zijn we dus weer bij u terug vanaf 2 uur. Dan met de wedstrijd Vios Warmehuizen tegen SV Hillegom. Verslag is dan van Wim Erkamp. En ik zit dan weer achter de microfoon om alles voor u aan elkaar te praten. En word dan technisch ondersteund door Dennis van Zuiden. Dus ik wens u nog een prettige avond en graag tot morgen. Dag.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. Twee dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor het publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
7: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
8: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
9: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
10: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
11: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
12: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
13: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
14: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
15: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
7: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
16: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door oneenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
6: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen? Of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
7: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
8: Van wereldclubs tot verborgen parels.
7: FCSurprise.nl.
9: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
10: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
11: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
10: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
12: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. En daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan graag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Go Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
12: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
13: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek

0: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
1: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
0: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Krista Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger. En het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
7: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
9: Geen troep in je lichaam? Bij PureMieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op PureMieke.nl.
10: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
11: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pulcaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbeekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pulcaar Slaapcomfort.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pulcaar Slaapcomfort. Wasbeekerlaan 67, Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek, die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
4: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
5: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
10: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
11: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollestreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
12: An hour dance, trance and house music. Trance Live.
13: Exciting and entertaining.
14: Get on up!
13: Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
15: Ladies and gentlemen,
16: brothers and sisters,
13: the party starts here.
17: Sunday morning, 12 o'clock, dance, trance, house music.
18: What time?

0: Wemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Wemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op wemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Coor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak. Bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
11: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
12: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie
10: nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
13: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
5: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
6: Van wereldclubs tot verborgen parels.
5: FCSurprise.nl.
7: Ah! Oeh, gaat het?
8: Dan moet hier echt licht komen.
6: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor